So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Utrechtse studentenvereniging UVSV roept studenten op beter na te denken voordat ze foto's, video's of stickers van anderen doorsturen. De vereniging startte de campagne Denk voor je doorstuurt. Aanleiding is onder meer de beruchte Banga-lijst die 2 jaar geleden in Utrecht rondging met namen en foto's van tientallen vrouwen. Volgens UVSV kan 1 klik grote gevolgen hebben voor de slachtoffers. Ook de Universiteit Utrecht, de Hogeschool Utrecht en verschillende studentenverenigingen steunen de campagne. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt in verband met de vermissing van de Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. De politie houdt er rekening mee dat Leisner door een misdrijf om het leven is gekomen. Op een verlaten terrein is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van hem is. Een 4de verdachte, Ryan T., lijkt spoorloos te zijn. Sinds zaterdag is Leisner al vermist nadat hij voor een werkafspraak zijn woning uit was gegaan. Hij is in Nederland onder meer bekend van Heksen bestaan niet. Bij een Russische droneaanval op een winkelcentrum in de Oekraïnse stad Kryvyi Rih zijn zeker 15 mensen gedood. De aanval kwam in 2 golven. Bij de 2de aanval werden ook hulpverleners getroffen. Volgens lokale autoriteiten zijn ook zeker 130 mensen gewond geraakt, onder wie veel kinderen. President Zelensky noemt de aanval een terreurdaad en roept de wereld op om Rusland verder onder druk te zetten. Oekraïne heeft een groot tekort aan luchtverdedigingsmiddelen voor de Russische raketten. En een automobilist die nog ruim 3 jaar gevangenisstraf moet uitzitten is aangehouden na een korte achtervolging bij Papendrecht. Agenten wilden hem controleren vanwege een kapot achterlicht. De man gaf gas en ging er vandoor, maar werd korte tijd later alsnog klemgereden. Bij controle bleek dat hij nog 1116 dagen gevangenisstraf open had staan. Ook had hij harddrugs bij zich en wordt hij verdacht van rijden onder invloed van drugs. Ten slotte kreeg hij verschillende bekeuringen voor verkeersovertredingen. Het weer verspreidt over het land buien bij een graad of 12 en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het overwegend bewolkt met ook buien bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

그만해. 소라. 주미, 'cause we gotta talk. Okay. Yo, you just tested me.

0: Mediomarkt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige Lisa uit Apkoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, voor onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59ste nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars, sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki tiki of baby batra. Café 5 Stars, in de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars, super Surinaams in Amsterdam-Oost, Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Would you dance?

If you saw me crying, would you save my soul?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. In meerdere Nederlandse steden hebben Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. De actievoerders fietsen gisteravond door de straten, bellend en roepend onder het motto: de nacht is ook van ons. Dat gebeurde onder meer in Amsterdam, Den Bosch, Leeuwarden en Den Haag. De actie werd vorig jaar gestart na de dood van een 17-jarige.

16-jarige Lisa uit Abcoude, die op weg naar huis werd gedood. Volgens de Dolomina's is er sindsdien nog weinig veranderd. De immigratiebeperkingen die door de Amerikaanse regering zijn opgelegd aan inwoners van 75 landen zijn per direct stopgezet. Een rechter bepaalde dat minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zijn wettelijke bevoegdheden heeft overschreden. Volgens de rechter is het in strijd met de wet om mensen vanwege hun nationaliteit een visum te weigeren. De beperkingen golden vooral voor inwoners van landen in Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Volgens Washington vormen zij een groot risico om afhankelijk te worden van overheidssteun. De Verenigde Staten maken $850 miljoen over aan de Verenigde Naties na afspraken over hervormingen. De VS en de VN nog altijd ruim $4 miljard schuldig, voor onder meer de reguliere begroting en vredesmissies. President Trump had eerder gezegd dat er pas geld zou komen na ingrijpende hervormingen binnen de VN en die zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken inmiddels doorgevoerd. De VS trokken zich onder Trump terug uit meerdere VN-organisaties. In Arnhem wordt vandaag de 59e nationale herdenking van de Burma, Siam en Pakhoenbaru spoorweg gehouden. Op landgoed Bronbeek worden de tienduizenden krijgsgevangenen en Aziatische dwangarbeiders herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Onder zeer zware omstandigheden werkten ze aan de brug de dode spoorlijn. Schrijver Reggie Baai is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. En zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaar winnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Dit is Radio op.

Amen, amen. Goedemorgen, Lobby Brandon en Assisa. Goedemorgen. Dit is Carmen Henry van Radio Opo Ai. Morgen, morgen, na la see. Bigiwang, chuwang, graniwang, jongwang. Mek u brasa makandra amamanten disbaka. Deze morgen groet ik u in de wonderbare naam van de Almachtige God en Vader. Ik dank jullie wel voor de tijd dat jullie nemen om 's ochtends vroeg wakker te worden om te luisteren naar Radio Opo Ai. Dank u wel voor de stille luisteraars. Vader, dank u wel voor de mensen die bellen. Dank u wel voor de mensen die op een of andere manier toch iets binnenkrijgen en het laten weten op hun bijzondere manier. Vader, dank u wel deze morgen. Dank u wel voor ieder, alle jarigen van vandaag. Iedereen die wat te vieren heeft, heren. Vader, dank u wel. Papa, mama, ten disi papa. Mi want a grand tangi. Grand tangi voor alles aan is dat je doet. In a ning voor je man peking. Papa, mama, ten disi. Me pot alles, alle bribi wang. De ones aan een bribi, de ones aan een bribi. Wie sa de do, papa? Je opo adegi ding. En je mek den sabi taki you na den tata. Wie sa de do? Je mek aso opo giden. Je mek alleen fadon giden. Je mek moun tjentjes e sori giden. Papa, je mek winte wai giden. Papa, gran tangi fu alasani. De wang de siki papa giden krachti fu de opo. De wang di swaki mi gado. Papa, me begi. Mek wans ma, nak wans ma ati. Papa, wis na mis mi egi ati im naki, papa. Fu mi charwang, wang krakti nyanyang, no so wang krakti beji gide mi gado. Papa, me ta grantangi fu dati masrabi. Kana genade fu you, mek we can do dati. We no man nak tap we borsu, te we yep wan trawang. En tegen deel, umus sheng leki na wang grani fu you masra, dat we mag yep wan trawang. Aso me ta grantangi. En ook tuti de, papa, mi want a grand tangi, papa, fu ayari, papa, sang, you make whip sa, papa. Grand tangi, papa. In a name fu Jesus Christus. Amen. Goedemorgen, luisteraars. Ik heb veel te vertellen. Allereerst ga ik jullie iets vertellen, iets privé. Vandaag, vieren wij onze katoenen huwelijk. Dat is een jaar. Als je een jaar getrouwd bent, dan vier jij je katoenen huwelijk. En wat is dat? Het is een katoen is een symbool van duurzaamheid, van zachtheid, van flexibiliteit. En het symboliseert ook de band. Hoe wij gegroeid zijn, veerkrachtig. En ik mag zeggen dat het een liefdevolle nest is. Het is heerlijk om opnieuw een liefde te hebben. Het is heerlijk om opnieuw iemand te hebben die echt naast je staat, die naast je loopt, die overal, bijna overal met je wil gaan. En die bijna alles voor je wil doen. Daar dank ik God voor. Had ik niet meer verwacht. Maar vandaag, dit is wat ik met jullie wil delen. En no one like migado. En daarnaast wil ik ook gedenken. Onze Toet vandaag zou dolfjarig zijn. Dus ook Toet. Ik wens je heel veel kracht. En God zegen toe. Zo'n dag was je bij ons. Ondanks... heb je geliefde. Ook je kleinzoon is volgens mij jarig vandaag. Toet, ook van harte gefeliciteerd. En Dolph, happy birthday in heaven.

Amen. I am right again. Weet je, lieve mensen, het is goed om te weten dat God het beste met ons voor heeft. En het is goed om in liefde en in harmonie met elkaar te leven. Van heb ik een andere boodschap. Ik heb een boodschap van vrede. Ik heb een boodschap van liefde voor u. Ik heb een boodschap die niet elke dag wordt gebracht. Ik wil praten over crisismanagement volgens Gods woord. En hoe blijf je staan, toch, te midden van crisis? Hè? Om te handelen in vrede en in harmonie. En ik moet zeggen, deze morgen heeft God iets bijzonders, mij bijzonders laten zien. God heeft mij spesrutu gado mekmipsa hebi watra. Squala watra. Frudu. Solisi ep. Wandata ep de. Dang. Je zit ook watra saka. Maar je hebt de. Je moet uit dat toko yusrefi. Dan je baka te frudu de. Dat je rieke tak yo dede. No, i dede na film Carmen. I dede. En een maand in DC met dat gado grantangje, want ik heb het nooit begrepen. Nooit meer begrijp. Zijn gado een soort me in een case DC. En daarom met radio op AI. En Chari een trasort een gado boskopo juno. Uno guenta DC. U guen ding. De one sang. Des my meki leki den dek batap na wantra presi. Maar de Heere wil dat we puur zijn. De Heere wil dat anof we bari heer die halleluja. Gado wantaki. Ons jeb trawang. Ons libi echt dange mat kandra. Ano tas mat draai de etakas masani. Toch? Gado wani taki. Dat tas ma konang en noutu na yu tapu. Dat yu mus mang. Een gasman wat rai in een lei en in een gof voor ons op bedriegen. Maar je moest man troost asma. If jij bent voor praten aan je dan. En gebed is nooit te veel. If je nabi, lek me ja. Dat je beetje aan asma tak weer. Een forum me nabi ere. Maar me heb gade woord to give. En zo lees je. In aftak noti, yes asma kong gadon nakasma ati fu akona yu tapu fu forterio and yu tak na fu go beji anof mit anan leticha on dat na mi tweedening anof go mit leticha Carmen mit leticha la Carmen etaki microphone tori na leticha nee is bidden wanneer we door het leven gaan. En we hebben een planning. Sommigen van ons maken een planning. Ik maak een planning. Ik heb een vijfjaarlijkse planning. Een visiestuk voor mijn eigen leven. Zoals ik hier ook op heb. Zoals ik radio op een ei. Nee. Me. Op een visie. Ik geef me libi. Me sa precies sa mi wani. Na sa mi no wani. En dan. Dat je plan. En dan je shitaki. Asan ne. Wat kan ik voor je denken, boy? Asan na. As I go on transfasi, da akan dati, you efiri broko saka. Akan dat, ye denki tak yungu. Fawaka. Mi libi ne golek fa mi plan. Mi no be plan asan disi. Mi no be planning. Mar, God doet alles medewerken ten goede. Gado emek alles an ina libi, abe rede sa ide mek eipsa. Alles zijn in een libi op een reden. Toch? Dan, ik kan schuwen.

fan sin tak yon sang famo to atori disi famo sa watra disi at dis hebi era mi no mami ati no man fing toh dan yeshi taki gado egiu a party krachti in mili bi dara mik mi no mananga jugu jugu te on jugu jugu de mi no longing maar ik ga het niet opzoeken. Mo probeer wins fa asma fa yu ate brong a momenti mi altijd e denki komi probeer fu trousu asma if I ne leuk dan laat ik het los fu an tralisi te gado nak mi ati baka dan me kona yu dan wins mim te ka blim na mi tapu dat is a leider is niet bang om te zeggen sorry dat is a leider die wil dat het goed gaat met iedereen. Snap je? Een leider wil dat de ander omhoog gaat. Een manager die zegt, je moet dit doen, dat doen, zo doen. Een leider niet. Leiderschap die gunt een ander. Die begeleidt, die heeft geduld. Die is bereid om een niveautje lager te gaan om die ander te bereiken. Ja? En ik kan veel over leiderschap vertellen, omdat het gewoon iets is wat ik ambieer. Ik heb me zo erin verdiept. Dus over leiderschap, daar ga ik niet te diep op in. Maar ik wil wel aan u meegeven dat tegado mek ishi dati. Jong, mino, mam sasan disjere. Jong, famo do jong, zoan san kon mit me. Famo doing. Het enige wat ik kan doen. Wat ik kan aanbieden, is Gods woord. Weet u, ik zal u vertellen, geliefden. Ik, Carmen Letitia Henry, ik heb geleerd om niet bij de pakken neer te zitten. Van huis uit, hè, heb ik niet geleerd om bij de pakken neer te zitten. Ik ga er doorheen. Het kan intens overkomen bij mij. Maar ik blijf niet bij de pakken neerzitten. No! Mijn kree, temide in mijn binnenkamer, mijn kree, mijn nat, mijn konsu, anga tranen, mijn actie gado oteng, o lange yo lip mina sandisi. Maar omdat ik een rotsvast vertrouwen heb in God, mijn vrede niks. Mijn vrede dat kan de mijn alleen nederlaag. Mijn vrede nederlaag. Want nederlaag, zo lees je nederlaag, boom. Want dat je gos don drapen. Dat je voor toeven drapen. Dat is op taki. Te i doro baka tap amoro hi positie. Want in een moro pi bende. Je go moro hi. Dat te kon tap amoro hi positie. Dat is precies zo as ma e firi. Sa op dat moment. E firi tak alleen nederlaag. Dus daarom maak ik een man in die zin. Mij want te goed dat hij leest Psalm 46, vers 2 tot 3. Peknapu. God is ons een toevlucht en kracht. Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden. In benauwdheden. Daarom zullen wij niet bevriesd zijn. Gado na prespe me longo. Gado na mi chibri presi e na mi santa presi. Gado sor mi ala fa taki e yep mi. Wins fa libitranga, wins fa skwala ei, wins fa dreif san tap mi, wins sang. Gado e yepi. E me tegi, wins sa ye bribi, wins sa ye dini, wins sang wins in e bribi. Gado lop you. On sabif mi taki mi anos masang e zdong e lip mi sweet bedi frukou manteng f kontak over trabribi. Omdat alles ani onder a song, dus alles onder de son, predikara taki, abenteng. En not no nyung, alles an bendek ba bende bifo. U versta mi? Dus da mi, suba na mi, mi na pasko ma keika. Minekos no antra. Bribi, no so spiritualiteit, no so kulturu, ik doe dat niet. Omdat het leven heeft mij laten zien dat
er dingen zijn die wij misschien met ons blote oog niet kunnen waarnemen. Misschien met ons verstand niet kunnen bevatten. Daarom maak ik kiezen ervoor voor dat God ook grantangi voor alles en voor een ervaring en maak me doorloop en doorsta in alibi. Mi moksi na nga wa lo sma trawano den alibi moro trawa ler mi bung sani fu alibi en mi kan taki sondro gado ano bekang omdat temi begin karba pal den ning da yusur fu taki a apchin disi yere mi ma aldet be lop taki apchin disi en mi no me begrijp zij de me gado pot mi tapa we disi zij de me gado make me sade watra disi en zij de me gebruik misreif lek ik sempre na soro no taki den boskopus amecha ano fust sma sani me taki me tegunus a mi maka me en mi saptak ano mi wa e maka me Ano mi wa ma ke me. Toch? Na omenisma de ina grond tapu sang e ma ke me. Er zijn velen die door het leven gaan met een bepaalde sleur, in een bepaalde situatie, in een bepaalde nood. Misschien kan die ana schrijf wang, misschien niet hetzelfde, maar het komt wel in de buurt. Snapt u? Want ik ben uniek, maar zo uniek dat Miuwe maakt dat mee. Dat is niet waar, dat is een leugen. Snapt u wat ik bedoel? En dat betekent, te lezen Psalm 46, vers 2, ten aange 3, dat je hebt zo lezen, Terence Mada Kerkie, lek familie deja, met bribi trangen in Masra, dat je te familie riedereren, je moet niet huilen. Hij is beter bij God, bij ons. Hij is nu bij God. God weet wat hij doet. Eere no. Oh, give me one big break hier, hè. Zelf Jezus weende. Zelf Jezus huilde. Zelf Jezus werd met ontferming bewogen. O liep desma, uno sap notif taki, uno got taka desma presi. O liep desma, land die mensen door de pijn heen gaan om bekrachtigd te worden. Want tranen, die helen wonden. Als je een innerlijke wond, een zielenwond hebt, dan wat reis aan je poro, nadat die adressie you. Snapt u? Want dat want taki, je mag kree, je mag sari, je mag bari. Maar nog kan de taki, je bari voor 21. Je hebt je body voor 1 januari 1900. Go met 31 december 3000. Aan elkaar. Er moet een moment komen dat je zegt van nee, ik laat los. Ik laat los, want ik kan de situatie niet veranderen. Wat ik wel kan doen, is vertrouwen op de Allerhoogste. En vertrouw echt op de Allerhoogste. Ik kan u vertellen dat het heel belangrijk is om te vertrouwen op de Allerhoogste. Ik ga geen oude koeien uit de sloot halen, want daarvoor zit ik hier niet. Maar als ik kijk naar Hannah, Hannah heeft jaren gehuild bij de Heere om een zoon. En we weten met z'n allen, en als u nu weet, dan zeg ik u, ze huilde om Samuel. Haar zoon heet Samuel. En ze huilde. Job, hij rouwde. Jezus weende. Abbe kree omdat Lazarus deed. En die als je dat een vrouw de bestomming, want de trasman neem ik foto, de tek biggie stof na een keer, want na enige was hij met zoon doen. En kan de semi-weri man, zijn open een stof vriend op een vrouw, de semi-weri man dat hij sribang een vrouw. Je kent van die hypocrieten toch? Dan de one keer een vrouw, dat Jezus look een vrouw, dat Jezus taki. Stel je aan te vragen dat taki, you bribi, redde you. Want die Jezus en luko you naar ontferming.
e luku yotaki.

at ibuwigigi you. Ano tak ay luki nga sarati. No one press no skrifi. Tak na sarati. Nay. On fermin nga sarati na tusani. Mm-hmm. Snap to. Sarati ka meki idu de moro don sani. Want as my kong, as my krik krokodile trana, ye brigan akche kom yeping. Ala dati mi maf mi. Na sem very very 500 euros a yujeng. E chaga pajani. Want an loop for ye go for it. Ye teke inoso. Ame shanga yong eri jerin yoso. Dat inosa peftang. Hmm? Des my konanga verborgen agenda na yutapu. Terwijl als je met ontferming bewogen bent, denk je nog nuchter na. Je denkt verstandig. Je weet, like van mij dit jaar, ik kan niet iedereen in huis meer nemen. Want het brengt spanning met zich mee. Dus, ik heb wel een vrije kamer, maar helaas, ik kan je niet in huis nemen. Also, ik heb voldoende kamers voor mij en mijn dochter. Maar het is belangrijk dat minutek alles maar morapot in mi osso, want ano alles maar in jepi. Laat me dit zeggen. Niet iedereen wil geholpen worden, hoor. Ik heb in het verleden vele mensen geholpen aan een woonplaats in mijn huis. Meneer, mevrouw, luisteraar, minutakala. Ik heb niet alles verteld. Wat die mensen met mij hebben gedaan. En het is niet alleen vreemdelingen, het is ook familie. Huh? Is ook familie. Dat is de reden waarom... Dan zeggen ze, Surinamers helpen niet. Surinamers doen dit niet. Surinamers doen dat niet. Surinamers, hey! Maar in crisis moet je nuchter nadenken. Toen was me konnen een probleem naar je tapu lobby, brada naar een sisa. Adefa no do dat je denkt bon. Fos i jompo tek taki. Mhm. Denk je bon fos je onderneem een stap. Onderzoek not no yerf one say no mo. If as ma kon a tegi tak yung Carmen mi gona le teacher yung da le teacher a meisje no a yep mit a me a trovela meisje a puan frey kamera yere. Of boy Carmen mi bedena le teacher and da le teacher pot ma doro si. Mi ma altijd beler mi taki Carmen te yere dati dem go luku if le teacher lao. Want zomaar zo potasma door ze kan niet. Er moet iets zijn. Maar dat vertelt men niet. Snapt u? Dus daarom ook mensen naar Nederland halen, dat doe ik allemaal niet meer. Dat doe ik helemaal niet meer. Idee illegaal? Jota illegaal. Dat doe ik helemaal niet meer. Nee. En zo kan ik doorgaan dat hoe ga je in een crisis om? He? Hoe blijf je nuchter? Hoe blijf je alert en waakzaam? Desansas Marie zei tegen me, berust het op de waarheid. Hoe komt het dat deze persoon in zo'n situatie beland is? En daarom is het van belang om God in uw leven te hebben. Ik zeg je elke zaterdag weer, Voor mij, Carmen, hoeft u niet per se naar de kerk te gaan. Het is goed, want de Bijbel zegt, kom naar de samenkomst, verzuim je samenkomsten niet. Waarom samenkomsten? Omdat we elkaar bemoedigen, we krikken elkaar op. Hè? Je kan zeggen, ja, mi dat eta mozo baya, want mino wan, zo dibrega kerk. Ja, omdat jou heilig je ta ozo. En omdat mina wan dibri, me ga kerki, omdat mi wan trouwen bemoedig me. En dat

van die stomiteiten die men soms allemaal uit. En dan zonder om bij na te denken. Dat jongen, look goed vandaag. A baby DC is niet voor mij. Maar kan de one day moet abin van nodig. Kan de one day moet contact van situatie. En daarom zeg ik altijd aan mensen. Ik ga dus aan mijn dienen aan een gentleman. En at in een bron. Zomaar. Te at die bron dan naar einde dienst geel. Maar op lange patiëntie. Op lange patiëntie. Ik denk tegen me aan een malam score met dat je te hebben lange patiëntie. En daarom, lieve mensen, als we kijken dat geloof niet betekent dat je doet alsof je geen pijn hebt. Je hebt van die mensen toch. Ik weet bij mijn moeder jaren geleden, meer dan 20 jaar geleden. Had ik een paar familieleden. Meisje nog creëren, hè. Bij God is ze goed. De energie dacht naar God kon tikken. Oh. Daarom tegen toe. Ik was niet te houden. Hm? Ik heb iedereen op de man afgezegd. Hoe ik naar dingen kijk. Hoe ik dingen zie. Omdat het niet betekent omdat je gelooft. En ik moet zeggen hoor, 20 jaar geleden. Ik geloof altijd in God. Altijd, al mijn hele leven. Maar had ik niet deze manier van geloof. Het onwankelbare. Het vasthoudende. Dat is later pas gekomen. Toen ik de Heere ernstiger ben gaan zoeken. Na mijn eerste beroerte ben ik de Heere ernstiger gaan zoeken. Ik was altijd al met de kerk bezig. Altijd in Gods woord. Dus anouan sandimi later. Na altijd. Sinds mi de wa yos yosi. Mine saptrafa. En denk niet dat ik geen andere dingen heb gedaan. Ja. Ik heb van alles gedaan. Bijna alles. Kom takje zo. Bijna alles. Bijna. Want een tijdje was ik zoekende. Bijna. En dan laat de Heer je zien wanneer je in die crisis bent. In je levenscrisis. Dat je, wanneer je naar hem uitroept. Dat hij naar je uitstrekt. Wanneer je zegt, Heer, ik kan het niet meer. Dan is God daar om je te troosten. Tot deze dag. Huh? De dag waarop je levenspartner. Je wijlen je levenspartner. Jarig zou zijn. Je mag God danken voor deze dag. Je mag. En daarom, lieve mensen, familieleden, vrienden, kennissen van Toet. Toevallig kan ik Toet zeggen, want ik weet niet wie er allemaal nog jarig is vandaag. Als u, willen jullie haar bellen? Ja? Geef haar die bemoediging die ze nodig heeft. Want hoe je draait of keer, deze man was haar steun en toeverlaat. En ze heeft me niets gevraagd. Dit doe ik op eigen titel. Ze heeft me niks gevraagd. We hebben niks besproken. Dit doe ik op eigen titel. Omdat ik haar een warm hart toedraag. En aan het tiende jaar, om een jaar morgen. Ik draag haar vanaf om met naar Rokopé. Het is kaboom. Is een vonk om met elkaar. En was nooit meer zijn we uit elkaar gegaan. En ik dank God. Ik dank God voor wat hij doet in ons leven. Laten we God danken. Laten we liefdevol zijn. Maar speciaal voor de mensen die vandaag iets te vieren hebben. De mensen die het zonder een geliefde moeten doen. Luister hiernaar.

Amen. That is higher than I. This a rots a rots heimoro uno and umaksabi taki kom taki a heimoro mi and mi kan vertrouw tap gado and daarom ik me tegunu tak mi persoonlijk mi kan vertrouw tap gado gado nooit not stel mi teleur at asor mi alafa tak adenanga mi pe mi berike tak mi las pasi vooral in vier jaar geleden of na vier jaar geleden gado wanga grosabi dan mi berike echt dis dan dis ak badji mi wo yagi gimi ma gado sor mi tak nono mi ching ili bitunzi bong nanga libisma fu you konson na you einde and dan gado sor mi tak no dis ning het was moeilijk om te vertrouwen maar I did it and I made it in the name of Jesus. Ik wil ook nog zeggen, als we kijken naar 2 Kronieken 20, waar Jozefat de Heere gaat zoeken en in zijn geestelijke crisismanagement. En dan zegt hij, Migado, Heer. Ik ben op u, ik bouw op u. Jozefat no taki, Migado, zomaar mij kan bel. Migado, dat van me doen, nee. Atak, heren, ik doe wat u zegt. En dat heb ik ook gedaan. Na verloop van tijd, die misje dat anego, mijn last bribi. En ik moet gezien de tijd, ga ik even iets anders doen, want anders ga ik... Dit is Radio Opo Ai. Blijf aangestemd. We zijn zo terug na het nieuws.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de

Amen. God bless us every day. En ik moet tegen u zeggen, u mag bellen op 06-4116-0150. Ik ga het opnieuw herhalen. 06-41-16-01-50. U mag bellen, het is uw programma. Ik zie uw reactie verschijnen. Ja. Wat wordt het? This one?

0: Yes, you will make a way for me. En het is belangrijk om te weten dat niks nodig. Zelfs als je geliefde, je familie, mensen van de kerk je in de steek laten. Want dan dat schrift kan liep je in de steek. Dat is mijn ervaring. Dan dat schrift kan liep je in de steek. Maar geef God niet op. Give God the chance. Geef God de kans om zaken voor u op te lossen. Ja? Zeg, Heer, ik weet het niet meer. Maar u, ik weet dat u alles weet. U bent het die alles kan oplossen. Wanneer je in crisis bent, moet je één ding weten. Je moet niet te veel praten. Je moet zwijgen als het graf. Ook al word je vals beschuldigd, hou je mond. Zeg niks. Dat is crisismanagement. Hou je mond. Zeg niks. Vertrouw op God dat Hij het gaat doen. Wie is de lay? Ook al komt het zo overtuigend over, dat doet hij niet toch. Dat kon ze nou, je kan niks zeggen. Zeg nu iets na, als ik licht spreek dan. Mens, zwijg. Omdat dit gaat je tachi. Mensen. Dat ben je een saar ding. Maar het is van belang dat u stil blijft in tijden van crisis. Dat u alleen spreekt met de juiste mensen. Radio op een AI, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vriend.
0: Ja, goedemorgen. Ik hoor u hoor. Zegt u het maar.
1: Ik wil alle groeten en een gezien wens u en de ander van.
0: Oké. Ik hoor u heel ik hoor u haperend, maar u kunt praten. Ik denk dat de mensen thuis. Ik hoor u wel, maar ik wel haperend. Hallo? Ik ga het neerleggen als u het niet erg vindt, want ik hoor u heel slecht nu.
1: Oh, hoor u wel.
0: Oké, zegt u het maar. Nu hoor ik u veel beter.

0: Eat that?
1: Yeah. Wilt u alstublieft nog een keertje bellen? Ik hoor u echt haperend. Ik versta u niet. Ik hoor u wel heel goed, maar haperend. Ja?
0: Goed.
1: Alles is aan. Even kijken. Ja, alles is aan. Oké. Ja. Lieve mensen, ga door die storm. Go through it. Wees niet bang om alleen te zijn. Er gaan momenten zijn dat zelf vreemde mensen die u niet kennen, u gaan aanvallen. Geef het aan de Heer. Accepteer het niet, maar geef het aan de Heer. Vertrouw, dat zijn dingen die ik heb gedaan. Ik heb alles aan God gegeven. Ik heb niets gedragen, zelf hoeven te dragen. Ik heb gezegd, Heer, u ziet het. Ik kan het niet meer aan. Ik kan het niet. Ik wil de ruimte hebben om te ademen. Want zelf ademen was voor mij moeilijk. Ik had zoveel pijn en verdriet. Ik kon nauwelijks ademen. Maar toen ik alles elke dag proclameerde ik weer. Zeg, Heren, wanneer gaat u ingrijpen? Ik kan het zelf niet, maar ik weet dat u het kan. Het kan. De Heer heeft geantwoord. En dat kunt u nu ook zien of horen. Als we kijken naar Spreuken 18 vers 21. Dan staat er daar geschreven dat dood en leven in de macht van de tong zijn, de macht van de tong. Zelf in moeilijke tijden moet je proberen te zwijgen. Nee, het is niet prettig. Nee, Lee Hatimoro Soro. I know it. I've been there, done it. Niet reageren. Let them talk. Enige zijn bij ontbreek na Anissa. Let them talk. Niemand gaat u wat kunnen doen. Wie is de Kiri Serefi? Ze hebben aan het einde van de rit van hun leven met God te dealen. Snapt u wat ik bedoel? Wanneer we praten over geloof, dan spreekt geloof iets over het bovennatuurlijke, wie God is. Dan wat werkelijkheid wordt. Waar vind ik die kracht vandaan? Waar haal ik die kracht vandaan om zo krachtig te zijn? Niet omdat ik naar de sportschool ga, hoor. Niet omdat ik goed onderlegd ben. Nee, het is God de Almachtige die mij dagelijks weer wekt. Die mij dagelijks weer de kracht geeft om dat te doen. Ja? Niet omdat je naar de kerk gaat, je barge, halleluja, prijs de Heer, Heer, die. Nee hoor, meisje, niks aan de hand. Ja, hij is dood. Ja hoor, blablabla. Nee. Men mag weten dat je verdrietig bent. In afwachting kwam brokken krossie. Nee, ook al ben je in de rouw. No one's man af, shitak idalo. Radio op Ai, goedemorgen.
2: Oh, my.
1: Radio op Ai, goedemorgen.
3: Oh, sister.
1: Ja.
3: Ik was niet zo'n haper.
1: Ja.
3: Dat is nog goed.
1: Oké, zegt u het maar.
3: Goedemorgen, Ellie. Ik feliciteer met haar getrouwd.
1: Ja, dank u.
3: Ja, ik feliciteer. Dat nog heel ander jaar is. Vrucht is ik wil een

0: Kulturen hier machen, Frau Elf, Eng, Hortisburg, Nana, Machrut, Maruko, Riton, en Bana, Sigda, en meneer Bodwijk.
1: Oké, dank u.
0: Nou, en weekend. Dank voor de. Ik weet niet of ik het zei.
1: Ja hoor, dank u wel.
0: Oké,
1: doei.
0: Doei.
1: Ja, lieve mensen, bedankt. Ik kan alleen maar zeggen, dank u wel. Lieve mensen, het is belangrijk dat wanneer u door crisis gaat, daarom moet u niet doelloos leven. Maak een plan voor uw leven. En als je hebt een bedrijf, je maakt een bedrijfsplan. Maak een levensplan. Desnoods dat je het per maand, eigenlijk voor een jaar moet je het doen, dan kunt u altijd per maand bijstellen. Of afstellen. Kijk wat u kunt doen. Leef niet doelloos. Het is belangrijk dat wanneer er stormen, wanneer u ziet, een goede leider, toch, ziet een storm komen. Ik zal je één ding vertellen. God is een God die voor zijn kinderen zorgt. Hij laat nooit situaties op uw pad komen wat u niet had kunnen voorzien. Weet je waarom? God openbaart je dingen, maar wij zijn het. Wij zijn het die dingen wegslaan. Wij zijn het die denken, nee, vastgebonden in de naam van Jezus, het kan niet. Het kan niet, het is niet waar, het is niet van God. Terwijl de Heer ons laat zien van Carmen. Zet die schrijfje vrouw, wasane kukekong. Maar ik wilde niet luisteren. Na ta klap na kikba. Dat heb je tanteki. En zo liefdevol is God. Zo liefdevol is de Almachtige God en Vader. Het is van belang dat u en ik gaan leren. Het is van belang dat u en ik gaan leren dat we zuiver moeten zijn. Het is van belang dat u en ik moeten leren kijken naar de gunstbewijzen des Heren. Het is van belang dat we niet te lang blijven staren naar de situaties die niet goed zijn gegaan. Het is goed om erover te getuigen wat God heeft gedaan, dwars door die zware situaties. Maar niet kijken van mijn gado, opnieuw huilen, opnieuw. Nee, ga door. Het is belangrijk dat wanneer u een probleem heeft, dat u de Heer zegt, Heer, op dit moment zit ik in een probleem. Maar omdat ik uw dochter ben of uw zoon ben, ik ben uw erfgename, wel, dat is het uw probleem. Want ik weet, toen mijn ouders nog leefden, ze waren niet dichtbij van me, maar wanneer ik een beroep op ze deed, mijn moeder was hier in Nederland, mijn moeder deed er alles aan om mij te woord te staan. Desnoods via een telegram of een brief die lang duurde voordat ik het kreeg. En had mijn moeder er hard uitgestort, want er waren een aantal pagina's dat mijn moeder schreef. Dus ik wil aan u zeggen, ik weet niet wat u vandaag aan het doen bent en ik weet niet waarom ik dit zo breng. Maar vertrouw op de Heer, zegt Spreuken 3 vers 5 tot 6. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun niet op eigen inzicht. Ken hem op al je wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Daarmee wil ik u vandaag troosten, bemoedigen, bekrachtigen. Iedereen, Banansi, meneer Creton, Jerry Bakboord, meneer Bakboord, iedereen. Mevrouw Deekman, ook wil ik bekrachtigen. Ik heb zo vaak gehoord dat via de zender dat ze ziek is of ziek was. Ik bekrachtig haar, bemoedig haar in de wonderbare naam van Jezus Christus. Een crisis is vaak ook bedoeld om ons dichter bij God te brengen. En ook dat God wan pijn is, you, nee. A situatie e chari gomoro cross bay voor God. Daarom ben ik Carmen Letitia Henry nu weg te krijgen uit de handen van God. Ik blijf daar. Ik blijf daar. Het laat je nadenken. Daarom bid ik vandaag. Ik vraag God om wijsheid voor u allen. Dat hij u betrouwbare raad geeft. Dat hij u leert om geen grote beslissingen te nemen uit paniek. Je tik ontslag omdat je vindt dat des mijn takkie zijn niet des mijn gunny. No! No, no, no, no, no, no, no. No. Niet doen. Dat is emotie. Uit emotie handelen. Je moet uit dat... In een andere trouwens, ja, hier, no. Maar ik moet dat jouw, den gun me. Den loop me, omdat me blakka. De Jerusalem tapu, dus me gueli barokko. Wie ik... Je gaat erbij neervallen hoor, want je gaat wachten tot ik een andere baan heb. Ik wil ook een andere baan. Maar denk je dat ik nu mijn baan, mijn zekerheid die ik heb, loslaat? Om te zeggen, God gaat voorzien. Nee, God, dat ding is bid en werk. Doe wat er vandaag gedaan moet worden. En laat morgen bij God. No praxeer tamara mikado. Sa wo nyan tamara mikado. Da fa mo paya paya man tamara mikado. Zorg ervoor dat u acties onderneemt. En weet u, God opent deuren, boy. Ik kan zoveel vertellen. Ik heb zoveel verhalen, getuigenissen. Van wat God alleen de afgelopen dagen in mijn leven heeft gedaan. Alleen de afgelopen dagen. En daarom kan ik u bemoedigen. Kan ik u laten weten dat God intens veel van u en mij houdt. Hij laat ons nooit en te nimmer in de steek. Ja? Hij antwoordt gebeden. Ja? Oké. Okay.

Amen. Mijn God beantwoordt gebeden. Ieder gesprek dat u met mijn God aangaat, mag u weten dat mijn God u gaat beantwoorden. En ik zeg bewust mijn God. Want misschien kan ik niet zeggen onze God. Weet je, in sommige situaties zeg ik ja, onze God. Hè? Maar de God van hemel en aarde. De God die hemel en aarde gemaakt heeft. En alles wat erop en eraan zit, is van God. Die God beantwoordt gebeden. En misschien niet alle gebeden. Want soms zijn niet alle gebeden gebaseerd op zijn tijd. Zo lees je, we want dus maar aysan, we want to stay libi. Dat gaat er niet doen. En zo lees ik, dat is dat niet toe. Je moet zien, een tijdje geleden waren er bepaalde figuren in Suriname die veel geld bezaten, of ze bezitten nog heel veel geld. En wat deden ze? De gooien een vliegtuig, een helikopter, smeet Monica Groen. Terwijl, want dat is maar de loba jugo, de loba sensatie, dat is mijn long grap money, fadon, big is mijn fadon. Terwijl fadon gooien goter, terwijl kies mama man keri. Terwijl, wil je mensen echt helpen? Dat is een leider. Dat met dat alle lazy. Leiderschap is iets, ik adem het. En ik kijk hoe de leiders in positie ermee omgaan. Het is belangrijk dat u uw leven nuttig gebruikt. Nuttig, ja, dat u nuttig handelt. En ik wil zeggen, of je nou klaar bent of niet, vertrouw op die grote man daarboven. Vertrouw, ja? Vertrouw. Want er is een doorbraak die komt in uw leven.

church. En de church zijn wij allemaal. De Heer heeft ons geroepen om grote dingen te doen. En laten we niet denken dat we per se in een kerk moeten zitten. Want wij zelf zijn de kerk. Ga maar na, ga de Bijbel lezen. Ga naslagwerk lezen uit de Bijbel zelf. En dan zie je dat wij de kerk zijn. En niet de kerk met een kleine K. Maar de kerk met een grote K. Want wij moeten het werk doen en niet het gebouw. Want in de volksmond noemen we het gebouw kerk. Maar als ik kijk naar Gods woord, dan zijn wij de kerk. Oké? En wat ga ik nog meer doen? Laten we de Heer alles geven. Mensen, vergeet

0: Ja. En dat is mooi om even stilte in te brengen. Het is mooi om precies te weten wanneer bepaalde dingen gedaan moeten worden. U mag bellen nogmaals op 06 41 16 01 50. Ik hoop dat het dan beter is. Het zal niet meer aan mij liggen, want ik heb alles gisteravond extra getest. Maar het is allemaal techniek, dus het kan. Lieve mensen, u weet het. De boodschap van vandaag is: hoe ga je om in crisissituaties? Laat je niet gek maken. Vertrouw op God met al wat je hebt. Vertrouw hem. Reageer niet direct. Ana la sanse hier in pichi. Solisi im libidensma. Im du taki, im handel so taki. Je model. Ano mi patroon. Dus hoef je niet te reageren. Je kan kijken taki. Taki bawitanfi. Niet reageren. Geef alles, maar niet zoals ik het zeg, hè? Met de attitude. Nee, echt niet. Geef het aan God. Reageer niet. En ik zal u zeggen, hoe snel die vijanden ook op je afkomen, net zo snel vliegen ze weer weg. Ze zijn via één pad gekomen en ze gaan meerdere wegen vliegen ze weg. En ik kan u vertellen, God is groot en zeer te prijzen. God bleef God in crisis. Hij bleef trouw in de onzekerheid. Hij bleef uw toevlucht in de storm. En hij is degene waarop u moet vertrouwen. Hij laat u nooit alleen. Daarmee wilde ik u bemoedigen. Het is belangrijk om dat te weten. Dat de Heere ons heel erg lief heeft. Hij wil niet dat we dingen zomaar doen. Ja? Het is belangrijk dat we alles geven aan de Heere. Oké? Alles, echt letterlijk. Alles aan de Heere geven. En dan gaan we zien hoe ons leven gaat veranderen. Ik heb al gezegd, vandaag vieren mijn man en ik onze katoenen huwelijk. En dat betekent dat we een jaar getrouwd zijn. En ja, ik ga het vieren. Ik had eerst een instantie gedacht, ik laat het op de radio rustig en stil voorbij gaan. Maar nee hoor. Ik ga iets afdraaien wat hij toen voor mij in privé had gezongen. En wat onze eerste dans, openingsdans is geweest een jaar geleden. Luistert u mee, geniet u mee, want God is liefde. En ik kan u vertellen, deze liefde is heerlijk.
1: I think one of those I've ever made for television. The soulful duet of Betty Everett out of retirement with the Iceman, Jerry Butler, to sing Let It Be Me. Now on TJL Showcase.

Heerlijk als je de ware liefde hebt gevonden. Dan laat je, dan straal je het. Je straalt het uit.

Amen. Het is heel mooi om deze zoete liefde met u te mogen delen. En ik heb net ergens gespiekt en ik zag iets. En dan ga ik ook dit afdraaien. Toet, luister je even mee?

Amen. Dat is het mooie aan liefde. Weet je, als je liefde kan geven aan jouw geliefde, dan ben je ook in staat liefde, de agape liefde, die goddelijke liefde, aan God te geven. Je kan het geven aan je medemens. Snap je? En als je pas je geliefde kwijt bent geraakt, kan niemand je zeggen, je moet niet meer aan hem denken, je mag niet meer aan anderen denken. Het blijft nog even. En daarom heb ik dit afgedraaid. Speciaal voor mijn lieve zus Toet. Omdat ik weet waardoor ze heen gaat. En dit heb ik ook speciaal afgedraaid voor mijn lover. En ik dank God dat ik dit kon doen. Ik dank God dat ik hem kan eren nu hij nog in leven is. En dat ik niet wacht totdat het laat is geworden. Maar ik ga jullie danken. Ga jullie groeten. Tot de volgende keer. Met Gods genade. Stay tuned. Stay focused.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Rond deze tijd begint op landgoed Bronbeek in Arnhem de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van de Burma-Siam en Pakhan-Baru-spoorwegen die onder de Japanse bezetting in de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eregas is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. De eerste extra treinen vertrokken om 8 uur vanochtend vanaf Amsterdam Centraal via Haarlem naar Zandvoort. In Mannheim in Duitsland zijn 35 politiemensen gewond geraakt bij gewelddadigheden rond de voetbalwedstrijd. De situatie liep uit de hand bij de wedstrijd van Mannheim tegen Kaiserslautern. Spelers gingen elkaar te lijf en vanaf de tribune werd vuurwerk afgeschoten op de hoofdtribune en op de politie. Volgens die weld was politie te paard nodig om de situatie onder controle te krijgen. De wedstrijd in Mannheim is wel uitgespeeld. Er is een onbekend aantal mensen aangehouden. Canada heeft de onderhandelingen met de Verenigde Staten over de importtarieven opgeschort. Volgens de Canadese premier Carney is er voor zijn land te weinig vooruitgang geboekt. Carney vindt de wijzigingen die Amerika op het laatste moment heeft voorgesteld oneerlijk en onhaalbaar. Vanaf vandaag voert de VS een invoerbelasting in van 50% voor Canadese producten als wijn, hockeysticks en cement. Die komt bovenop de bestaande tarieven die de VS al hadden ingesteld op Canadees staal en aluminium, auto's en hout. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het raad.

Deus. Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise NBV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Praise NBV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

ede wahast kondia naf un ede. Mooi nummer, mooi nummer van Evelien Wilson. Ja, tuurlijk, ik promote mijn familie. Mama, zusje, die het ook best wel goed doet. Ze is wel nu gestopt met zingen. Jammer, jammer. Maar misschien dat ik het nummer weer draai, dat ze gemotiveerd raakt om weer iets te gaan doen. Ze is zo druk bezig. Maar ik merk dat zingen rust brengt. Zingen doet wat met haar. Zingen in de rouwperiode brengt het een bepaalde vreugde weer naar boven. Het is niet niks als je ineens de partner, de man, de liefde van je leven verliest. En dan ga je door met van alles. En dan de rust zoeken. En ja, iedereen die iemand kwijt is, die dierbaar is, waar je echt zielsvol van houdt. Dan begrijp je ook wel dat je in dit rouwproces, dat je zo'n zoekende bent naar een bepaalde rust. Maar ook een bepaalde innerlijke vrede. De boosheid van waarom ik, dat stelt iedereen. Maakt niet uit in wat positie je zit. Het kan in rouw zijn, maar rouw is diep. Laten we zeggen, rouw is diep. Want ook als je

Kind de deur uitgaat en je bent zo gehecht aan het kind, kom je ook in een rouwperiode. Dus dan zoek je een bepaalde rust en dan vraag je waarom ik. Oh ja, ik moet verder. Het zijn allemaal vragen die je in jezelf oproept. Van hoe moet ik het doen? En zo deze tante van me, Milo ben te. Maar in die positie bij haar merkte ik van, hé, we hebben veel mensen om ons heen. Die ze hebben een transitie gemaakt. En bij haar, ik observeerde haar. Van dat ze na een jaar zei van, ik mis, het is een gemis. En gisteren, ja, heb ik mijn tante meegenomen een dagje weg. Om even met haar in gesprek te gaan. Waarom? Ondanks het gemis en alles wat ze toch doet voor de community. Om eigenlijk weer een bepaalde rust bij haar te vinden. Een bepaalde vrede. Heeft ze toch oor voor iedereen. Maar ook voor mij. In die periode, nou, ik heb het ook nog steeds moeilijk. We groeien niet van de daken af. Maar ze heeft een luisterend oor. En ze komt ook met een advies. En als het even lukt, dan rijdt ze naar Amsterdam om even een brasa te geven. En toen dacht ik, hoe doe jij dit? Je moet een bepaalde power in je hebben om zo door te kunnen zetten. Maar ze zei gisteren tegen me, door ook een luisterend oor voor anderen te hebben. En af en toe elkaar een warme brasa te geven, de liefde te tonen. Merk ik dat ik beter kan omgaan met dat stukje rouw bij mij. En dat ik ook langzaam eigenlijk dingen probeer uit te pakken. Die ik eigenlijk aan de kant had geduwd. Aan de kant ergens had neergezet in een hoekje. Alleen maar om dat stukje erkenning van, je bent er niet meer. Hoe voelt het? Oh mijn god, ik moet aan die spullen zitten, waardevolle spullen. Dat het, dat stukje, die moeilijkheid, dat het een stukje minder werd. Dat het langzaam een weg baant om die dingen open te maken. En dat is mooi, want daar leer ik ook een les uit. Want eigenlijk ben ik precies hetzelfde. Want ik ben ook die persoon die ondanks die moeilijkheid, die rugzak soms die je hebt leeggegooid, ineens één beetje stong weer erin komt. Ik me vraag, hoe heeft je gestuurd om in mijn rugzak te komen zitten? Maar doordat ik met anderen praat en met de ene probeer ik de een of de ander te helpen, soms zeg ik precies niks. Maar dat luisterende oor en zeggen van, ja, ik weet niet of het goed komt, maar we gaan ervoor. We gaan ervoor. En probeer niet te twijfelen. Door dat stukje mee te geven, merk ik dat ook die stong ineens kleiner wordt. Heel gek. Maar het voelt lichter op je rug. Omdat je in het proces ook iets van jezelf aan het verwerken bent. En dat is mooi. En daarvoor begrijp ik steeds meer van, geef elkaar de lobby. Soms is het moeilijk om die vijand die lobby te geven. Maar door elkaar probeer die lobby te geven, dan heel je iets. En soms merk je dat pas als je in de rust bent. Want we zijn nog steeds druk. We long. Soms denk ik dat we een sagron tapu. Maar we zijn hier. En iedereen heeft iets om iets af te ronden of iets te herstellen hier op deze aardbodem. Dus als je weet wat je missie is, wat je moet komen doen, probeer het op te pakken. Niet proberen het, gewoon doen. Proberen, dat is nog kijken en wegkijken en wegkijken. Dan zijn we nog een paar maanden verder, kijk je nog steeds weg, zijn we volgend jaar. Doe het gewoon. Doe wat goed voor jou voelt. Kijk naar elkaar om. Zorg heel goed voor jezelf. Die wonden, mensen. My God, als je kijkt hoeveel mensen met zo'n zware rugzak lopen. Weet je, vanaf de kindertijd. Mannen, zorg goed voor je vrouw. En ga niet de hele tijd, wat is wat die man zegt, ja, we zijn nu met elkaar geweldig, je doet alles voor die vrouw. Er moet geschilderd worden, schatje, ik doe het wel. Oh, er moet dat gedaan worden, schatje, ik doe het wel. En wanneer je 3 jaar verder bent, dan zeg je, zeg schatje, dat ding moet weer een beetje geschilderd worden. Boy, morgen hoor. Dan vinden jullie het raar dat die vrouw verveelt. En dat ze op een gegeven moment, dat er een of ander iets ontstaat, wat er eigenlijk die uit balans gaat. Durf het gesprek met elkaar aan. Durf met elkaar.

0: elkaar te praten. Want soms is het moeilijk, hè? Mensen zeggen, ja, meneer Takkie. Nee, puntje bij paaltje. Als de persoon met wie het gesprek aan moet gaan voor je staat, kunnen twee dingen gebeuren. Je wordt boos. Of je raadt het alleen onzin. En je vertelt helemaal niet wat je moet zeggen. Je klapt gewoon dicht. Maar als je ervoor gaat mediteren, van dit is wat ik moet zeggen, begin daarmee. Luister, ik heb je gevraagd om hier te staan. Ik wil je gewoon wat zeggen. Ik vraag je beleefd, laat me even mijn verhaal doen. Dan heb ik het gezegd. Maar dat ipurevi ati meteen. En dan gaan we het gesprek aan om te kijken van, hey, waar is Knel de schoen? Waar is die oplossing? Weet je, soms gaat het ook niet meteen in één keer. Soms moet er een mediator tussen komen. Gewoon doen. Gewoon doen, zolang het goed voor jou voelt. Want er zijn zoveel beschadigde vrouwen, ook beschadigde mannen. Maar de afgelopen paar weken wat ik heb gezien, en als ik ook naar mezelf kijk, dan denk ik, goh, ik laat het hierbij. Want het gaat diep en diep en diep. Maar hele, soms lijkt het veel makkelijker dan het. Lijkt soms zo makkelijk. Je wond even medicijntje erin gooien, genezing. Soms moet je iets meer doen dan dat. Maar ja. Roger, hoe gaat het, boy?
1: Het gaat zo gauwtje. En met jou?
0: Hi, Midi. Ik adem, ik ben het. Ik wandel, ik loop, ik kan praten. Ik kan filteren. Wat kan ik nog meer? Ik kan veel.
1: Je kan heel veel.
0: Dan kan ik zeggen dat het ja, redelijk goed gaat.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik ga niet met volle mond zeggen, het gaat goed. Maar, onde.
1: Ik heb iemand met een negatieve energie ontmoet vandaag in de lift. Oh. Bij mij in de buurt. Maar weet je wat ik gedaan heb?
0: Nee.
1: Ik heb de andere lift gepakt. Omdat ik voelde dat die vibe niet goed is.
0: Ja.
1: Heb ik tegen Juanita gezegd. In die Bijlmerflats heb je die hele lange galerijen, toch?
0: Ja.
1: Je bent niet verplicht om die lift te pakken waar diegene daar zit.
0: Ja.
1: Dus dan ben ik naar de volgende lift gegaan. En daar voel ik die vibe wel goed.
0: Ja, ja, mooi.
1: Het is iets wat mijn gevoel gewoon zegt.
0: Ja, ja.
1: En dat geef ik ook aan de mensen door. Gewoon van, als je iets voelt, doe wat je gevoel zegt.
0: Mooi. Hoe vaak hebben we dat niet? Dat we s'avonds het gevoel hebben om niet op straat te gaan. Maar ja, was dat een harigo en dan gebeurt er wat. Had ik het maar niet gedaan. Ja. Ik heb het antwoord niet. Ik zeg altijd, doe wat goed voor je voelt. Goeie, ja. En luister naar de juiste stem.
1: Precies.
0: Ja, gebruik de zintuigen waarvoor ze nodig zijn. En als je dat kan, als je goed kan ruiken, kan horen en zien. En voelen is zo belangrijk. Voelen, dan komt het vast wel goed, zeg je. Ja, toch? Gewoon niet af.
2: Vrouw Midé. Vraag me alleen niet. Hoe?
0: Ik ga niet vragen. Ik vind het knap dat je hier zit.
2: Oh.
0: Ik zeg alleen maar welkom.
2: Ja.
0: En wat je straks wil vertellen, dat is jouw ding hoor.
2: Ja.
0: Maar het is fijn om je zo te zien. Ik heb je gevolgd. Een lach zie ik. Je straalt. Dus je hebt echt genoten. Het heeft je goed gedaan.
2: 100%.
0: Mooi. Nou, fijn dat je er weer bent bij het programma Ladies from the Hood.
2: Ja, ja, ja, zeker. Ik heb alle moeite gedaan om hier vandaag weer te zijn.
0: Ik weet het.
2: Dat je weet.
0: Ik weet.
2: Ja, nee, ik zal straks wel wat meer vertellen over wat ik gedaan heb.
0: Ja.
2: Voor degenen die dat niet hebben meegekregen. Maar net wat je zei over, weet je, wat we hier zijn komen doen. En weet je, dat het soms gewoon moeilijk is, hè, om naar dat ding te gaan kijken en zo. En om een doorbraak te forceren, is het soms gewoon goed om dat ding gewoon te doen. En ook al vind je het moeilijk, dat je echt denkt van zo. Nee, dit is te veel voor mij. Nee, dat kan ik nu op dit moment niet aan. En dan doe je dat ding. En dan denk je achteraf, zeg, wow, jeetje. Wat heb ik moeilijk gedaan, zeg, al die tijd. Kijk eens, hé, het is een kleine overwinning op mezelf. We zijn hier natuurlijk niet voor niks. We hebben hier een pakketje voor gekozen. Om dat hier ik zal niet spelen willen zeggen. Maar waar we mee aan de slag wilden gaan, wilden dat gewoon ervaren. En misschien hoe je het doet, mag je zelf wel, heb je wel wat ruimte in.

0: Wat vrije wil in. Maar dat je dat ding moet doen, dat gaat wel. En dat, linksom of rechtsom gaat dat ding gewoon gebeuren. Want dat magnetische veld om je heen, die gaat ervoor zorgen van, hé, wacht even. Jij was hier om bepaalde dingen te doen. Ik ga je helpen herinneren. En weet je, soms is het confronterend, soms is het moeilijk. Maar gewoon weet één ding. Het universum werkt altijd voor je. Ook al als je ergens doorheen gaat en het is moeilijk of het is niet de uitkomst die je had gehoopt dat het zou moeten zijn volgens jou, is het nog voor jou. Maar pas later ga je dat ding zien. Als je ietsje verder bent, denk je, ah, zang al die tijd was dat gewoon gaande, weet je? Maar gewoon mensen, gewoon doen. Ook al voelt het niet direct goed. Want juist angst, een gewoonte, is iets lastigs, want het houdt ons vast in een bepaalde loop. Maar we zijn hier om te ervaren en om te groeien. Dus als je dat stapje uit je cirkeltje doet, dan is het eerst een beetje onzeker, een beetje wiebel. Maar dan later denk je van, ah, maar hier is het veel leuker dan waar ik eerst was. En kijk eens, er zijn zoveel nieuwe mensen. En er zijn zoveel nieuwe ervaringen hier. Wow, wat deed ik al die tijd daar? Dus weet je, soms neem dat stapje even vooruit. En ook al vind je het spannend, misschien is het soms nog te veel, dan doe even een stapje terug. Maar dan ga weer een keertje, dan ga weer vooruit. Blijf het gewoon proberen. Niks is fout in het leven, zolang je maar bezig blijft en naar de dingen blijft
1: En ook als
0: kijken.
1: je het als een fout, alles kan gecorrigeerd worden.
0: Maar eigenlijk,
1: Want
0: fout bestaat niet.
1: we schrijven soms iets, net iets anders, op een andere manier. En daarvoor corrigeert het systeem je ook. Je tikt iets in je telefoon, het corrigeert je gewoon. Het moet met een T. Klaar.
0: Ja.
1: Dus ja, je wordt.
0: Fout bestaat niet.
1: Yes.
0: Fout bestaat niet. Soms heeft iets een uitkomst die jij misschien niet had gehoopt of had gewild, maar het is niet fout. Want soms is iets wat je fout tussen haakjes noemt, geeft je een dieper inzicht in iets dan wanneer je het in de eerste keer gelijk goed hebt gedaan. Tussen haakjes goed. Je gaat dieper in dat ding, omdat je meer bagage meekrijgt in datgene dat je op dat moment aan het doorstaan bent. Dus sinds ik zo in dat leven sta, is het zo leuk, Claire. Oh.
1: Ik snap het, maar laten we niet altijd zeggen dat er geen fouten bestaan. Want als er nu een kind luistert en wordt verbeterd op school, nee, want die kinderen luisteren ook, hè.
0: Ja, maar.
1: En dan hoor je van, ja, maar de juffrouw heeft gezegd dat ik krijg een discussie. Weet je, dus
0: Ja, oké,
1: zijn dingen
0: dat
1: die we
0: is.
1: net anders moeten, maar ja, op de school word je ook gecorrigeerd. Snap je?
0: Nou
1: Dus
0: ja.
1: daarom zei ik van, als je iets schrijft en je hebt het net fout anders geschreven, dan corrigeert het of iemand anders corrigeert je.
0: Ja, kijk, we hebben wel bepaalde systemen. Bijvoorbeeld op school, hè, als de school is een groot systeem, die heeft regeltjes.
1: Ja.
0: Ja, maar ik heb het nu over de levenservaringen,
1: Ja,
0: de
1: nee, snap
0: grotere
1: ik.
0: dingen,
1: Maar
0: hè? Maar inderdaad,
1: waarom ik het
0: kinderen moet je
1: zei,
0: begeleiden, hè? Dus kinderen moeten ook wat dingen uitleggen,
1: klopt.
0: absoluut.
1: En we hebben een paar kinderen die luisteren.
0: Ah, oké.
1: Ja,
0: Ja, krijg je dingen terug? Ja,
1: ik
0: ja?
1: krijg dingen van
0: Oeh.
1: mevrouw Claire. Ik heb naar u geluisterd, oma, die luistert naar u. En ik luister ook mee.
0: Ja.
1: Zo heb ik een keer een programma gehad over seksueel misbruik. En waar een kind op een gegeven moment zei, waar de oma erachter kwam, dat het kind misbruikt werd. Toen zei ze, oma, dus dat mag niet, hè, zomaar dat mensen aan je zitten. En uit daar kwam een verhaal. Dus daarom zeg ik, laten we sommige dingen, net iets anders, want de kinderen die vatten het anders op. Dan moet je geen discussie gaan voeren van mevrouw Claire en mevrouw Gonit hebben op de radio gezegd. En fouten bestaan niet, juffrouw, want dit en dat is zo. Dus.
0: Wij volwassenen blijven onze kinderen bijsturen en aansturen. Dus ook in zulke gevallen, als ze met iets terugkomen, moeten we natuurlijk wel de nuances ook weer meegeven.
1: Ja,
0: Dus
1: dus
0: dat
1: vandaar.
0: moeten we altijd, hè? De disclaimer
1: Ja,
0: erbij.
1: dus dat. Maar we hebben ook nog iemand in de studio die echt zo met een lach en een lach naar ons kijkt. Gewoon van.
0: Ja, je zit op
1: En Amandi Saptaki. Gerard Attaki. Dus ik heb bepaalde dingen gevolgd en ik dacht, nou, ik moet deze man uit. Ik nodig hem al een paar keer uit hoor, maar dan gaat er iets, dat is geen fout, er is net iets,
0: Maar dat het niet lukt.
1: Een andere route die hij moet bewandelen. Of we lopen elkaar mis, ergens op een kruising, hij gaat links, ik ga rechts. Maar vandaag hebben we, moet hij gewoon hier zijn.
0: Ja.
1: Toch? En hij zit naast me. En hij mag zichzelf even voorstellen. Wees welkom bij dit programma.
2: Dankjewel, dankjewel. Mag ik zeggen, Claire Berg? Zo sta je altijd opgeslagen bij mij met telefoon.
0: Klerber,
2: ja, weet je. Klerber. Wordt altijd vrolijk van, we hebben in dezelfde flat gewoond. En goed, ik, anyway. Klerber is het voor mij. Ik word altijd vrolijk van. Mijn naam is Giovanni Linger. En ik vertegenwoordig tegenwoordig de stichting Bring Christ Back. Ik ben geboren in Amsterdam.
1: Hoe is die stichting ook alweer?
2: Bring Christ Back.
1: Bring?
2: Christ Back.
1: Bring Christ Back.
2: Yes.
1: Oké, je moet het uitleggen, hè?
0: Ja.
2: Dat ben ik zeker bereid toe.
0: Ja, wij zijn heel erg benieuwd.
1: Mooi.
2: Ja? Okay. Ja.
1: Dat is een diepe naam.
0: Okay, ja, ik ben heel benieuwd.
2: Mm-hmm. Nou, mooi dat het in elk geval iets los wreekt, zeg maar. Of iets aanwakkert, hoe je het wil interpreteren. Maar goed, vader van een paar hele mooie, leuke, gezellige, gezonde kinderen. Het is altijd zo moeilijk om over jezelf te praten. Hè? Of laat ik zeggen, het is nog niet zo makkelijk. Maar wat is precies leuk om te horen van over me?
0: Wat wil je kwijt?
1: Giovanni, je zit hier. En volgens mij, je verstelt jezelf voor wie je bent. Nou, en daarachter, wat doe je? Komt eraan. En waar is het eigenlijk begonnen? We kunnen dieper gaan en dieper. Maar ik geef je de gelegenheid om te vertellen wat nu in jou opkomt.
2: Ja, nou goed. Ik ben naar school gegaan. Ik heb bedrijfseconomie geprobeerd af te ronden. Heb ik niet gedaan. Ik ben wel leuk gaan ondernemen. Dus ik heb vroeger een café gehad. Ik heb een uitzendbureau gehad. Dat was het eerste wat ik gedaan heb. Ik heb een paar stoute dingen ertussen gedaan. Heerlijk gereisd in het leven. Ik heb genoten. Ik heb wat geld verdiend. Ik heb heel veel geld verloren. Ik heb een prachtige relatie van 18 jaar. Ik ben opgegroeid als kind van een doemang. Van een iemand die zeg maar op zijn Surinaams Winti praktiseerde. En tegelijkertijd ook vanuit de Zevende Dag Adventisten, als het ware vanuit de christelijke hoek, werd opgevoed. En die afdeling uiteindelijk heeft gelaten voor een Joodse kijk op het geloof, zeg maar. Gecombineerd met Winti.
0: Bijzonder.
2: En ik heb in die 35 jaar dat hij bezig was daarmee, heel veel mogen praten en leren en horen en ervaren binnen die cultuur. Ik heb in 2004 of 2005 ergens heb ik twee boeken mogen uitgeven in samenwerking met mijn vader onder de naam Dion Cameron, dat is een pseudoniem. En dat heeft mij gebracht naar dit moment waar ik als voorzitter van Stichting Bring Christ Back mensen mag informeren over een weg tot God. En we noemen het de kortste weg en de enige weg tot de waarheid. En wanneer ik zeg enige weg tot de waarheid, dan wijs ik eigenlijk op praktijkervaring. Ervaren doet leren en ervaren doet weten. Dus vandaar dat we ervaring de enige weg noemen en niet per se onze theorie daarover. Welke stappen te nemen, zeg maar. Dat varieert. Daar zijn heel veel wegen die leiden tot God. Wat men God kan noemen. Maar wij zeggen in elk geval, ervaring is de kortste weg tot God.
1: Oké.
2: Veel vragen? Nee, toch?
1: Nee. Jawel.
2: Zo duidelijk.
0: Ik ga gewoon
1: vragen. Joods en Winti.
0: Ja, dat is bijzonder. Ben ik benieuwd.
1: Bijzonder. Hoe dan?
2: Ja, dat is inderdaad een reactie die heel vaak naar voren komt. Mm-hmm. En om eerlijk te zijn, verbaast het me toch altijd. Omdat als we de Torah openslaan, dan lezen we een verhaal waarbij een mens genaamd Adam en een mens genaamd Eva in een val zijn gelokt door een pratende slang. Ik bedoel ik ben een artiest geweest, maar geen slang heeft daar tot mij gesproken.
1: Misschien kan je het niet horen.
2: Misschien kon ik het inderdaad niet horen. Maar daarbij komt dus bij mij gelijk de vraag, hoe kan je dus een slang horen? My God.
0: Ja, precies.
2: What the F?
0: Waarom?
2: Snap je wat ik bedoel? Ja. Weet je? En ik las dan toen het verhaal en ik dacht bij mezelf God heeft hem geschapen, de Adam. En er waren dan al dieren en planten en water. Alles was er eigenlijk al. Maar er waren geen mensen. En ja, tegen wie moest hij het dan beschermen, dat hof? Want hij moest het beschermen. En vervolgens werd er dan nog iemand gemaakt. En die persoon die kwam, want er staat letterlijk, God keek naar de natuur. Om te kijken of daar al een geschikte partner was voor hem. En toen had ik zoiets van, hè? God kijkt naar de natuur om een partner te vinden. Hij weet toch zelf dat hij dat mens heeft gemaakt. Dus hoezo kijkt hij naar de natuur om daar een partner uit te halen? Met andere woorden, het Joods geloof, zoals wij dat kennen in de Torah, is veel spiritueler dan men vandaag de dag openlijk toegeeft. Mm-hmm. Er gebeuren dromen, visioenen, boden komen langs. Nou, dat is heel erg Winti-cultuur. Winti-cultuur staat voor geestelcultuur. Winti is geest, Winti is wind, Winti is onzichtbaar. Het is de onzichtbare cultuur waarmee wij mensen in aanraking komen. Gewild of ongewild. Kinderen die dingen zien in huis. Overleden mensen die gezien worden door kinderen. Kijk, daar loopt oma. Hè? Wat? Hoe dan? Nou, dat is de wereld die ik Winti-cultuur noem. En die mijn vader Winti-cultuur noemde. En de ordening, zeg maar, binnen die geestencultuur, die ik als mens natuurlijk niet kan weten, maar vanuit de geestenwereld, omdat hij dus een medium was, dat dus die wereld wist binnen te laten via zijn lichaam. En daardoor zichtbaar en waarneembaar voor ons mensen. En aan de hand van de boodschappen, die ik dan in dit geval vruchten noem, kon je herkennen waar het vandaan kwam en wat je eraan had.
1: Oké, maar je hebt net een stukje over jezelf verteld.
2: Ja.
1: Eigenlijk wat je allemaal hebt gedaan. Was het dan echt op dat moment toen je al die kwaai hebt gedaan, toen je dacht van, hey, nu moet ik een andere richting, of was je er al lang mee bezig? Of heeft je vader je in meegenomen?
2: Nou, zoals ik al zei, toen ik geboren was, toen was hij al een medium, zeg maar. Dus er zijn dingen met mij gebeurd als mens waar ik sowieso geen invloed op had. In die zin, mijn vader geloofde op de 8e dag moet je niet alleen besneden worden, maar moet je als eerste zoon ook opgedragen worden aan God. Nou, dat is sowieso gebeurd. Daar had ik verder helemaal geen zeggenschap in als mens. Denk je dan. En zo, zeg maar, zijn er heel veel dingen in mijn leven geweest waar ik geen invloed op had. Elk jaar op de 31e van december hield mijn vader een bijeenkomst, zeg maar, met de familie, met het gezin. En daar had hij een heleboel lekkers op tafel. Koeken, ja, gevulde koeken.
1: Fiadu, doe maar lekker.
2: Fiadu, eierkoeken. Weet je, allerlei
1: van dat soort Surinaamse dingen. Koeken.
2: Ja, Surinaamse koeken. En gevulde kip, geroosterde kip, weet je. En een paar gekookte eieren. Heel veel alcohol. Van alles had hij dan op tafel. En klokslag 12 uur raakte hij in trance. Waar de meeste mensen zeggen, Happy New Year! Was het bij ons een entiteit die zich aandiende als een geest van God te zijn. En die heette ons welkom in het nieuwe jaar. En die ging elk van ons langs om even te kijken, nou, hoe gaat het met je? Wat is het afgelopen jaar gebeurd waar je volgend jaar misschien wat meer op kan letten? En dat soort dingen heb ik natuurlijk pas meegekregen toen ik een soort van bewust was, hè, dat ik leefde. Ik bedoel, van ja, als je 2-3 jaar bent, 1 jaar, je leeft. Je hebt natuurlijk wel een wil, want je weet wanneer je moet huilen. Je weet wat je moet grijpen, dus er is wel sprake van een wil. Maar bewust kan je het niet noemen. Tenzij er zijn uitzonderingen natuurlijk. Je hebt sommige kinderen die heel vroeg heel rijp zijn. En ik was rijp op mijn manier, maar niet in die zin bewust. Maar vanaf de tijd dat ik bewust ben, mijn eerste herinneringen heb, bijvoorbeeld waar ik dan op zo'n avond dronken werd voor het eerst, hè, dat ik aan het drinken was, ik was aan het nippen van al die alcohol en ik zie mijn moeder zeg maar aanstaan te maken om me te waarschuwen van hé, dat gaan we lekker niet doen. En ik zie mijn vader nog die wenkt van laat hem maar. Dus ik losgaan op die alcohol. En toen heb ik kennis gemaakt met dronkenschap. Nou goed, je begrijpt dat het zo diep is gegaan dat ik daarna nooit meer behoorlijk dronken ben geworden. Dus die les heb ik goed meegekregen.
1: Weet
2: je? Dus ja, en zo heb ik. Zo is mijn leven begonnen. En ergens, ik denk rond de leeftijd van 16, 17. Toen begon ik eigenlijk alles in twijfel te trekken. Toen had ik zoiets van, toen werd ik als het ware bewust voor mezelf. Van

0: Hey, wat is dit nou
1: Maar
0: eigenlijk
1: hoe
0: allemaal?
1: je begon je aan te twijfelen, wat begon je in twijfel te trekken en hoe deed je dat?
0: Ik begon.
1: In gesprek met je vader van, hé, maar weet je
0: Nee.
1: hoe de kinderen vragen toch, maar waarom?
0: Nou, sowieso als kind ga je op die manier altijd wel dingen in twijfel trekken. Maar dat was toch nog niet die level dat ik zeg maar, hem op die manier ermee ging confronteren. Het was meer een verhaal dat in mezelf gebeurde. Dat ik gewoon zoiets had van. Ik zie mijn vader schrijven, maar wat voor rare taal is dat? Weet je, ik hoor hem praten, maar ik versta het eigenlijk niet. En ik heb er verder ook geen erg in dat ik het niet versta. Laat ze maar doen, weet je. Als wanneer een kind zeg maar, zijn ouders ziet dansen en hij heeft zoiets van, wat dansen ze raar? Hé, laat maar weglopen hoor. Dat was een beetje mijn vibe, zeg maar. En ik trok alles in twijfel. En die tijd ging we naar de dienst bij hem thuis. In zijn eigen huis hield hij zeg maar diensten. En dan met een tafel als dit, wel wat kleiner, zaten we in een kring. En zo gingen we zeg maar lezen, bidden, zingen en zo. En ik wilde er op een gegeven moment niet meer naartoe gaan. Ik had zoiets van, ik ga lekker uit, man. Weet je, je had Club Vibe volgens mij had je toen. Je had een paar clubs, Margarita's had je. Je had een paar leuke dingen om te doen, weet je. Bobbelingtijd was net voorbij. Ik had het geluk nog om in die tijd dat ze langzaam bobbeling draaiden. Uit kon gaan, schoolfeestjes en whatever. En ja, dat was super gezellig. Dus ik voelde me een beetje geroepen om wat meer van dat soort ervaringen op te gaan doen, zeg maar. Dus dan had ik helemaal geen zin om op zaterdagmiddag naar hem thuis te gaan om dienst te gaan houden. En ik stelde mezelf echt heel diep en van binnen de vraag: bestaat er wel een God? Is er wel een God? En ik heb op een hele verrassende manier daarop antwoord gekregen. En ik had ook niemand verteld dat ik daarmee bezig was. Hè? Dus die vraag te stellen, omdat ja, hoe ga je tegen je gelovige ouders zeggen dat je ze helemaal niet gelooft? Dat was voor mij als Surinaams kind niet echt iets waar ik, dat ik überhaupt in overweging nam. Zeg maar. Maar ergens, dat was een keer een avond rond de uur of 10. En ik woonde in Kikkerstein en onze halve vol was bij de derde lift. Dus ik had geen sleutel bij me. Het was ongeveer, dus nee, het was niet eens 10 uur. Het was denk ik tussen 9 en 9:30 of zo. En ik liep dus vanuit de binnenstraat naar de derde lift toe. Om dus aan te bellen. Om
1: ik ga geen enge dingen vertellen hoor.
0: Huis te kunnen gaan. Maar goed, en toen heb ik dus aangebeld en de deur ging open. En de lift kwam er al aan. En ik ben een beleefde jongen, weet je. Dus wanneer... Ik hou de deur graag open. Weet je, als iemand er in de lift zit, maak ik de deur open, ik laat die persoon uitstappen of whatever. Weet je, een beetje galant toch? Dat was in die tijd nog wel een dingetje, zeg maar. Dus ja, goed, de lift kwam er al aan. Ik dacht, nou oké, goed, ik zet mijn hand op dat ding. En toen die lift gestopt was, toen wilde ik hem opentrekken. Maar die lift werd al opengeduwd. Ik dacht, oké, zit al iemand in toch? Die duwt de deur de lift open. Dus ik ga netjes een beetje zo naar de zijkant.
2: Laten we het zo verhaal
0: ik ga een klein beetje zo naar de zijkant. En ik moet erbij zeggen, er was een feest boven. Dus je hoorde weet je, die tijd waar Afrikaanse families kwamen. Weet je, best wel veel in de Belmen wonen. En ze hadden een feest en je hoorde dat het een Afrikaans feest was. Kijk, de Surinaamse feesten, dat muziek herken je. En Afrikaanse feest, dat muziek herken je ook. Het was verder niet iets van, oké, dit is stereotyp, maar het was gewoon Afrikaans muziek. Je weet toch, dus... Goed, ik hoorde dat zo, ik luisterde daar en die liftdeur ging dus open. Het was zo'n grote deur, zo'n ijzeren, metalen, grote, stevige deur met zo'n raampje erin.
2: Ja,
0: zeg maar.
2: Die kennen we.
0: Ja, dus, goed, en die deur ging dus open en mijn hand ging dus, ik hoefde geen kracht te zetten of iets, mijn hand ging gewoon mee met die deur. En op ooghoogte zag ik niemand. Logisch toch? Ik bedoel, ik ben niet de kortste, dus... Je zakt naar beneden, toch? Dus ik keek naar beneden en toen, kippenvel, haren recht overeind. Ik schrok gewoon, maar er was gewoon, niemand. En toen ik besefte dat er niemand was, toen voelde ik gewoon iemand tegen me aan, uit die lift komen van poef. En toen ging ze naar achter en ik was zo'n beetje verstijfd. Ik dacht van, huh? En toen duwde ik die deur weer dicht. En het was gewoon alsof een hand zo die deur weer terugduwde. En op een gegeven moment zijn hand ertussen zetten. Dus nu, die deur ging niet meer helemaal dicht. Dus ik stond zo versterkt. En ik moet me nog een verhaal herinneren van, weet je, wanneer je zeg maar buiten praat van... wanneer er iets gebeurd is, moet je met je rug naar achteren lopen. Dus nu, ik liep met mijn rug naar achter. Ik voel die handen van de deur. Ik stap naar buiten, ik stap naar links... Ik druk weer op die telefoon. Mijn moeder komt weer een beetje geïrriteerd, want ik heb haar aangebeld, ik heb haar opengemaakt. Waarom bel je weer, weet je? Hallo? Ma! Kan je me ophalen bij die andere lift? Ik loop terug naar die andere lift als een Bogola. En mind you, ik was kickboxer die tijd, dus weet je,
1: ik was niks.
0: Nee, maar, nee toch? Voorbij gevoel, ja, tiener, je begint je moeder ouders in twijfel te trekken. Ik ben, je weet toch, kickboxer. Mm. Je voelt je wel wat, weet je. Als een Bogola liep ik naar die andere lift toe, ik ging naar boven. Mijn moeder kijkt me af, dat is gebeurd, ik zeg, mama, dit is gebeurd, dat is gebeurd. Dus zij belt mijn vader zegt, hey, ga daar zo, er is een fles, je weet toch, weet je, ja. Nu weet ik, dat zat een tapoe in. Ga daar zo, maak een kruis op zijn voorhoofd, zijn handen, dit en dat, bid zo even, weet je, en dan is het goed. Dus oké, zo gezegd, zo gedaan. Volgende ochtend, mijn vader komt, mijn vader woonde bij de weet niet bij ons, hè, maar... Mijn vader die had meerdere vrouwen, meerdere kinderen.
1: Dus,
0: daar komen we straks op terug. Mm-hmm. Op die Heimigado. Maar dus toen hij bij ons kwam de volgende ochtend. Toen raakte hij dus in trance. En toen zei die entiteit op hem. En ik ken die namen wel van die entiteit en zo. Dus ik weet wel, voor mij was het gewoon alsof je oom komt als het ware. Mm-hmm. Weet je? En die kwam en die zei van ja... iemand had iets gezet in die lift voor een gast van dat feest. Maar toen ik daar zo kwam, toen wist hij van, ik ben die gast niet. En mij wil hij ook niet vervelen op enige manier. Dus hij heeft me letterlijk uit die lift geduwd van, kom niet hier, want hier zijn problemen. Snap je? Dit is niet voor jou. Wegwezen. En andere, je hoort wel eens tijdens Lukoje, wel eens mensen komen dus en nemen dan op die manier iets dat niet voor hun is. Maar ik had dus schijnbaar op een of andere manier het geluk dat dat ding me gewoon bedankte van, hé bro, jou niet nodig.
3: Ja,
0: weet je? Dus vandaar dat ik ook niet ziek was geworden of iets. Maar het is gewoon verder goed, weet je. Maar toen wist ik, waar ik die me afvroeg van, bestaat er wel een God? Is dit niet allemaal onzin en bladibla? Ik wist toen, er is meer. Ja. En als er meer is, dan moet er meer zijn. Ja. Dus vanaf toen nam ik dat wel serieuzer. Ik was toen niet helemaal overtuigd, maar ik was wel serieuzer. En daarna door de jaren alleen heb ik steeds meer en meer ervaren, meer en meer geleerd. En uiteindelijk ook gewoon zelf de keuze gemaakt van, ik wil hier het fijne van weten. Want ik heb gezien wat de andere kant betekent en dat wil ik dus niet.
1: Nou,
0: ja.
1: Jij zei tegen mij toen ik zei, ga niet iets ergs vertellen. Toen zei je, laat hem lopen. Die lift ken ik. Ja. Daarom zei ik, ga niet iets ergs vertellen.
3: Ja, maar hij moet niet het hele verhaal vertellen.
1: Lift, nou, maar hij zei, hij kent me van die flat.
0: En ze woont precies bij die lift. Ja. Klopt inderdaad, ja.
1: Nou, ik woonde niet daar, mijn tante woonde.
0: Oh, je tante woonde daar, maar ik zag je wel
1: en
0: altijd
1: daar. Was altijd. Dus ik was ook altijd bang voor die lift. Dus nou, altijd de trap. Altijd de trap. Alleen de lift als er meerdere mensen waren. Ik
3: nam nooit
1: altijd
3: alleen.
1: Die trap. Ik vond die lift altijd eng. En dat kleine raampje daar zo, je ziet niks. En het heeft een dubbele deur.
0: Ja, dat is een dikke deur.
3: Een dubbele deur, ja.
1: Dus vandaar, nee, dat was het hoor. Daar, toen zei hij, ga niet iets engs vertellen weer, weet je. Maar ja, oké, dat was de kennismaking. En toen?
0: Ja, en toen ging de weg verder. Je ging naar de zaterdagdiensten. Je ervaarde wat daar gebeurde. Je begreep het alsnog niet altijd.
1: Wat
0: soms...
1: gebeurde er dan?
0: Je kreeg levenslessen. Hè? Men ging de Bijbel openslaan, las de Bijbel. En daar hoorde je dan iets toevallig waar je gisteren mee zat. En dan was het dan toevallig of was het zeg maar een gerichte aanval. Zo heeft bijvoorbeeld mijn moeder het wel eens ervaren. Van, hey, dit is te persoonlijk, dit gaat over mij, dit, je valt mij nu aan. Waar hij dan zegt van, nee, maar je hebt gezien dat die Bijbel dicht was. Ik sla het open, het komt daarop. Dus dat wil zeggen, jij moet er gewoon aan werken. Zo ik bedoel, want we hebben God gebeden. We slaan een stukje open, het is relevant voor jou, het resoneert bij je. Ik heb dat niet gecreëerd, snap je? En zelf daar gebeurde soms moeite met verschillende petten. Hè? Soms heb je iemand die heeft 1000 petten op. En dan weet je niet welke pet of welke verantwoordelijkheid, welke rol je aanspreekt op dat moment. En als de priester ook je man is En ook je beste vriend is, dus je kent.

0: alles van hem en hij kent ook alles van jou, dan kan het soms wel eens zijn dat er een onduidelijkheid is over wat is nou de rol die je hebt. Hoezo vind jij dat jij... Dat is grappig, hè? Je kan in trans komen van... Als je dus in trans komt, eigenlijk al, kom je dus in trans van een vreemde entiteit, hè? Mensen vragen zichzelf af waar die entiteiten vandaan komen. Misschien komen ze wel van een hele andere planeet. Dus dan hebben we het eigenlijk over dat wat we een beetje aliens noemen. Als we dat beseffen, dat ze een beetje aliens zijn, uit andere portals komen, uit andere dimensies, en dus die reis maken tot ons, nou, dan zul je denken, dat is best wel speciaal. En toch kan je partner naar je kijken en denken, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar je moet echt het veld naar buiten brengen. Snap je? En je moet echt dit of dat. Dus dat onderscheid van wat is nou wat en waar hecht je waarde aan en hoe moet ik het zien. Dat was wel eens uitdagend. Vooral ook, omdat mijn vader dus vanuit de wintercultuur komt, had je ook mensen die vonden, ja, mijn vader die heeft mijn moeder gekrooid. Of mijn vader heeft zoveel vrouwen. Mijn vader heeft zoveel vrouwen, dus hij zal ze wel gekrooid hebben. Gekrooid is eigenlijk wanneer je een spirituele handeling doet. Of een spreuk doet, een verbale spreuk. Of in je gedachten een wens doet. Waarbij jij de vrije wil van een ander probeert uit te schakelen. En jouw wil dominant probeert te maken. En dat kan je doen met spreuken, met gevoelens, met parfum. Wensen, maar ook met vreemde entiteiten, met geesten. Dan heb je als het ware een soort van zombie naast je. Die doet alles wat je wil en zegt. Maar die heeft geen vrije wil. Nou, nee. Als mijn moeder gekrooid was, dat is niet zo vaak ruzie gehad als het anders gaat. Dus breed me. Dat is absoluut niet ter orde geweest. Maar men heeft, zeg maar, vanuit de witte christelijke leringen, heeft men de gedachte gehad van, een relatie hoort man-vrouw te zijn en hoort alleen maar één man, één vrouw te zijn. En dat is het. Maar de Bijbel spreekt dat duidelijk tegen, van de Tora tot aan het Nieuwe Testament.
1: Dat een man meer de vrouw mag.
0: Dat in elk geval, ik wil niet alleen een man eruit halen, maar dat in elk geval inderdaad meerdere partners mogelijk zijn. En ik zeg daarbij wel ook altijd dat altijd de vrije wil leidend is. Dus wanneer je iemand misleidt, dan is dat niet gelijk als je hebt iemand uitgenodigd tot een relatie samen met een ander. De uiterlijke kenmerken kunnen hetzelfde lijken, maar de weg ernaartoe, daar wordt vaak een verschil in gemaakt. En dat zijn dingen die wij vanuit Stichting Bricht Kruisbeck de mensen ook bij proberen te brengen. Als jij de wens hebt, de intentie hebt om een leven meer in verbondenheid met het universum wilt gaan ervaren, dan is het goed om het een van het ander te kunnen scheiden. Het kaf van het koren of op de details te letten die ertoe doen. Want niet elke detail doet ertoe. Maar sommige details zijn wel heel erg belangrijk.
1: Oké. Ik heb daar een mening over, maar dat laat ik even in het midden.
0: Oh, waarom?
1: Bring. Stichting Bring Christ Back. Ja. Van waar die naam?
0: Ik ben van mening dat er sowieso op dit moment geen grotere blauwdruk bestaat van datgene wat wij als mensen als goed kunnen omschrijven, die breed bekend is en gedragen wordt. Christ, de zetel van een gezalfde. Christus staat voor gezalfde. En daarmee duiden we in de meeste gevallen dus de persoon aan die zit op die zetel en het goede vertegenwoordigt. Dat is bijbels ook gewoon. We weten dat in de bijbelse tijd men heeft geclaimd dat die persoon Jezus heet. Er zijn verschillen. Mensen zeggen Yeshua, anderen zeggen Jesu. De namen verschillen een beetje. Maar de blauwdruk voor het goede zijn voorbeeld, dat is eigenlijk ongechallenged. Er is geen andere wetenschap dat het goede zodanig weet neer te zetten in combinatie met het universum, in combinatie met het spirituele, in combinatie met ook de macht over andere entiteiten. En daarom, en in die blauwdruk die dus nu is vastgelegd, wat men noemt de Bijbel, zeg maar, of wat men noemt de Tora.

0: In die blauwdruk is ook de belofte gemaakt dat dat wat hij deed niet speciaal was. Dat het eigenlijk voor een ieder die zijn weg volgt, dus zijn voorbeeld volgt, mogelijk wordt om die dingen te doen.
1: Precies.
0: En dat ze niet alleen dat zouden kunnen doen, maar nog veel grotere dingen.
1: Ja.
0: Als ze maar even zouden geloven. Weet je, dat geloof zo klein als een mosterdzaad. En wij willen mensen inspireren om weer op die manier te durven geloven. Om te geloven in jezelf en in de capaciteit die in jou gelegd is vanuit iets hoger dan jezelf. En hoe je het noemen wilt, als je God God noemen wilt, of je wilt het God noemen, of je wilt het liefde noemen, of je wilt Anana zeggen, wat voor ons liefde betekent.
1: Ja.
0: Of je wil Adai, volgens mij, ik ben niet goed met inheemse Surinaamse taal, volgens mij Adayali of Adonai, dat volgens mij weer naar Jezus toe. Maar het is zeg maar, welke naam je ook wil zeggen, de naam ga ik je niet zo gauw aan herkennen, maar ik ga je wel herkennen aan je daden. Hè? Ik ga je wel herkennen aan de manier waarop jij jezelf naar buiten toont. En wat je wilt bereiken, of misschien niet eens wat je wilt bereiken, maar wat je bereikt. Want soms kan je wel denken van ja, die persoon heeft een goede intentie. Maar als je al 5 mensen hebt aangereden met je positieve intentie, dan kan ik je intentie wel eens in twijfel trekken van nou, is dat wel zo, snap je?
1: Ja.
0: Is dat niet een schuil, een drogreden, zeg maar. Dus aan de vruchten kan je mensen herkennen. En zo werkt het ook in de geestenwereld.
2: En deze stichting, uit hoeveel man bestaat het?
0: Deze stichting bestaat op het moment uit 3 bestuursleden. Die bestuursleden zijn ook alle 3 praktiserend.
2: Dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Je vroeg het alleen.
0: Ja. Mm-hmm. En de doelstelling is om daar wat meer mensen voor te inviten, zeg maar. We zijn op het moment ook in Suriname, hebben we godsdienstoefeningen. Die doen we zeg maar met een groepje dat welwillend is. Zeg maar, het maakt niet uit welke religieuze hoek zij komen. Maar als ze puur gewoon welwillend zijn, van goede wil zijn om zich tot het hogere te richten, hoe ze dat hogere ook willen noemen. En bereid zijn wanneer het zich in de praktijk gaat tonen, zeg maar, om dan die goede werken op te volgen. Dus met zo'n groepje houden wij dus ook diensten. Gewoon in een kleine setting. En inmiddels zitten we dan op 12, zeg maar, van vreemde mensen die er ook nog eens een keer bij komen. En die dus nu op de weg zijn en dus ook al ervaringen hebben. Die hun doen overtuigen wat nou daadwerkelijk het leven inhoudt. En die hun in staat stellen om hun eigen doelen wat sneller te behalen.
2: Ik vind het zo mooi hoe je het vertelt, hè. Want ik ben toch in het kort even benieuwd, hoe hebben jullie elkaar gevonden? Ik luister naar je. Ik vind het best wel. Ja, mij zou je niet zo in één keer. Dus hoe hebben jullie elkaar gevonden om?
0: God doet zijn werk. Het universum doet zijn werk. Zoals ik zei, ik had boeken geschreven. Maar voordat ik die boeken had geschreven, had ik ook een paar kwaaie dingen gedaan. Dus in 2000 zat ik in detentie. In 2006 zat ik in detentie in Lelystad. En tijdens die detentieperiode ging mijn vader naar de radio te praten over het boek. En doordat hij toen sprak over het boek, hebben andere mensen op de radio gehoord van, hey, we zochten een loekoma, we zochten een doemang, laten we die mensen bellen. Toch? Dus zo bijvoorbeeld zijn er een paar mensen via die route binnengekomen. Dat is 2006, 2007 al. En daarvoor ook, toen het boek pas uitgekomen, was er een andere broeder, nu broeder dan, nu bestuurslid, die had de telefoon gepakt en zegt van, hey, ik heb het boek gelezen en ik moet erachter komen wie die schrijver is.
2: Ik ken mijn God.
0: Ik moet erachter komen wie de schrijver is. Ik denk dat ik heel veel kan betekenen voor die stichting. En die persoon hadden we toen uitgenodigd voor een loekoe en die persoon die kwam. Mijn vader deed toen die loekoe. En daar is het een en ander uitgekomen. Weet je? En ik vind het altijd mooi, zeg maar, dat de mensen die bij ons komen in zo'n staat zijn dat het wel nodig was dat ze hulp vonden. Maar door ervaring, hun eigen ervaring, soms met mij en soms buiten mij, dat maakt het objectief, zijn ze er vandaag de dag veel krachtiger in. En dat zie je dan ook in de documentaire, dat het ja, geen mensen zijn die waarvan het lijkt alsof ze niet weten wat ze moeten doen of doen. Of dat ze ergens ingetrokken zijn of zo, of onder dwang. Dat hoor je wel eens van, ja, mensen zijn vastgebonden en nee, nou ja, het is...
2: Mooi, mooi, mooi. Het is nu 11:02 en we gaan zo weer even naar een mooi nummer luisteren. Dit was een introductie, toch? Dus blijf jullie tune, luister, blijf jullie luisteren. Ga een kop thee halen, koffie, misschien moet je whisky hebben zo erbij. Of iets anders, iets sterkers voor de rest van het verhaal. Maar ga alvast je plasje doen of wat dan ook. En kom straks weer terug. We zijn straks weer terug. We gaan even naar een nummer luisteren. En daarna de reclame zijn wij weer terug. Tot zo.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws. Nu.nl heeft uitgezocht dat fraudeurs steeds vaker gebruik maken van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek. Volgens het Verbond van Verzekeraars gebeurt dat steeds vaker. Het verbond waarschuwt dat de verzekeringspremies daardoor omhoog zullen gaan. Om hoeveel fraudegevallen het gaat willen maatschappijen, zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden, niet zeggen. Om criminelen niet wijzer te maken, zeggen ze, aldus nu.nl. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is met TikTok een schikking van $400 miljoen overeengekomen in een zaak over vermeende schendingen van online privacy van kinderen. De zaak dateert uit 2024, toen het ministerie naar de rechter stapte omdat het Chinese moederbedrijf ByteDance van TikTok de privacy van kinderen niet zou hebben beschermd en illegaal gegevens van hen zou hebben verzameld. Die aanklacht tegen de filmpjes-app en ByteDance is nu definitief ingetrokken. Op landgoed Brombeek in Arnhem is de jaarlijkse herdenking bezig van de slachtoffers van de Burma, Siam en Pakambadu spoorlijnen die onder de Japanse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië zijn aangelegd. Eerder gast is de 102-jarige Ed van der Locht, een van de laatste spoorwegveteranen. Schrijver Reggie Baan is de hoofdspreker tijdens de herdenking. Voor het eerst is ook de Japanse ambassadeur bij de herdenking aanwezig. De organisatie zegt zich zeer bewust te zijn van de mogelijke gevoeligheden die de aanwezigheid van de ambassadeur met zich meebrengt. Veel Indische organisaties willen dat Japan eerst excuses aanbiedt en het leed van de slachtoffers erkent. Door de Dutch Grand Prix in Zandvoort is het extreem druk in de treinen richting de badplaats. Dat meldt de verslaggever van het ANP. Uit nood hanteert de NS een speciale dienstregeling met elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Het weer, vrijwel overal buien, maar ook af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het hooguit een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-7419. Mail thuis bij Mayet at outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Ja, ja.
1: Op een...
0: Gospel Cabina is dit. Oh. En dit is weer Evelien Wilson. Ik wil haar gewoon inspireren om weer eigenlijk weer te gaan zingen. Weer iets hier. Mensen doet het nog steeds in toneelvorm, maar gewoon weer echt iets nieuws. Daar ga ervoor, Tante Lien. En hiermee wil ik ook iedereen die jarig was meteen feliciteren. En degene die in rouw gedompeld zijn, heel veel kracht en liefde van deze kant uit. Vooral dat de Carmen die jarig was gisteren, dat is ook een moedertje voor me die ook voor me heeft gezorgd. Dus lobby van deze kant uit. Ja, maar we zijn er weer. We zijn er weer, luisteraars. Radio Maart afgestemd. En wij gaan verder met Giovanni. Met Bring Christ Back. De stichting die deze naam heeft. En wat gaat Bring Christ Back doen voor ons?
1: Zo.
2: Ja.
1: Wel, dat is afhankelijk van ieders eigen intentie natuurlijk. Hè?
0: Ja, maar jullie hebben een intentie, want jullie willen iets eigenlijk aan ons meegeven.
1: Ja, alleen ik reageer op wat gaan we doen voor ons.
0: Ja, dat was dus een hele diepe vraag.
1: Voor ons is het afhankelijk van ieders intentie.
0: Ja.
1: Maar vanuit onze intentie zijn we er om de mensen te helpen die het heel erg moeilijk hebben.
0: Ja.
1: En
0: moeilijk in welke zin?
1: Ja, wanneer ik zeg heel erg moeilijk, dan bedoel ik verschillende dingen.
0: Ja.
1: Eén, mensen die gewoon door de bomen het bos niet meer kunnen zien.
0: Ja.
1: We hebben een documentaire uitgebracht.
0: Ja.
1: Die bestaat uit 8 delen. Dat kunnen er meer worden. En we hebben er tot nu toe 2 uitgebracht. 2 afleveringen uitgebracht. Dat kan je op YouTube vinden. Bring Christ Back. Even in de zoekbalk gooien en dan zie je ons kanaal. En daar zijn dan 2 documentaires op. En vanuit

0: onze intentie willen we dus met die documentaire mensen uit het negatief daglicht plaatsen, waarvan sommige mensen denken dat dat bestaat. Waarom zeg ik het zo? Sommigen zijn zich helemaal niet bewust dat er een negatief daglicht is bij sommige mensen over de wintercultuur of over iets dat spiritueel is. Die zijn echt verbaasd van, voel je niet prettig met je eigen geloof? Dat is heel raar. Zou ik bedoel?
1: Ja.
0: Dus vandaar dat ik het zo zeg. Maar je hebt andere mensen die durven helemaal niet geassocieerd te zijn met iets dat ook maar een glimpje van Afrikaanse spiritualiteit heeft, zeg maar. Dus wanneer er iets bij komt dat in een tropisch bos aanwezig is, of wanneer er een tropisch bos aanwezig is, of wanneer er iets is dat ook maar even, even suggereert dat er iets te maken heeft met vroeger, dat donker is en niks met een westerse maatstaaf te maken heeft, ja, dan,
1: weet je waar het vandaan komt?
0: Nou, dat is natuurlijk voor een ieder anders. Alleen, voordat ik die vraag ga beantwoorden, wil ik even zeg maar verder gaan over die documentaire. Dus met die documentaire willen we mensen dus een beetje toestemming geven, als het ware. Als we dat al überhaupt kunnen doen. Van, hé, dit mag er ook zijn. Hè? Wanneer jij online gaat en je zoekt naar Afrikaanse spiritualiteit, dan zie je heel vaak dingen belicht die niet overeenkomen met de Surinaamse ervaring. Je ziet misschien Haitiaanse voodoo, je ziet misschien Santeria of dat soort praktijken. Je ziet Nigeriaanse versie, weet je, ik weet niet of het de Ifa, Yoruba, Ifa, al die termen, die gebruik ik links en rechts even om. Maar je ziet wel dat iedereen een plek heeft en je ziet dat iedereen op een bepaalde manier vertegenwoordigd is. En ik weet zeker dat een gemiddelde Surinamer, een gemiddelde Creoolse Surinamer, maar ik denk ook een Javaanse of een inheemse, en met inheemse bedoelen we tegenwoordig de Indianen die in Suriname zijn, of de Bosland Creolen, die zijn eigenlijk ook inheems, maar goed, het is maar net hoe je die term wil. Het is dan maar net hoe je die termen wil gebruiken. Maar ik denk dat zij zich heel snel niet vertegenwoordigd zullen voelen als ze naar een typische voodoo ritueel keken, dat tegenwoordig te vinden is op YouTube. Dus waar dus iets van, dit moet anders. Het is belangrijk dat we wat meer openheid gaan geven. En ik moet eigenlijk eerlijk zeggen, alles wat we doen, komt niet zozeer van ons mensen. Deze toestemming, deze inspiratie om dit soort dingen echt te gaan doen, is echt gekomen vanuit de geestenwereld. Tijdens transsessies, waarin die winties, die entiteiten, engelen, in Suriname zeggen we daar even winties, maar waarin die engelen gewoon zeggen van, de tijd is nu aangebroken om dit beter te belichten, om mensen uit die doemroe te halen waar ze in zitten, en met doemroe bedoel ik naar ontwetendheid. Dus we willen mensen uit ontwetendheid halen.
1: Je vertelt het zo, hoe jij het vertelt, zo makkelijk. Hoe gebeurt dat eigenlijk? Dus je zit en dan krijg je ineens iets door van je moet het doen. Hoe werkt het eigenlijk? Want ik denk dat heel veel mensen soms thuis zitten en ook zoiets hebben, maar ze denken, ik ben gek.
0: Ja. Ik denk dat je inderdaad mensen hebt die heel snel zichzelf in twijfel trekken, omdat het ook heel vaak zeg maar wordt weggedacht, weggesproken, omdat men vaak het niet snapt. En dat niet snappen, dat is iets waar Stichting Brinkreisbeck zich heel erg hard voor maken. We willen het begrijpbaar maken voor mensen, want dat is namelijk de eerste drempel tot het zoeken naar, of vaak tot de verbinding in stand houden.
1: Ja.
0: Men denkt vaak, en dat hoor je wel eens, hey, als God me nodig heeft of als er iets is, dan gebeurt het vanzelf wel. Ik ga niet zoeken naar dingen. Ik wil me er niet in verdiepen. Ik leef gewoon en laat me lekker met rust. En ik laat iedereen ook met rust. En wanneer er iets moet gebeuren, dan komt het wel. Dat is een beetje de gedachte die men vaak heeft. En ik wenste wel dat het zo simpel was. Ik ging namelijk vroeger ook vanuit dat het zo simpel was. Alleen komt er toch iets meer bij kijken. Namelijk intentie komt er sowieso bij kijken. Want we hebben namelijk de vrije wil. Zo God, zonder jouw vrije wil, je gewoon in het geheel overmeesteren, dan zul je je als mens niet meer veilig voelen. Dan zul je je als... je hebt geesten die dat doen, Maar dan praten we vaak over lagere geesten of slechtere geesten die totaal geen rekening houden met de vrije wil en je als het ware overmeesteren, je huis binnenstormen en het claimen en vervolgens je eigen wil wegzetten. En dat soort mensen raken vaak ook in, raken soms ook in mentale problemen, komen in de gevarenzone en dat soort mensen willen we graag helpen van dat soort situaties af. Dat als eerste. En nogmaals, niet omdat ik het wil, ik moet dat er altijd bij zeggen, omdat wanneer ik zeg ik wil het, dan laat ik mijn team in de steek en als mijn team zich niet lekker voelt en mijn team werkt niet mee, ja, dan sta ik daar maar als mens en dan gebeurt er niks. Dus ik ben er wel heel erg voorzichtig in dat ik zeg van, hé, dit is niet dat ik mezelf heb geduwd om dit te gaan doen, maar wat ik wel heb gedaan, ik heb wel de intentie uitgesproken om het te willen doen.
1: Ja.
0: Ik heb wel,
2: nuance,
0: de, ja, ik heb wel
2: me
0: zelf aangeboden vrijwillig, ja, van, hey, precies. God, ik heb nu een aantal dingen gezien in mijn leven, ik heb een aantal dingen gedaan. Ik heb ook gemerkt dat wanneer ik iets slechts doe, eigenlijk niks me hindert. Maar wanneer ik iets goeds doe, dan plotseling lijkt er een hinder te zijn. Toch? Dus ik moet denken aan een verhaal in de Amsterdamse, in de Bijlmer. Ik woonde in de Amsterdamse Poort. En dan was er een vrouw. Ze was toevallig was ze blank. Toevallig.
1: Wit.
0: Wit. Ja, wit is weer heel wit, hè?
1: Wit is. Laten we bij de radio
0: nee,
1: even wit.
0: Ja, maar wit is, nee, maar wit is de vereniging van alle kleuren samen. Wit is het heiligste dat er is. Dus ik vind het een beetje moeilijk om mensen wit te noemen.
1: Oh, blank is ook een betekenis.
0: Maar het is niet zo, het is
1: maar,
0: niet zo
1: maar,
0: rein als wit.
1: Om de discussies te voor. Wit.
2: Dus je snapt waar je vandaan komt. In ieder geval,
0: anyway. Westerse vrouw.
2: Juist.
0: En die sprak me aan. Van, hallo, geloof je in Jezus? Dus ik zei, hallo, ja, dat doe ik. En toen zei ze, ja, maar met die ringen, met die sieraden kom je de hemel niet in. En toen keek ik, waar is het over? Dus ik keek naar mijn sieraden toen. Ik had een ring aan met een zwarte steen. Ik had een ring aan met een rode steen, een gouden.
2: Ja.
0: Ik had een armband om. Dus ik had een paar van die dingetjes.
2: Ja.
0: En ik keek die vrouw aan. En ik ben schorpioen. Dus, en ik kwam toen. Mijn crimineel verleden was toen niet zo ver weg van me, zeg maar, toen ze dat zei. En ik zei tegen de mevrouw, ik ga u iets zeggen. U heeft me net gevraagd of ik in Jezus geloof. Ik heb u geantwoord met ja. U had zich goed moeten voelen toen ik dat zei, toch? Vervolgens maakt u een verwijt naar mijn sieraden. Ik zal u vertellen, deze sieraden waar u naar verwijst en de entiteiten die daaraan gekoppeld zijn, is de enige reden dat ik nu reageer zoals ik reageer en u niet op uw mond heb geslagen. Want wat u zegt is hoogst beledigend. Denkt u eens aan het moment dat de mensen in de woestijn waren en liepen met die verbondskist. Hoe zou dat voor u nu lijken? Ik zeg, ik heb hier geen zin in. En toen ben ik doorgelopen. Het waren niet exact die woorden, maar het kwam wel daarop neer.
2: Dus gekuiste versie van de radio. Gekuiste versie.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Dus, ja, soms, weet je dan, onwetendheid doet veel met ons. Ik merk altijd wanneer mensen me aanspreken om te bidden of om, of ik in Jezus geloof. En ze zijn eigenlijk nooit tevreden. Want ik zeg altijd ja. En dan vragen ze, ja, maar hoe weet je dan dat je in Jezus gelooft? En dan geef ik mijn antwoorden. En die zijn heel erg gericht op de ervaring. Maar daarnaast ook gewoon ervaringen die in de Bijbel gewoon heel breed beschreven zijn. En vervolgens vragen ze dan bijvoorbeeld, mag ik voor u bidden? En ik een beetje, scared. Ik bedoel van, ja, bidden is toch goed? Zou je denken. Dus ik zeg, ja, tuurlijk mag u voor me bidden. Ik zeg, maar ik zou het ook wel fijn vinden als we samen zouden bidden. Dus misschien mag ik dan ook een gebedje doen. Mag ik voor u bidden? Nee, dat. Dat nee. Altijd afgewezen. En dan denk ik van, ja, maar als u niet openstaat voor mij, dan voel ik niet echt een broederschap. Dus dan heb ik een beetje het idee dat u mij probeert te veranderen. Of, en ja, ik weet niet of ik op die manier dan het vertrouwen in u kan hebben, want u staat niet open voor mij.
2: Nee, klopt.
1: Zie dat
0: weet je? Ik vind het een beetje hypocriet.
1: Meer, ja.
0: Ja, het is gewoon
1: meer dan
0: het
1: is inderdaad hypocriet. Het
0: is gewoon,
1: ja.
0: Is gewoon hypocriet. Voor mij, vanuit mijn menselijke, menselijke standpunt, zeg maar.
2: Ja.
0: Dus dan, weet je, dus, ja, ik vind het gewoon belangrijk dat mensen wat meer durven ervaren. Paulus zei,
2: openstaan.
0: Ja, openstaan. Okay.

0: Niet per se, maar wel ervaren. Waarom zeg ik openstaan? Niet per se. Mm. Omdat heel veel mensen stellen zich wel open, maar zonder kennis je openstellen, maakt je weer soms een slachtoffer.
1: Mm-hmm.
0: Van ook van, met alle respect, ik ben helemaal voor een spirituele verbinding.
1: Mm.
0: Alleen, ik zeg er wel bij, er zijn regels. En een van de regels is, ga niet op zoek naar een spirituele verbinding uit sensatiezucht.
1: Mm-mm.
0: Of uit heerszucht.
1: Mm-mm.
0: Of uit haat, woede.
1: Ja,
0: ik hoorde een vrouw een keer zeggen, ja, ik heb me aangesloten bij die vereniging. Want niet dat ik ben een heks, als iemand me wat aandoet, ik pak ze terug en denk ik van ja.
1: Oei, oei, ja. Ja.
0: Jij hebt nog wat te ervaren.
1: Mm-hmm.
0: Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ja.
0: En ik sta ook open voor slechte geesten in die zin dat wanneer een slechte geest zich openbaart, oké, je bent ook een schepsel. Hallo, hoe is het met je? Wat is je bedoeling? Ja, ik wil slecht doen. Ja, maar dat doen we hier niet. Nee. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, snap
0: je. Ja, maar waarom ben ik dan hier gekomen? Ik denk om je een kans te geven om iets goeds te gaan doen nu. Snap je? Dat gesprek durf ik wel aan te gaan op die manier. Snap je?
1: Mm.
0: En dan, ze noemen het binnen de wintercultuur, noemen ze het je draai, one windy.
1: Nee.
0: Weet je, we weten die dingen. En we zien die dingen in de Bijbel heel vaak gebeuren. Maar vaak herkennen we, doordat het een ander woord is, herkennen we het niet. Wanneer mensen zeggen bekering, een draai windy. Nou, schrift, Sani. Alleen, bekering is dan misschien wat meer gericht naar God toe. Maar een draai windy, een windy die goed is, ga je niet slecht proberen te maken.
1: Mm.
0: Men doet het wel. Maar
1: het
0: je hebt, bijvoorbeeld,
1: ja.
0: Er was een situatie waarbij een geest zei, ja, ze hebben me gehaald bij een, volgens mij staat dit ook in de documentaire, ze hebben me opgehaald bij een tamarindeboom. Toch? En ze hebben me gezegd om mijn werk te doen en ik wilde het niet doen. Dat slechte wilde het niet doen. Maar die macht, zeg maar, dus die geesten die geest zijn komen halen, hebben die geest afgetakeld, want dat gebeurt ook aan de andere kant, afgetakeld, gedwongen, totdat die geest akkoord ging om het werk te doen. En ja, dan kan je zeggen die geest is slecht, klopt. Geest is slecht. Maar toch wilde het slechte het in principe niet doen. Er moest iets slechters gebeuren om die geest over te halen. En dat soort geesten, die willen soms wel eens zeggen van, ik wil dit hele slechte ding wat ik al die tijd gedaan heb, wil ik niet meer.
1: Mm.
0: Ik wil iets anders. Maar
2: hoe doe je dat echt? Oh, we hebben bellen.
1: Oh, we gaan maar door.
2: Dieper. Dag, je bent in de uitzending.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Nou, ik zit zo naar die meneer te luisteren. En ik heb zeg maar anderhalf week ook zoiets meegemaakt. Ik ben trambestuurder. En dan ben ik weer mysterie. In één keer komt er een vrouw naar me toe lopen. Meneer, u moet de heer bezoeken. Ik dacht, pardon, dat kent u mij. En ook een vrouw zo. Ik dacht, hier een mevrouw, ik dacht, mijn baby in Migado. En ik dacht, gado naar feestie, dan ga je bigis maf mina bakka. Want altijd te weet doen, Sani, we tera bigje mana loktulek eerste. Ja, u kunt geen twee dingen tegelijk dienen. Ik dacht, mevrouw, ik ga niet met u in discussie. En dan wou ze bij deur 1 uitzakken. Ik dacht, het is geen uitgang. En ik word dat in een kind dat we daar bij Javaplein, hoor. Daar heb je toch zo'n kerk daar. Als vroeger een. Hoe ben je dat vroeger, no? Hoe heet het daar? Vroeger daar bij Javastraat. Is een soort. Kerk daar.
1: Zo, ik ken niet.
3: Apelhuis, daar ben ik bij Apelhuis. Daarmee zakte bij geen burger deed.
1: Oh.
2: Ja.
3: Dag mevrouw, ik wens u een fijne dag. En hier heb je nog. Het is maar babon in de longa kerkie. Nou, kijk me boos aan. Dank u wel even mee deze.
2: Dank u wel voor de bijdrage. Dank u wel voor het luisteren.
0: Ja. Die meneer zegt daar wel wat moois. Hè. Hij zegt, tisma ebono, of tisma musbono dan de longa kerken. Of tisma. Hij maakt net zo'n
2: opmerking. Ja, ja.
0: Maar wat je vaak hebt ook bij, omdat ontwetendheid doet veel. Wanneer jij ervan uitgaat dat elk spiritueel contact goed is, dan kan je er wel eens toe verleid worden om op een boom te tikken en als je dan die boom ook nog eens een keer hoort of niet hoort, of je gaat ervan uit dat die boom je hoort, dat je dan zegt van, hé, boom, ik wil dat je dit en dit doet. En dan vervolgens lukt het ook en dan denk je van, hé, het werkte. En dan ga je het misschien vaker doen. Niet wetende dat die boom inderdaad een functie heeft in het leven, inderdaad dingen kan, maar het niet aan jou gelegen is om zomaar afspraken te gaan maken met mensen of met geesten of met entiteiten. Want ik maak even die vergelijking met mensen, omdat wanneer jij iemand aanspreekt, een wildvreemde. En jij nodigt die persoon er ook niet zomaar uit in je huis. En als je het wel doet, nou, er zijn genoeg mensen die zijn... Ik weet toevallig, we gingen vroeger naar een boyti op Libanonweg. Dat is een hele fijne man daar. Ik noem zijn naam maar even niet, omdat, ja, weet je... Maar die man heeft een keer uit hulp iemand in huis genomen. En die persoon heeft hem doodgestoken. Letterlijk in het echte leven. En hij is doodgegaan. Wat ik daarmee probeer te zeggen is... De geestenwereld moet je ook zo zien. Maar niet uit angst. Dus het is niet van, je moet bang zijn voor alles wat er is. Maar je moet gewoon kundig zijn. Ja, Paulus zegt van, je moet als volwassen mensen zijn als het gaat om deze dingen. Als het gaat om slechte dingen, mag je het zijn als kinderen. Je hoeft niks te weten van hoe je slecht hoeft te doen.
1: Oké.
0: Okay. Maar het goede moet je wel snappen.
2: Goeiedag, je bent in de uitzending.
4: Ja, goeiedag tot Jovini. Goeiedag,
1: je bent in de uitzending. Goeiedag.
4: Ja, die meneer, wat is je naam?
0: Giovanni, Linger?
4: Giovanni heeft net iets aangehaald dat mij ontzettend heeft getriggerd om die telefoon te pakken en te bellen. En wat je hebt aangehaald is dat jij sprak over de geest zo dusdanig takelen, aftakelen, dat die doet wat jij wil. Nou, dat is een hele mooie en een hele diepe. En waarom zeg ik dat? Omdat dat dagelijks gebeurt in ons leven.
0: Jawel.
4: Op een heleboel manieren in de laatste vorm van en in de hoogste ernstige vorm van. En daar geef ik een voorbeeld. Een geest is niets anders dan jouw spirit in je lichaam. Waar of niet?
0: Maar het is, jouw spirit in je lichaam is een geest inderdaad. En zo zijn er meerdere.
4: Ja, want de geest kan je niet zien. Je kan het niet aanraken. Het is in een lichaam. En om te doen wat je wilt doen, heb je een lichaam nodig. Heeft de geest een lichaam nodig in deze fysieke wereld waarin we zitten. Om te doen wat we willen doen. En op allerlei manieren zijn we bezig met die geest af te takelen. In sommige gevallen, heel vaak gebeurt dat zo, omdat we in een tijd leven waar de mensheid niet meer is wat de mens moet zijn. Wat de geest niet meer is wat de geest moet zijn door programmatie. En dan zijn we zo bezig de geest af te takelen, dat de geest doet wat wij of jij wil. Ik ga een voorbeeld noemen. Stel bijvoorbeeld, we zitten in groepsverband. En er is één persoon die bijvoorbeeld, laten we zeggen, die persoon die is in aanzien.
0: Ja.
4: En de rest van de groep kan dat niet aanstaan. Het is maar een voorbeeld wat ik noem. De rest van de groep kan dat niet aanstaan. En eentje besluit of meerdere besluiten om tegen die persoon in te gaan.
0: Ja.
4: Of om de persoon te breken, te kleineren. Toch? En wat gebeurt er dan? Die groep mensen vinden elkaar. Die geesten die in die lichaam, die zielen die in dat lichaam leven, rondlopen.
0: Ja.
4: Die vinden elkaar en houden elkaar vast. En als jij alsgene die in aanzien bent, als je zwak bent, word je zo dusdanig gemarteld. Er worden dingen met je gedaan. En omdat je alleen staat en je voelt je onmachtig, wat ga je dan doen? Dan ga je dansen naar de pijpen van de mensen uit die groep. En dat is geestelijke marteling ook. Het gebeurt, in verschillende vormen heeft het plaats in ons leven waar wij hier op deze fysieke wereld leven. Daarom is het een hele mooie. Dus het heeft niet alleen met entiteiten te maken, want die zijn er
0: ook.
4: Er zijn goede en er zijn slechte.
0: Ja.
4: Maar het is de ziel, de mens. Daar gaat het om, wat we met elkaar doen. Haat, nijd, jaloezie, vernietiging. Dat maakt dat we dit soort praktijken kunnen doen. Die geest die doet niet. Wij mensen ontdenken. De mind is een powerful instrument. Het is je kracht, het is je power, het is je macht. Jij bepaalt met jouw wil die je gekregen hebt, wat je ermee doet. En op deze manier, omdat we zo geprogrammeerd zijn, zo negatief zijn en gaat kort houden, vernietigen we elkaar en dit leven. Daar wil ik het even bij houden. Maar dank je wel.
0: Dank u wel voor de bijdrage.
1: Ja, dank u wel.
2: Ja. Yes. Mooi, mooi. Mooi. Wat heb je nog iets eraan toe te voegen, Gil?
0: Ja, het is inderdaad mooi wat ze zegt. Ze trekt het eigenlijk door. Ze zegt van oké, het gaat niet alleen om entiteiten die op die manier zeg maar onzichtbaar bezit kunnen nemen van het lichaam. Maar het gaat ook om beïnvloeding van je omgeving, van de tv, van de radio, van muzieksoorten, van allerlei dingen. Natuurlijk ook de geestelijke leiders, de pastoren, de politiek. Er is allerlei beïnvloeding om je heen. En dat mag er allemaal zijn. En dat ik dat zeg, dat mag er allemaal zijn, is misschien een klein beetje raar. Maar onthoud, we hebben de vrije wil.
1: Juist.
0: Dus waar iemand voor kiest,
1: dat is
0: uiteindelijk waar we het mee zullen moeten doen.
1: Klopt.
0: Maar ja, net zoals iemand kiest om kwaad te doen, mag een ander kiezen om goed te doen. En zo kunnen beide hun toneel als het ware spelen, om maar even zo te zeggen. Dat wil niet zeggen dat ik het kwade aanmoedig, integendeel. Echter is het er gewoon en je zal ermee moeten dealen. En wat we eigenlijk willen doen is mensen de tools geven. Hoe kan je daarmee dealen? Hoe kan je jezelf sterk houden? Hoe kan je geesten toch zien? Want men denkt vaak, ja, geesten kan je niet zien. Dat is deels waar. Deels is het ook onwaar, want je hebt mensen die geesten hebben gezien. Je hebt mensen die geesten hebben gevoeld. Je hebt mensen die het echt ervaren hebben. Wij geloven dat alleen niet altijd, omdat wij hun perceptie niet kunnen leven. Wij kunnen hun beleefswereld niet ervaren. Dat is zeg maar hun subjectieve waarheid die alleen voor die persoon waar is. En objectief kan het ook waar blijken, maar dan heb je dus een andere level nodig van toegang, van dimensie, van inzicht. Dan kom je dus in het godsgedeelte, zeg maar. En daar kan je dan wel inderdaad bemerken dat wat sommige mensen ervaren gewoon keihard waar is. Stemmen horen, geesten zien, dromen krijgen, et cetera. En dat soort mensen willen we een plek geven waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze kunnen ervaren, waar ze veiligheid leren en waar ze ook helemaal niet afhankelijk zijn van iets of iemand en rechtstreeks gewoon. Dat is eigenlijk de vrijheid waar de Christus voor gevochten heeft, is rechtstreeks tot God kunnen gaan en die verbinding kunnen hebben en daar gewoon je eigen ervaringen kunnen doen.
2: Goeiedag, je bent in de uitzending.
5: Goedemorgen met meneer Vrij.
2: Dag meneer Vrij.
5: Goedemorgen. Ik luister zo naar uw uitzending. Ik vind het prachtig en mooi.
2: Dank u wel.
5: Maar ik ga wat zeggen, mijnerzijds. Je moet je geen zorgen maken op dat zorgen die je bezorgt. Dat, zo leef ik altijd. En het gaat me goed.
0: Gelukkig maar.
5: Je moet je geen zorgen maken op dat zorgen jouw zorgen bezorgt. Alsjeblieft.
2: Dank u wel. Ik zie je lachen.
1: Ja.
2: Benieuwd waarom je lacht.
0: Kijk, de kracht van de geest, de kracht van de mens, zit hem in het creëren. Wanneer er in de Bijbel staat dat de mens is geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis, dan zit daar ook een creatieve kracht in, zoals God dat alleen kan, zeg maar. En wanneer jij dus je focus legt op iets, dan ga je dat ervaren. Als ik zeg, denk niet aan een roze olifant. Die wordt wel eens gebruikt in de veranderingswetenschappen.
2: Oh, grappig is, ik dacht roze olifant. Ik denk, hé, dat heb ik gehoord. Maar
0: dat is de bekende. Ja, ik heb NLP gedaan bij UNLP. Ja. Groetjes aan Vincent en Marcel.
2: Ja.
0: En daar is dat iets dat ter sprake komt. Weet je, van, ook al zeg je het woordje niet ervoor, ik zeg tegen jou, denk er niet aan. De intentie, het brein, je hele beleving gaat naar een roze olifant.
1: Ja,
0: je creëert het, je ziet het, je beleeft het, je ervaart het op jouw manier. En als jij dus je zorgen maakt, dan zet je dus het traject van zorgen in.
1: Ja,
0: en dan begin je het zorgen te ervaren.
1: Ja.
0: Ook, het hoeft niet je eigen zorgen te zijn, maar het kunnen ook de zorgen van een ander zijn.
1: Ja.
0: Dus daarom is het, denk ik, interessant om als mens te weten en als geest te weten dat je die kracht hebt. En jezelf dan in de ochtend of in de dag of in de middag, in de avond, whatever, af te vragen. Wat wil ik beleven? Wat wil ik ervaren? En die woorden te gaan gebruiken, die dat oproepen, die intentie creëren. Waardoor je een veel fijner en voller bewustzijn mag ervaren. En gewoon mag genieten van wie je bent en wat je wil. En omdat je weet dat het mag, voel je eigenlijk geen fassie. Toch? Dat brengt me bij dat Surinaams nummer. Mijn next te maken aan dat ding.
2: Ja. Klopt. Nou, het is 9:59 al. Zo. Dus we hebben nog 20 minuten. En je was bezig met de documentaire. Dus je geeft aan van je wil mensen eigenlijk op een of andere manier iets meegeven.
0: Ja.
2: En ook mensen die geïnteresseerd zijn en niet weten hoe, dat ze echt wat handvaten meekrijgen. Zie ik het zo?
0: Ja, ik wil dat men... Kijk, is dat man bijvoorbeeld heel erg... Is dat mij heel erg geraakt? In Suriname bijvoorbeeld zijn er best wel veel zelfmoorden. Mensen drinken van alles, doen van alles. Ja. Pardon. Om zichzelf...
2: Die
0: Obja. Goed. Ik zou zeggen, als hij zou willen komen. Het brengt me terug naar wel een ervaring. Dat ga ik heel kort zeggen. Toen ik dus vast zat in Lelystad, toen... was er een avond dat ik droomde dat er een Arabisch persoon langsliep op de ruimte buiten.
2: Ja.
0: En vervolgens voelde ik in die droom dat hij dus binnen was. En vervolgens was hij in mijn kamer. En hij keek me aan. En ik moet zeggen, de aura van die persoon was best wel statig, best wel aanwezig. Het zag er niet uit als iets negatiefs of zo. Voelde ook niet zo. Maar je bent in mijn cel. Dus ik had wel zoiets in die droom. Hallo, wie ben je? Wat doe je hier?
2: Ja.
0: En die persoon keek me aan. En die zei toen tegen me... Je zou je vereerd moeten voelen dat ik hier ben. En toen keek hij me nog wat langer aan. En daarna was hij weg, werd ik wakker. En toen werd ik wakker en dacht ik bij mezelf van... Man, should I feel some kind of way now? That is respect the angel.
2: Yeah.
0: En toen dacht ik van... Nou, maar je moet ook zeggen wie je bent. Anders zomaar, je komt hier zo, dan moet plotseling te blij zijn. Wie ben je? Dat is wat ik bedoel. Maar het heeft me wel een les geleerd van... soms kan je er ook anders naar kijken.
2: Ja.
0: Want eigenlijk wanneer... Elk contact met de geestenwereld... geschiet op basis van toestemming. Want men moet begrijpen... Er zijn portals, er zijn wachters. Als je de Bijbel leest, staat vol met wachters en portals en toestemming en alles. Het is heel geordend daar. Dus wanneer er iets gebeurt, is het vaak niet zomaar. En als mensen daar eenmaal alleen maar zouden kunnen weten van... Oké, wat kan ik hiermee? Wie ben je? Wie heeft je gestuurd? Kan je het zweren? Wat is de opdracht die je moet geven? Ik zie dat het niet gaat. Moet ik voor je bidden? Whatever. Dan wat daaruit kan groeien, dat is zo hemel, zo magisch. En ja, zoals je in die documentaire wel hebt gezien, de tweede aflevering bijvoorbeeld, daar hebben we iemand die jarenlang droomde met dat hij aan het vliegen was, dat hij met bliksem speelde, dat er van alles... En we hebben het uitgenodigd om te werken. En hij leefde zijn aards leven, hij wilde niet. Nee, dat was niet voor mij, dat was zus en zo. En dat is niet... Ik heb toestemming om het te zeggen, maar het is persoonsleven. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn. Hij is niet de enige. Er zijn heel veel mensen met zulke dromen, zulke ervaringen, zulke uitnodigingen. Maar ze zijn te bang gemaakt. Terwijl als God er is, waar ben je bang voor? Ja. Als je echt in God gelooft, wie, wat, waar, hoe?
2: Ja.
0: Wat ik bedoel?
2: Ik snap je.
0: Weet je? Maar men moet dat weer gaan geloven. Want men is zodanig angstig gemaakt... Dat men niet eens meer durft te ervaren. En men is zo vertrouwd geraakt met iets dat... Hoe zal ik het zeggen? Met iets dat niet oplifting is. Dat men daar blijft haken. Weet je? Er zijn heel veel christelijke kerken ook. En ik haal geen enkel geloof neer. Hè, want het gaat daar helemaal niet om. Maar als je een spirituele connectie zoekt... is het gewoon belangrijk dat je een klein beetje weet wat je doet... Als iemand in een vreemde taal praat, prachtig mooi, maar iemand moet het wel verstaan. Of het nou een mens is of een geest, maar iemand moet het verstaan. Wat wordt daar gezegd?
2: Mm-hmm. Ja.
0: Hoe kan ik hiermee verder? Hoe kan ik... weet je? Want als niemand het verstaat, als niemand het onderzoekt, als niemand...
2: Klopt.
0: Dan maak je, zet jezelf in een gevarenzone. Dan lig je daar maar te spartelen en te doen. En plotseling word je...
2: Heb je
0: energie en word je ziek. En dan, sommige mensen gaan dood en dan... vinden ze, ja, dat heeft God gewild. Maar als ze hetzelfde boek

0: Lezer, dan staan er gewoon echt wel heel veel regels in, weet je?
1: Ja. En daarom zei ik in het begin van het programma, luisteren ook kinderen. En heel veel kinderen, vooral kinderen van nu, die horen ook heel veel en zien heel veel. En heel veel ouders, die weten daar niet mee om te gaan.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Dus ik zei in het begin van, wat is goed, wat is fout, toen we het over hadden in het begin van de uitzending. En ik schrok er ook van, dat kinderen van 6, 7, 8 jaar naar dit programma luisteren.
0: Ja.
1: En dat kind, ik heb het een paar jaar geleden gehad over een misbruik.
0: Ja.
1: En dat kind kwam door het programma, kwam erachter van dat het niet goed was.
0: Ja.
1: Maar oma, maar dus niemand mag aan me zitten.
0: Ja.
1: Maar dit, er kwam een verhaal achter en een verhaal achter. Dus het is mooi zo'n documentaire, ook voordat ouders naar zoiets kunnen kijken. Om te kijken of kinderen daarin begeleid worden.
0: Ja. Ja, kijk, Tori, hè. Dus,
1: ja.
0: En wij mensen, we zijn kuddedieren. Of we nou willen toegeven of niet. Sommige mensen voelen zich beledigd wanneer er gezegd wordt van... mensen waren aap of... Maar mensen komen vanuit hun DNA het dichtst bij het apengeslacht. We zijn eigenlijk een soort van apen. Alleen, we zijn de edelste apen.
2: Ja, dat is
0: niks. Zo bedoel?
2: Ja.
0: Nee, is weer wat anders. Mm. Gewoon de pure Afrikaanse mens, oudste mens... Mm. Is gewoon een... apensoort ook.
2: Apensoort.
0: En alle mensen zijn... We zijn apen. Maar dat is helemaal niet erg. We zijn zoogdieren. Biologisch zijn we zoogdieren. Ja. We zijn dieren.
2: Ja.
0: Ja, weet je. We gedragen ons als engelen in de hemel, maar we zijn daar nog niet. We zijn dieren. En waarom is het ook belangrijk om dat als eerste toe te geven op je weg naar God? Omdat je dan ook een beetje je positie begrijpt. Snap je wat ik bedoel? Je kan je wel machtig voelen, maar je bent gewoon een dier. Met dierlijke beperkingen. Snap je wat ik bedoel? En wanneer jij bijvoorbeeld iets als een celibaat leven, weet je, de kerk heeft het vaak gezegd, ja, celibaat leven is goed voor je en blablabla. Maar het is super tegen natuurlijk. Het is niet natuurlijk, want je hebt niet voor niets biologisch voortplantingsmateriaal. Niet iedereen kan dat, maar ja, die het niet kunnen anderen ondersteunen die het wel hebben. Snap je wat ik bedoel? Daar heb je toch een beetje de ervaring. Maar er zijn gewoon dingen die je lichaam nodig heeft. Probeer maar gewoon een week niet te plassen. Je wordt ziek, je gaat dood misschien. Zeg ik bedoel. Of drink niet meer. Stop met ademen. Je moet soms respecteren hoe het biologisch gaat. En wanneer je dat kan doen, dan gaan we ook elkaar minder judgen. Want het judgen is ook vaak iets.
2: Ja,
0: we veroordelen elkaar voor dingen die we zelf doen.
2: Ja.
0: Iemand, ik was laatst, ik keek naar die talkshow van Sharon Sharp, volgens mij. JJ of whatever. Amerikaans programma. En die man zegt, ik puf en poep en plas niet voor vrouwen. Ik ga naar huis. Ik ga niet naar hun wc. Ik schaam me ervoor en dit en dat. Dat is een hele zware beperkende overtuiging die je dan hebt. Maar goed, je hebt het recht om dat te hebben. Maar het is wel heel erg beperkend. En als je die beperkende overtuiging vervolgens gaat opleggen aan anderen. Ja, maar een vrouw mag dat ook niet. Dan wordt het wel heel moeilijk, weet je, als om mens te zijn. Snap je wat ik bedoel?
2: Dit wat je nu zegt, dat heb ik laatst ook gehad. Dat heb ik ook ervaren. Iemand had een hele sterke, overtuigende, beperkende overtuiging ergens over. En ik zag dat ding niet zo. En ik denk, maar helemaal wacht even. Dat gaan we even niet doen. Maar soms is het even moeilijk, hè. Want we zijn kuddedieren. We willen graag ook dat andere mensen ons... mogen, of dat je wilt erbij horen.
0: Ja, gezien worden.
2: En vooral als je sommige dingen in relatieverbinding... Dat soms gaat het in elkaar over. En dan is het juist heel belangrijk om je eigenheid daarin te behouden. Om te kijken of de dingen nog wel bij je passen of niet. Maar dat was even dat punt wat ik wilde zeggen. Weet je, van inderdaad, weet je...
0: Kijk, mensen die zijn... elk mens is uniek. He, ons DNA die zegt dat ook. He, de vingerafdruk. Elk mens is uniek. Elk mens heeft zijn eigen manier van doen. En tegelijkertijd hebben we ook overeenkomsten.
2: Ja,
0: en op de kruispunten van die overeenkomsten, daar ontmoeten we elkaar.
2: Ja,
0: toch?
2: Niet.
0: En als we elkaar ruimte geven, dan kan de aarde, en er is de aarde nog altijd, een hele fascinerende plek om te zijn. Weet je, binnen het NLP zeggen ze fascinatie versus veronderstellingen. Als jij altijd veronderstelt te weten wat er gaat gebeuren als je dit of dat gaat doen, dan ga je het nooit doen. Want je weet het al. Denk je. Snap je wat ik bedoel?
2: Terwijl als je gewoon...
0: Laat je fascineren, weet je. Laat je verrassen, ga ervaren. Wat als het niet zo is? Stel jezelf die vraag.
2: En dan?
0: En dan, weet je. En dan ervaar je. Ik zeg niet, ga anders doen.

0: Bijvoorbeeld, ik ben bijvoorbeeld geen... iemand, ik ga niet bungee jumpen. Ik weeg 162 kilo. Weet je? Ik wil geen risico nemen op rugklachten. Ik heb ze gelukkig niet. Ik wil ook geen risico vergroten. Dus ik ga bijvoorbeeld
1: het moet
0: niet...
1: veilig blijven, laat het zo
0: dat
1: zeggen.
0: Dat is voor mij,
1: ja, voor jou.
0: Vanuit mijn perspectief, ja, belangrijk. Maar als een ander wil bungee jumpen, ik go for it. Jump, weet je, geniet ervan. Soms gaat er iemand dood, ja, dan moet je op de koop toenemen.
1: Ja, weet je, ik zeg ook, het leven is een speeltuin. Weet je, we zijn hier gewoon om dingen te ervaren en dingen te doen. En je hebt de vrije wil.
0: Je hebt de vrije wil en hoe... Hoe meer je leeft in waarheid, dus, en met waarheid bedoel ik gewoon de realiteit van de ervaring. Ik kan er bijvoorbeeld nu voor kiezen om te geloven dat mensen niet doodgaan.
1: Nope.
0: Maar vervolgens gaat er iemand dood.
1: Ja,
0: ik moet ermee dealen.
1: Dat zijn bepaalde,
0: dus de rouwverwerking begint soms eerder, namelijk het accepteren van de waarheid van het leven.
1: Precies.
2: Oh. Goeiedag, je bent in de uitzending.
3: Ja, goeiedag. Tot een Jovini nogmaals.
2: Ja.
3: Giovanni,
0: ja, ja. Hallo.
3: Als je het wilt, als je het toelaat, zou ik over twee dingen met jou willen brainstormen. Namelijk over dat je zegt dat we apen zijn, uit apen zijn ontstaan.
0: Ja.
3: En het ander is, jij hebt gezegd, eerder in het programma heb je gezegd... Hoe je bijvoorbeeld religie wil noemen of waarin je wil geloven. Als je wil geloven in een boom of in een steen of whatever. En dan zeg je, je moet geloven in God. Over die twee dingen zou ik met je willen brainstormen. Dat zou ik heel leuk en interessant vinden.
0: Ik ben niet de programmaleider hier zo. Dus
3: nee,
0: ik zou even moeten kijken naar het team hier zo,
2: nou,
0: om te vragen wat zij...
2: Ik denk dat mevrouw Winnie willen zeggen dat ze in contact met jou wil.
0: Oh, met mij in contact. Oké, niet online.
3: Ik bedoel buiten de
1: uitzending. Ja, buiten de uitzending.
0: Oké. Nee, goed dat ik dat even heb doorgevraagd dan.
2: Komt helemaal goed, mevrouw Winnie.
1: Ja, we brengen ze in contact.
2: Ja,
3: oké. Goed.
2: Abon. Zeti.
0: Doei. Ik wil wel even zeggen dat zeg maar, ik volgens mij niet heb gezegd dat het tweede stukje, zeg maar, van dat het niet uitmaakt waarin je in gelooft, of dat je in God moet geloven. Tenminste, inderdaad maakt het niet uit waar je vandaan komt, hè, dus wat je startpunt is. En je wordt ook nergens toe gedwongen om in iets te geloven op een manier dat ik aanduid. Ik zeg alleen altijd wel, geloof wel in ervaring, zeg maar. He? Als je een keer iets ervaren hebt, bijvoorbeeld toen ik, zeg maar, toen mijn criminele praktijken tot een halt werden geroepen door het universum.
1: Zeg maar.
0: Toen heb ik het gekregen in een droom. Ik kwam van Thailand, we zaten business class, we voelden ons de shit. En in die droom die ik kreeg, toen zag ik mijn hele ondergang, hoe mijn bankrekening bevroren werd, hoe ik gearresteerd werd, hoe ik gesnitcht was door iemand en hoe dat allemaal zich zo klaarspelde. En ik werd wakker en ik schrok me een hoedje, want ten eerste was het de eerste keer dat ik zo bewust droomde en ten tweede was het gewoon een nachtmerrie, want dat wilde ik helemaal niet op dat moment. Ik had the time of my life, weet je. Ik wilde helemaal niet dat het stopte. Snap je wat ik bedoel? Op die manier. En ik vertelde het aan mijn mensen toen waar ik mee was. Van, hey, ik heb dit gedroomd, dat gedroomd. En ze keken me aan van, oh, van ja man. En ik was een beetje verbaasd van, waarom accepteren jullie dat gewoon, dat ik heb gedroomd? Als dit waar is het een voorspellende droom. Wat de F? Bestaan voorspellende dromen of zo? Wat is dit nou wat me overkomt? Dus ik had in mijn hoofd, het eerste wat ik doe wanneer ik land, is mijn pinpas in de automaat zetten en kijken of er wat geld uitkomt. En tot mijn verbazing, toen ik op Schiphol kwam, werkte die pinautomaat niet. Dacht ik, zo vulde ik het in. Want er kwam geen geld. Dus ik dacht in mezelf, nee, dit kan niet waar zijn. Het moet een fout zijn van de automaat. Weet je wat, wanneer ik eronder ben, dan ga ik wel weer daar pinnen. En nog drie automaten geprobeerd, niks. En een paar dagen later, politie in een bar die ik toen van mijn vader had overgenomen, was Spice Café. En toen kwamen ze daar wel in burger, wel heel respectvol. Dat moet ik zeggen. Zelf wanneer ik kwaai deed, werd ik respectvol behandeld. Heel raar, maar God has a way of doing things. Weet je, ze kwamen in burger. Hé lief, kom even, weet je, vroeg mezelf om snitch te worden. Ik zei, wat? Nee man, ik weet niet eens waar je het hier over hebt. Laat staan snitchen, man. Kom op man, ik ben onschuldig. Zou ik bedoel?
2: En
0: dat was mijn eerste kennismaking met voorspellende dromen.
2: Mooi.
0: Voorspellende dromen bestaan. Dus geloof in je ervaring, weet je. Want ik kan niemand overtuigen dat ik dat heb ervaren. Maar ik die het weet, dien erin te

0: geloven. En daarom staat er ergens in de Bijbel, wat ik je vertel bij nacht, vertel het ook bij dag. En die vrijheid wil ik mensen geven, met Gods gratie.
1: Ik denk dat het ook wel gaat lukken. En ik heb een stukje van je documentaire gezien. Heel interessant. Ik ben nog niet klaar. En ik moet deze documentaire niet in de avonduren of gaan checken. Wanneer ik denk, nu ga ik even kijken. Dan val je slaap toch. Of het wordt te spannend. Of het wordt te spannend dat je denkt, no, dit wil ik niet meenemen in mijn slaap. Het is heel interessant. En ik denk dat heel veel mensen dit ook heel interessant vinden. Gio, jij bent bereid om een lezing te geven, had ik begrepen. Of iets klopt. Te vertellen, of hoe of wat.
0: Ja, klopt inderdaad. Omdat ook in het licht van het documentaire en in het licht van meer licht schijnen op de duisternis, willen we eigenlijk in verbinding komen met mensen. En willen we nadenken over manieren hoe we de mensen kunnen bereiken, hoe we vragen kunnen beantwoorden. Hoe we gewoon beschikbaar kunnen zijn voor wat er dan ook ter sprake kan komen.
1: Ja.
0: En zoals de documentaire ook is, maar sommige mensen hebben ons gevraagd van ja, maar waarom laten jullie alles erin zien? En toen heb ik geantwoord, maar waarom niet? Ten eerste omdat het mocht, omdat het moest, hè, van het hogere, zeg maar, van God voor ons, vanuit onze beleving, moest het.
1: Ja.
0: Dus daarom is het gedaan, dat ten eerste. En ten tweede, waarom niet? Want vaak wanneer we dingen verzwijgen, wanneer dingen in het duister blijven, dan gaat ons eigen gedachte, die gaat gaan er nu over lopen. En dat kan nog veel erger zijn dan de waarheid.
1: Ja.
0: Dus laat nou gewoon zien hoe dat gaat. En geef mensen de gelegenheid om voor zichzelf te toetsen. Want oké, we zijn bezig met de vertaling nog. Dat heeft best wel wat tijd, zeg maar, om de vertaling netjes te doen.
1: Ja.
0: Omdat het echt seconde per seconde gaat. En we doen heel veel dingen door de dag heen. Dus ik kom er niet altijd aan toe. En mijn team ook niet echt, zeg maar, altijd. Maar we zijn er wel mee bezig. Om daar wat meer tijd voor te nemen om dat te doen. Maar goed, mensen praten Surinaams. En Surinaamse mensen en Afrikaanse mensen. En eigenlijk alle mensen. Niemand loopt alleen. Dus soms, we vertrouwen ook een beetje op de goddelijke leiding binnen elk mens. Dat die de juiste vertaling geeft. Zodat men ook gewoon kan zeggen van, oké, maar ze hebben alles gezegd. Want je weet toch, soms heb je, zeg maar, wanneer je een loekoe doet, iemand neemt altijd iemand mee die ook kan zien. Weet je, van hé, nou kom hoor, want dan, ik kan ontmaskeren, Asani, if na Rome, snap ik bedoel?
1: Ja, ja, ja.
0: Dus we hebben alles open gedaan, zodat die mensen die in staat zijn dingen te ontmaskeren, kijk, ervaar, praat met Madonna, toch?
1: Ja.
0: Want in okatak mi kibri of mi lee of mi, het is daar toch? De geest kan het toch ook verstaan? En sterker nog, als iemand vindt van wat daar gebeurt is niet waar, en een geest heeft me gezegd, ik zeg daar altijd, breng die geest. Waarom moet ik het van jou horen? Ik kan geen collega meer uit, toch? Dat kan de boende, ik kan leren was aan niet. Snap je wat ik bedoel? Is niet om ruzie te gaan maken, maar even, mijn fout, collega meer uit, dan kan tegen me. Als je pastoor zegt, is fout, laat je pastoor komen en mij uitleggen, dan maak een pastoor otaki. Ja, toch? En als dan blijkt dat ze juist overtuigd weggaan, omdat Kaneka do Sinwang, Engel of Sanfu overtuigd is, maar van Sanaliti en Sanasan. Dan is het mooi meegenomen. En als het omgekeerd gebeurt, dan komt de engel op hun die mij overtuigt. Dat is toch ook prachtig? Dus hoofdzaak de focus, de intentie is liefde, verbondenheid en elkaar tegenkomen op de gedeelte kruispunten van liefde. Want dat is uiteindelijk waar het leven om draait. Liefhebben, lief zijn, genieten, ervaren en gewoon gelukkig zijn. God wil dat alles goed met je gaat. Dat is, weet je, soms hè, ik ga je eerlijk vertellen, tijdens sessies ervaar ik soms hoe weinig liefde ik eigenlijk had. Er kwam een keer iemand die ik totaal niet mocht. Maar die persoon die kwam. En er is ons al voor gezegd, je moet daarvoor openstaan. Dus we zitten daar. Open. Ik mag die persoon in principe niet. En ik weet waarom ik die persoon niet mag. Maar het eerste wat die engelen doen, is al het kwade wat er bij die persoon is weghalen. En vervolgens, nu kunnen we een echt gesprek hebben. Wat nu ben je jezelf? Hoe gaat het met je? En dan kijk ik en dan denk ik van wauw.
2: Ja, mooi is dat.
0: Waar ik iemand zie die vervelend is, ziet God iemand die leidend was. En die helemaal niet zichzelf was. En vervolgens hoor je wat bij die persoon loopt. En dan kijk je van wauw.
2: Ga je het in een ander licht zien, hè? Ja.
0: Een heel ander perspectief, heel ander licht. Ja. Omdat ik kijk vanuit mijn subjectieve realiteit.
2: Ja, precies.
0: Maar God kijkt objectief.
2: Ja.
0: God kijkt niet zoals wij mensen kijken. En ik kan bijna huilen van het feit dat ik daarin merk dat ik helemaal niet zo liefdevol ben altijd. En dat ik soms ook heel veel te ontdekken heb en te leren heb en te veranderen heb. En nu zeg ik tegen alle verder, hé, hey, oepriet kon jaren, oepriet kon, lobby de. Is dat wat ik bedoel?
2: Precies.
1: Ja. Mooi.

0: kan.
1: Nou, Claire, we hebben tijdgebrek.
2: Ja, we hebben zeker tijdgebrek. En, maar nee, we hebben geen tijdgebrek. Het is een mooi dit.
1: Het is heel mooi dit.
2: Hij heeft heel wat verteld. Dus de mensen die nieuwsgierig zijn en leergierig zijn.
1: Die
2: gaan we
1: weten.
2: Dus uitnodigen op korte termijn.
1: Ja.
2: Om dit gesprek samen met hem aan te gaan. En datum wordt nog bekendgemaakt.
1: Ja.
2: En nog in overleg even met Norman. Want dan kunnen we kijken, we hebben hier een ruimte. En dan kunnen wij iets moois voor het gaan zetten.
1: Ja, precies,
2: toch?
1: Of niet? Geven, absoluut.
2: Ja. Nou, Gio, we zijn aan het einde.
0: Nou, dat was snel.
2: Ja, hè? Waar kunnen ze die documentaire ook alweer zien?
0: Oh, de documentaire is te zien op onze website ook. www.brinkreisbeck.com. Daar krijg je de bonus dat je 3 afleveringen kan kijken.
2: Mooi, dat is voldoende.
0: Ja.
2: Dankjewel. Nou, we zijn aan het einde. We gaan groeten, want het is bijna 12 uur. Nou, ik hoop dat deze uitzending leuk was. Jullie genoten hebben. Ik zou zeggen bye bye, zwaai zwaai. En een heel fijn weekend.
0: Iedereen next bedankt.
3: 107.9 Mark.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Volgens de Duitse buitenlandminister Wadefoel gaat Oekraïne de oorlog tegen Rusland winnen. En Duitsland zal Oekraïne blijven steunen. Wadefoel zei dit na zijn aankomst in Kiev vanmorgen. De Duitse minister beschuldigt Rusland van willekeurige moorden op burgers en het opzettelijk vernielen van energieinfrastructuur. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Fraudeurs maken steeds vaker gebruik van kunstmatige intelligentie om verzekeraars op te lichten. Facturen en schadefoto's worden met behulp van AI vervalst, blijkt uit onderzoek van nieuwsite nu.nl. Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt dat hierdoor de verzekeringspremies verhoogd zullen worden. Om hoeveel fraudegevallen het gaat, willen verzekeringsmaatschappijen zoals Achmea, Allianz en Nationale Nederlanden niet zeggen, dit om de criminelen niet wijzer te maken. Het weer, regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Hey!

Platinum. Bel voor VIP kraampjes op 06840 47885 of 0652 696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampo Kukuru voor Etjes Family Kitchen. Bekend van heerlijke bami, moxalesi, de sweet soepoe, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard summer boottocht. Orga, de Gentleman Party Service.

0: is Mart. Alangata
1: 40, 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: back, Carter. Smile.
1: Living in the shadow, can you imagine what kind of life?
2: En u hoort de smile van de bekende Jay-Z, meer bekend als de man van Beyoncé. En dat was een lied over zijn moeder, hoe zijn moeder met 4 kinderen een leven lang moest onderdrukken dat ze lesbisch was. En toen ze dat vertelde op latere leeftijd, heeft dat hem diep geraakt. En dat was voor hem de aanleiding om dit nummer te maken. En hierbij bent u weer beland in de 4-wekelijkse uitzending van Fivel. En ik ben André Reder. Wee in de Wijk is een project vanuit de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg, gericht op buurtbewoners met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid, met onbegrepen gedrag. En mijn collega, mijn gast, die zou hebben gebeld al, maar we hebben nog niks gehoord. Dus ik weet niet wat ik moet doen. In ieder geval zullen we straks ook, of we kunnen misschien daarmee beginnen. Dat we beginnen met de aankondigingen van de workshops die de Burgeracademie gaat geven. In de komende tijd. Ja, dus we wachten even tot mijn gast contact opneemt. En dat is Iris Vleeming over het project Wee in de Wijk in Amsterdam Zuidoost. De workshops van de Burgeracademie in de komende tijd. Vrijdag 28 augustus is er een workshop traject werken met een draaiboek. En dat is in het kader van hoe je projecten uitvoert met subsidie van de gemeente. Vrijdag 28 augustus dus. Over een week ongeveer. En dat is van 7 tot 9:30. En dat vindt plaats in No Limit. In Geldershoofd 80. En de kosten zijn gratis. En in deze workshop zou eigenlijk afgelopen juli gegeven worden. Maar door te weinig aanmeldingen heeft de Burgeracademie deze cursus dus verplaatst naar volgende week 28 augustus. En in deze workshop delen we ervaringen over het wel of niet gebruiken van een draaiboek. En geven we geslaagde en minder geslaagde praktijkvoorbeelden. Daarnaast kijken we naar wat er allemaal precies in een draaiboek staat. En oefenen we met het opstellen van een draaiboek in de workshop. En we kijken samen naar wat we daarvan gemaakt hebben en we geven elkaar tips. Vrijdag 28 augustus dus in No Limit om 7 uur. Dan is er op dinsdag 1 september. Nou, op dinsdag 1 september, 8 september, 15 september, 22 september. Dat zijn dus 4 bijeenkomsten. In de cursusreeks Omgaan met Stress. En ze zijn allemaal op een dinsdag dus van 14:00 tot 16:00. En ze vinden plaats in de OBA in de Amsterdamse Poort. In het Bijlmerplein 393 en de kosten zijn gratis. Maar goed, als het goed is heb ik mijn gast aan de telefoon.
3: Dat klopt.
2: Goedemiddag.

0: je dat? Ik schrok
1: ja,
0: even.
1: Goedemiddag.
0: Ik hoorde je niet, je belde niet, dus. Maar goed, je bent er.
1: Ik ben er.
0: Alles goed?
1: Ja, alles gaat goed. Okay. Ja, zeker.
0: Oké, ik heb de luisteraars verteld dat Wee in de Wijk een project is vanuit de GGZ. De geestelijke gezondheidszorg, gericht op buurtbewoners met een psychische en psychiatrische kwetsbaarheid. En met onbegrepen gedrag. Jij bent namens Vivel belast. Misschien kan je dat iets vertellen hoe jij bij Wee in de Wijk zit.
1: Ja, ik ben vanuit Vivel inderdaad, welzijnsorganisatie natuurlijk. Onderdeel van het projectteam Wee in de Wijk Amsterdam Zuidoost. Mm-hmm. En ik ben dan GGZ-coach welzijn, zo heet ik dat. Zo heet ik dan. Mm-hmm. En elk stadsdeel heeft zijn eigen projectteam. En we zijn een domeinoverstijgend project of team. Dus naast mij zit er dan ook iemand vanuit GGZ, of twee mensen eigenlijk. En in Zuidoost is dat Arkin, dus twee mensen van Arkin zitten erbij. En ook een belangrijk onderdeel is de ervaringsdeskundigheid, dus Team Ed. En daar zit de coördinator van Team Ed bij. Ja, dus we zijn echt met vier en de gemeente Amsterdam.
0: Okay.
1: We zijn echt een domeinoverstijgend team. En we proberen...
0: Maar voor je verder gaat, wat is jouw deskundigheid hierin?
1: Nou, ik kijk vanuit de welzijnde dus naar. Dus naast dat je dan echt de zorg, dus de GGZ-kant hebt, probeer ik echt vanuit welzijn te kijken naar... Nou ja, het gaat dan vooral over mensen met onbegrepen gedrag of mensen met een psychische of psychiatrische kwetsbaarheid. Hoe kunnen we voor hen ook een welkome wijk zijn of een welkom stadsdeel, zodat... dat je niet verder kijkt dan het gedrag wat iemand vertoont, wat soms wel wat lastig is om te begrijpen. Dat daar ook nog iemand achter zit en dat daar een verhaal achter zit. En wij proberen dus wat meer begrip te krijgen eigenlijk voor het gedrag.
0: Jullie proberen meer begrip te krijgen bij de andere buurtbewoners?
1: Nou, ook en vooral bij professionals en vrijwilligers. Dus die werken binnen de sociale basis, dus binnen ruimtes, die openbare ruimtes. Dus als ze iets tegenkomen van wat ze niet goed kunnen begrijpen, proberen wij ze daarin te ondersteunen. Verder te kijken naar het gedrag, maar ook naar jezelf te kijken. Van hoe ga ik daarmee om? Hoe kan ik mijn grenzen stellen? Als voorbeeld, als iemand bijvoorbeeld wat agressief is, niet meteen iemand de deur uit te sturen, maar dan misschien wat verder vragen. En ook, ook bij jezelf leren daarmee om te gaan. Hoe ga ik met bepaald gedrag om, wat misschien net even anders is dan normaal? Zodat we... Ja, kijk, mentale gezondheid is natuurlijk onderdeel van de samenleving. En het welzijn voelen of welkom voelen heeft ook te maken met dat je gezien wordt en dat je misschien in een bepaalde manier begrepen wordt, wat natuurlijk lastig is bij bepaalde problematiek, maar dat er in ieder geval moeite wordt gedaan om je te leren begrijpen, dus naast het gedrag wat je vertoont.
0: Ja, en dit is een project vanuit de GGZ, maar even terug
1: naar... Ja, niet meteen vanuit de GGZ, het is echt vanuit de gemeente Amsterdam. Ja.
0: Okay.
1: En dus niet alleen de GGZ, maar dus ook welzijn. We zijn echt een... Ja, het komt dus samen. Dus welzijn, GGZ, gemeente en ervaringsdeskundigheid. Ja, dus
0: okay.
1: Dat is de kracht eigenlijk van het project, denk ik. Want GGZ is natuurlijk al... Nou, het is echt gericht op mentale gezondheid. Dat is een doel. En in welzijn is dat soms natuurlijk, zijn er natuurlijk veel meer doelen dan alleen de mentale gezondheid.
0: Ja, en heb jij een persoonlijk in dit werk voor Wee in de Wijk een voorbeeld wat je tegenkomt? Bent tegengekomen?
1: Je bedoelt dat Nou, bijvoorbeeld een collega van ons bij de Lange Leven Thuis flat. Die komt natuurlijk heel veel mensen tegen in de flat.
0: Dat is een seniorenflat?
1: Dat is een seniorenflat, ja, en echt met de bedoeling om gezamenlijk, dat noemen we dan een Lange Leven Thuis flat, zodat de mensen wat meer ondersteunen ook, om mensen wat meer langer thuis te laten lopen en met elkaar, dus als er wat is, dat je ook bij elkaar terecht kan.
0: Mm-hmm.
1: En dat je om elkaar
0: maar goed,
1: op elkaar let ook.
0: Ja.
1: En zij kwam iemand tegen die ook bijvoorbeeld de deur gauw dicht was en dat ze wel merkte van, hé, dat is wel misschien wat vervuild, hè, het huis of waar ze woonden, weet je. Dus,
0: mm-hmm.
1: Maar de deur zat wel dicht, dus ze probeerden daar binnen te komen. En, nou ja, daar hebben we gewoon een gesprekje over gehad van hoe kan je daar dan mee omgaan? En hoe let je ook op jezelf daarin? Het is echt een beetje een soort wisselwerking, hè? Van, ja, hoe ga je met iemand om en welke vragen kan je dan het beste stellen? En kan ik misschien dan bij de buren vragen van hebben die misschien een goed contact met deze persoon, zodat je toch iemand kan helpen? Want je voelt dat het misschien niet helemaal goed gaat.
0: Mm-hmm. Maar het uiteindelijke doel is toch dat je echt contact krijgt met die persoon. Dat die persoon...
1: Ja, nou, wij proberen dus mensen te ondersteunen die daar eens tegenaan kunnen lopen. Van hoe ga je daarmee om inderdaad? En hoe kan iemand... Ja, nou, dat je ja, helpen hoeft niet per se, maar wel dat iemand ook voelt van hey, ik word gezien. En ik ben welkom dus blijkbaar hier met alles wat ik heb en ben.
0: Oké. Okay.
1: Ja. En wij geven dus, wat ik ook zo door mag gaan, bouwstenen trainingen. Geven ongeveer 3 keer per jaar. En dat is dan echt voor professionals en vrijwilligers die werken binnen de openbare ruimte en dus te maken kunnen krijgen met bepaald gedrag. Voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid. En die bouwstenentraining gaat dan echt over hoe om te gaan met bepaald gedrag. Wat kom je dan zelf tegen? Wat kunnen we van elkaar leren? Maar ook welke gesprekstechnieken zijn er? En hoe kan ik mijn eigen grenzen bewaken? Dus dat is echt een ondersteunende training in deze.
0: Dus jij hebt niet direct te maken met mensen met... die een psychische kwetsbaarheid of zo.
1: In principe niet, nee. Het is echt dat ik juist de professioneel vrijwillig probeer te ondersteunen. Maar een ander onderdeel is ook echt wel dat ik het gesprek over mentale gezondheid, dus het stigma daaromheen wil openen. Dat is ook echt dan met buurtbewoners.
0: En hoe doe je dat?
1: Ja, toch bepaalde onderwerpen aan te kaarten en daar met z'n allen proberen over te praten. Dus het is echt gewoon het gesprek proberen te openen over... Kijk, wij zitten nu in gesprek om misschien over mannen en kwetsbaarheid. Dat is misschien best wel een belangrijk onderwerp in Amsterdam Zuidoost, als ik dat zo mag zeggen. Dus de Black Man Talk doet er heel veel, bijvoorbeeld. Maar wij proberen daar dus ook aan te haken en te kijken van hey, hoe kunnen we wat voor elkaar betekenen? En hoe kunnen we echt het gesprek openen over dit soort kwetsbare onderwerpen, zodat het misschien wat minder kwetsbaar wordt en dat het er... dat het wat meer normaal wordt om erover te praten.
0: En hoe doen jullie dat? Goed, je zegt de stichting Black Man Talk, die is al redelijk bekend. Die organiseert gesprekken met black men, zwarte mannen, over allerlei onderwerpen, onder andere die kwetsbaarheid. Maar jullie werken samen met hun of gaan jullie zelf ook zulke bijeenkomsten organiseren?
1: Ja, we werken nu nog niet samen met hem, maar het is een voorbeeld inderdaad, dat zouden we graag willen. Mm-hmm. Nee, wat wij doen is, onze aanpak is ook echt werken met ervaringsdeskundigen. Dus dat een ervaringsdeskundige, zeg maar, die dus wat kan vertellen over zijn of haar herstelproces. Die dus uit een kwetsbare periode komt, mentale problematiek. Die doet dan meestal zijn of haar verhaal. En aan de hand daarvan gaan we ook verder in gesprek met mensen. Er is ook altijd iemand van GGZ aanwezig, die dus wat meer de theoretische kant kan toelichten.
0: Is dat een gesprek met de persoon of is het op een bijeenkomst waar de persoon dit deelt met het publiek?
1: Nee, dat is echt op een bijeenkomst met professionals, vrijwilligers, maar ook buurtbewoners. Dus dat is echt een bijeenkomst... waarin we met elkaar in gesprek gaan over
0: organiseren jullie dus weer in de week.
1: Ja, precies. Ja. Zoals we natuurlijk dan ook tijdens de week tegen eenzaamheid willen gaan doen. Ja.
0: Ja. En misschien kan je daarover wat vertellen? Over de week, wat jullie gaan doen in de... Want wanneer is die week van de eenzaamheid?
1: Ja, het is de week tegen eenzaamheid. De laatste week van september. Dus dat is donderdag 24 tot en met woensdag 30 september. Mm-hmm. Dus dat valt dan ook net in het weekend. Dat is grappig. Wat proberen wij? Willen graag... we gaan op dinsdag 29 september gaan we in de ochtend wandelen met vrijwilligers. Of het is eigenlijk een wandeling voor vrijwilligers. Mm-hmm. En dan willen wij graag daarin ook tijdens het wandelen met deze vrijwilligers in gesprek gaan over... vooral eigenlijk ook over hun eigen ervaringen met mentale gezondheid. En hoe brengen ze dat mee? Of hoe nemen ze dat mee binnen hun werk? En hoe kan je daarin dus ook je grenzen bewaken als je te maken krijgt met bepaald gedrag? En we proberen ook tijdens die wandeling even stil te staan bij je eigen... mentale gezondheid eigenlijk. Hoe voel je je? We doen kleine lichte oefeningen. We proberen echt ook bepaalde onderwerpen aan te kaarten, zodat mensen met elkaar in gesprek gaan over wat kom jij tegen binnen je werk, binnen je vrijwilligerswerk. En hoe ga je daarmee om? Dus het is eigenlijk gewoon een beetje een hele open wandeling. Om wat dichter bij jezelf te komen, maar ook daardoor misschien wat meer welkom kan zijn ook voor mensen die dus... met bepaalde problematiek rondlopen. Die dus, we bezoeken echt vooral vrijwilligers die dus werken binnen de openbare ruimte dan. Die echt met mensen te maken hebben. En ook dus met mensen met onbegrepen gedrag te maken kunnen krijgen. Ja. Dan is onbegrepen gedrag natuurlijk ook nog een term. Maar
2: breed interpreteerbaar, denk ik.
1: Ja, precies. Gedrag wat je misschien niet direct kan begrijpen. Ja.
2: En wat is de relatie van zo'n wandeling dan met eenzaamheid in die week tegen de eenzaamheid?
1: Ja, ik denk vooral omdat het inderdaad eenzaamheid, je kan best wel alleen zitten met je eigen, wat je tegenkomt, hè, binnen je, ik ga het nu maar goed op het vrijwilligerswerk, dus wat je tegenkomt binnen je werk, maar het kan ook wat je tegenkomt van mens tot mens, van waar je last van zou kunnen hebben, hè. Gaan we met elkaar om en soms wringt dat. Mm-hmm. En is dat wat lastig. En het is fijn om daar misschien met andere mensen over te kunnen praten. Zodat je de last wat minder alleen hoeft te dragen. En ook misschien merkt dat anderen ook ergens tegenaan lopen. En dat je elkaar daarin kan ondersteunen of helpen. Of misschien alleen maar luisteren. Maar daarin dus ook echt het gesprek weer openen. Van hoeft het niet alleen te doen. Ja. Mm-hmm. En wat kunnen wij dan ook voor jullie doen daarin? We hebben natuurlijk heel veel connecties ook binnen Zuidoost, omdat we met verschillende domeinen samenwerken. Mm-hmm. Dus als ze ergens tegenaan loopt van, hé, dit kom ik tegen binnen mijn werk, dan kunnen ze wel contacten met ons ook weer van, hé, wie kunnen jullie mij doorverwijzen of wat zouden jullie doen? Dus op die manier eigenlijk.
2: Dus
1: ja.
2: Jullie zijn vooral gericht op professionals en vrijwilligers die in dat veld bezig zijn.
1: Precies. Ja, ja.
2: Oké, niet met het directe brede publiek dus, nee.
1: Ze zijn absoluut wel welkom, maar dat is wel onze eerste doelgroep inderdaad. Ja, ja. Vrijwilligers ondersteunen, dus indirect, dus wel met de bewoners, maar niet direct, zou je zeggen. Ja.
2: En ik begreep ook dat jullie een recente documentaire met de titel Samen gaan vertonen.
1: Ja.
2: Is ook in dit kader?
1: Ja, dus ook tijdens de week tegen eenzaamheid inderdaad.
2: Kun je misschien iets over die film vertellen?
1: Ja, het is een documentaire over hoe ga je als samenleving met elkaar om. Dus de kracht van de samenleving eigenlijk. En dan heb vooral gericht op als je dus ook weer wat minder goed voelt. Van, is daar ruimte voor en hoe kunnen we elkaar daarin zien eigenlijk en ook ondersteunen. Ik denk in bepaalde culturen is dat al heel erg aanwezig, denk ik. Misschien wel veel meer dan in de westerse cultuur. Mm-hmm. Dus dat je niet, als er wat is, dat je direct naar de GGZ hoeft. Of dat je met iemand in gesprek moet die daarvoor geleerd heeft. Maar hoe kunnen we elkaar eigenlijk gewoon opvangen? En,
2: want soms,
1: de kracht van de samenleving eigenlijk, daar gaat de documentaire over.
2: Ja, want soms is gewoon met iemand over iets kunnen praten al... voldoende om het uit je systeem te krijgen en je veel prettiger te voelen erbij. Je hoeft niet per se direct naar een psychiater, toch? Of een psycholoog.
1: Nee, precies. Maar die ruimte moet je wel kunnen voelen dan.
2: Ja, ja, ja.
1: Ook,
2: ja.
1: En dat moet je niet...
2: En deze film, wordt die op tv, is die al op tv geweest? Of wanneer is die film en wie kunnen er naartoe?
1: Ja, precies. Nee, de film is volgens mij nog niet op tv geweest. Hij is net uitgekomen tijdens de week van de mentale gezondheid. Mm-hmm. Heb ik hem toevallig gezien bij de OBA Oosterdok. Mm-hmm. Dat was tijdens de Dat was mentale boekenbal. En daarnaast was er dan ook een filmbal, zeg maar. En er werd deze documentaire vertoond.

0: Nee, jullie kunnen kijken op dinsdag, dus ook op dinsdag 29 september. En dan in de middag.
1: Ja.
0: De exacte tijd is nog niet bekend, maar waarschijnlijk 3:30. Maar daar ga ik nog wel wat meer over communiceren.
1: Mm-hmm. Maar in de OBA?
0: Dat zou kunnen, maar waarschijnlijk of in het jongerencentrum van Vivel. Moet ik eventjes horen of dat daar...
1: Oké, okay, maar waar kunnen mensen informatie krijgen als ze er naartoe willen?
0: Ja, dat is op onze website van Wenenwijk. Dus dat is www.w-indewijk.nl.
1: Dus www.w-indewijk.nl.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Of bij mij, bij Iris Vleeming, Vivel. Dus op de website van Vivel, daar staat dat mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres, als het goed is.
1: Oké. Okay.
0: Ik wil met liefde alle vragen beantwoorden.
1: Ja. Nou Iris, ontzettend bedankt voor deze informatie. Veel succes.
0: Ja, want, ja, jij ook bedankt.
1: Het is natuurlijk zo dat steeds de laatste jaren er... je ook in de media veel meer leest over burgers met onbegrepen gedrag. Of
0: ja, precies.
1: Dus
0: ja.
1: Het lijkt me wel heel belangrijk wat jullie doen. Nou, dankjewel.
0: En, ja, mag
1: geen dank. En als er nog wat is, dan hoor ik het.
0: Zeker, en succes nog met je programma.
1: Ja, oké. Okay. Beste, ja. Doei. Goed luisteraars, dat was dus Iris Vleeming van het project W in de Wijk. En we gaan luisteren naar... Nou, ik ga een zin voorlezen in het Engels. Go on and try to tear me down. I will be rising from the ground. Like a skyscraper. En dus probeer me naar beneden te halen. Maar ik zal opstaan vanuit de grond. Net als een skyscraper. Wat is een skyscraper? Het woord ontgaat me even. Het is namelijk een lied van Demi Lovato waar we naar gaan luisteren. En dat lied heet Skyscraper.

Ja, en u hoorde Skyscraper van Demi Lovato. En nou, dan stap ik weer over naar wat de Burgeracademie van Vivelde komende tijd te bieden heeft. De vakanties lopen op hun einde, dus het normale leven begint weer ook bij de Burgeracademie. En dan begin ik weer, ik ga het even herhalen, op vrijdag 28 augustus is er een workshop Werken met een draaiboek. En dat is in het kader van het uitvoeren van projecten met subsidie van de gemeente. Werken met een draaiboek, dus daar gaat het over. En het is van 7 uur 's avonds tot 9:30 in gebouw No Limit. En de kosten zijn gratis. Deze workshop zou trouwens afgelopen juli gegeven worden, maar doordat er weinig aanmeldingen waren, had de Burgeracademie besloten deze cursus te verplaatsen. En dat is dus nu op 28 augustus, over ongeveer een week. En in deze workshop worden ervaringen gedeeld over het wel of niet gebruiken van een draaiboek, hoe je dat opstelt en hoe je dat opstelt, wat er allemaal in een draaiboek moet komen. En in de workshop wordt er ook geoefend om zo'n draaiboek op te stellen. En ook om ervaringen met elkaar te delen als het gaat om een draaiboek. Vrijdag 28 augustus dus. Dan hebben we een reeks van 4 bijeenkomsten. Ja, 4 bijeenkomsten die allemaal zijn in het kader van omgaan met stress. Omgaan met stress. En dit zijn niet 4 dezelfde bijeenkomsten, maar 4 opeenvolgende bijeenkomsten. Dus als je hier serieus aan deze cursus omgaan met stress wil beginnen, moet je alle 4 bijeenkomsten volgen. En die bijeenkomsten zijn op dinsdag 1, dinsdag 8, dinsdag 15 en dinsdag 22 september. En ze beginnen allemaal om 2 uur 's middags en duren tot 4 uur 's middags. En ze vinden plaats in de OBA in de Amsterdamse Poort. Dus de Openbare Bibliotheek in de Amsterdamse Poort. Aan het Bijlmerplein. En de kosten zijn gratis. En deze reeks wordt aangeboden door ARKIN. En dat is een organisatie die zich bezighoudt met de geestelijke gezondheidszorg. En verder ook wordt het aangeboden door het project W in de Wijk, waarover ik net een gesprek had met Iris Vleeming. En dat doen ze dus in samenwerking met de Openbare Bibliotheek. En tijdens de cursus worden informatie, tips en oefeningen over stress en spanning uitgewisseld. Wat is stress en hoe ga je ermee om? Tips voor een gezond leven. Wat doen je gedachten met je stemming? Omgaan met verschillende emoties en voor jezelf opkomen zijn bijvoorbeeld thema's die in deze workshops worden gegeven. 1, 8, 15 en 22 september dus. En dan zitten we op vrijdag 11 september. Is er een workshop. Hoe maak ik foto's voor mijn projectverslag. En dat is ook weer in het kader van het uitvoeren van projecten met subsidie van de gemeente. Want als je zo'n als je activiteit is uitgevoerd en afgerond, dan maak je een projectverslag voor de eindverantwoording, voor de ambtenaar en zeker voor een fonds, of maar zeker ook voor jezelf. En daarbij zijn foto's van de activiteit heel belangrijk. Foto's geven meer indruk dan 1000 woorden soms kunnen vertellen. En in deze workshop leer je foto's te maken die een goede indruk geven van hoe de activiteit is verlopen. Heeft plaatsgevonden, maar ook door foto's waarbij je kunt zien hoe de deelnemers het hebben beleefd. Vrijdag 11 september dus. En het vindt ook plaats in No Limit. En de kosten zijn ook gratis. Dan gaan we naar een workshop op dinsdag 15 september. En dat is een workshop basishygiëne en voedselveiligheid. En dat is van 6:30 's avonds tot
9 uur 's avonds in buurthuis De Bonte Kraai. Buurthuis De Bonte Kraai, en deze cursus kost wel €5. In deze cursus dus basishygiëne, voedselveiligheid. Het geeft praktische en toepasbare basiskennis van hygiëne en voedselveiligheid. De volgende onderwerpen zullen zeker aan de orde komen. Bijvoorbeeld, welke soorten bacteriën zijn er als je bezig bent in de horeca of met dat soort activiteiten? Wat zijn risicovolle handelingen? Welke normen moet je hanteren bij de temperatuur van dingen die je doet en gerechten die je maakt? En wat zijn houdbaarheidstermijnen? Natuurlijk ook het reinigen en desinfecteren na afloop. Het belang van een goede schoonmaak. Ook persoonlijke hygiëne komt aan de orde. En voorbeelden van praktijksituaties. Allemaal dus dingen die besproken worden in de cursus Basishygiëne en Voedselveiligheid. Die plaatsvindt in Buurthuis De Bonte Kraai op dinsdag 15 september. En voor al die cursussen die ik genoemd heb, hoe u zich kunt aanmelden, vindt u allemaal op de website van Vivel. En dat is www.vivel.nl. En u weet het, Vivel schrijf je met een V, dus vivel.nl. www.vivel.nl. En als u op die internetsite bent, dan gaat u naar de pagina op die site met de titel Burgeracademie. En daar vindt u al deze door mij genoemde workshops en hoe u zich kunt aanmelden en alle nodige informatie. Dus www.vivel.nl, Burgeracademie. En hiermee zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending, luisteraars. Ik dank natuurlijk mijn gast Iris Vleeming van het project W in de Wijk. En natuurlijk dank ik ook... Nee, ik moet nog even vertellen... want in het gesprek met Iris Vleeming werd genoemd dat er een hele mooie en goede film vertoond gaat worden onder de titel Samen. Het is een documentaire die heet Samen. En die is heel recent gemaakt. Het is nog niet eens op tv geweest. En die wordt in het kader van de Week van de Eenzaam vertoond op dinsdag 29 september. Over waar en hoe laat, dat is nog niet bekend. Maar als u dat wil weten, kunt u naar de website van W in de Wijk. En dat is www.w-indewijk.nl. Dus www.w-indewijk.nl. Of u kunt op de website van Vivel, www.vivel.nl, kunt u zoeken naar Iris Vleeming. En dat is Vleeming met een V ook. Of u kunt haar bellen op 06-589-02182. Ik ga het herhalen. Wilt u meer weten over de vertoning van de documentaire Samen op 29 september, waar het is, hoe laat het is, kunt u bellen met Iris Vleeming, mijn gast vandaag. En haar telefoonnummer waarop u haar kunt bereiken is 06-589-02182. En daarmee zijn we gekomen aan het einde, beste luisteraars, van deze uitzending. En ik dank natuurlijk mijn gast Iris Vleeming, met wie ik gesproken heb van project W in de Wijk. En natuurlijk dank ook aan onze technicus Rocher Trossemito. En deze uitzending wordt trouwens herhaald op maandag 7 september om 7 uur, ook weer bij Mart.
herhaalt dus maandag 7 december om 7 uur 's avonds. En onze eerstvolgende uitzending is op zaterdag 19 september. Dus zaterdag 19 september is het de volgende uitzending van dit Vivel radioprogramma. En dan weer hier bij Mat Radio tussen 12 en 1 op zaterdag. We gaan afscheid nemen met niemand minder dan de fenomenale zangeres Ray. En na alle deprimerende nummers die we in dit programma al hebben gehoord, gaat zij ons vreugde brengen. En het lied dat ze ons gaat brengen heet Joy. Tot de volgende keer. Miss Ray, are you somebody? Miss Ray,

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door de regen van de afgelopen dagen kunnen de waterschappen in Nederland steeds meer droogtemaatregelen intrekken. Het Hoogheemraadschap van Rijnland meldt dat de wateraanvoer teruggaat naar het normale zomerpeil en dat de vispassages weer opengaan. Waterschap Drents-Overijsselse Delta heeft een pomp van het gemaal Ankersmit weer aangezet. Hierdoor zal er weer meer water kunnen worden opgepompt voor de regio Deventer en Salland. Een paar weken na de zonsverduistering is er volgende week in Nederland een ander opvallend verschijnsel aan de hemel te zien. Een bijna volledige maansverduistering. Volgende week vrijdag zal de maan voor 93% worden bedekt door de schaduw van de aarde. De zon staat dan aan de andere kant. De eclips begint om 3:30 's nachts en bereikt om 5:45 in de ochtend de maximale verduistering. Een eclipsbrilletje is niet nodig. De Verenigde Staten gaan hun achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties betalen. Binnenkort wordt een bedrag van $850 miljoen op de bankrekening van de VN overgemaakt. De Amerikaanse regering onder Trump had de contributiebetalingen aan de volkerenorganisatie stopgezet om hervormingen en bezuinigingen af te dwingen. De achterstallige betalingen van de VS aan de VN bedragen zo'n $4 miljard. Het is niet bekend of de hele schuld zal worden afbetaald. Zeker 13 migranten worden vermist na het zinken van hun bootje in de Middellandse Zee voor de Tunesische kust. Het was op weg naar Italië, maar sloeg om onbekende reden om. Er zijn 2 opvarenden gered. Die hebben urenlang op zee rondgedobberd. De migratie vanuit Tunesië naar Europa is de laatste tijd sterk verminderd na een streng ontmoedigingsbeleid met steun van Europa. Het weer regenachtig met hier en daar opklaringen. Vanuit het westen steeds zonniger. Bij een matige tot vrij krachtige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws.

0: aceite, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalani gua sernang anu notete. Alas ib grontapu Andris Tour na yujaja opalani apir simaf air grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foi a teng sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De opo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dier...

dierbare, ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuis bij Mayet @outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart na €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06 188 58 416 of 06 384 11 316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

0: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, trouwe luisteraars van Radio Mart. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw prachtige zender. Een zender die al langer dan 41 jaar gestalte geeft hier aan onze samenleving. En mijn naam is Raymond Dalvoer. Ik ga zeg maar een uurtje of twee u bezighouden. En in de studio hebben we één bijzondere gast. En de persoon die wij hier als gast hebben is niemand anders dan meneer Orville Breveld. Hij gaat straks vertellen wie hij is en wat er aanstaande is. En verder hebben we ook onze legend. Er zijn twee legends, meneer Orville Breveld. Maar we hebben ook een hele grote, een van de grote zonen van Radio Maart, Mr. Glenn van Gom. Mr. Glenn Godfried. Die zit ook tegenover Orville. En de heer Godfried die gaat ook meneer Orville bevragen over het een en ander of interviewen. En van meneer Godfried mag ik ook het een en andere vragen aan de heer Orville Breveld. Ik zal de microfoons opengooien van de heer Godfried en van de heer Orville. En ik ga eerst het woord geven aan de heer Godfried. Hij zal de intro doen.
1: Ja, dankjewel dat ik ook hier mag zijn op deze zaterdag. Ja. Ik wilde op afstand bedienen op deze middag, maar ik dacht van nee. Orville hier in de studio, is voor mij altijd een grote eer om met deze man in gesprek te gaan. Laat mij jou vertellen, Raymond, voordat we Orville aan het woord laten. Weet je, Orville's oom is komen te overlijden, Bolger Breveld. En voordat we het gaan hebben over de reden waarom hij hier is, want het gaat om Southeast Jazz. Mm-hmm. We gaan het daarover hebben. Ik kan jou vertellen, Raymond, dat deze man heel veel heeft geproduceerd. Om in elk geval in de Bijlmer, dat wat wij hebben aan zaken die belangrijk zijn voor onze kinderen, heeft Orville helpen ontwikkelen. Mm. En een van de dingen waar ik heel veel moeite mee heb, en ik heb mezelf ook daarin moeten ontwikkelen, is dat ik ben laatst naar China geweest en ik reis heel veel. En iedere keer probeer ik weer, als het gaat om mezelf, te kijken van Glenn, waarin kan je zelf ontwikkelen? Mm-hmm. Om ook als mens steeds weer proberen beter te worden. Om ook te kunnen dienen zoals het hoort. Mm. Ik gebruik het woord dienen
0: bewust. Ja.
1: Bewust. Omdat Orville in mijn beleving de gemeenschap blijft dienen.

0: En Orville is daarin heel bescheiden. En die bescheidenheid heeft te maken met zijn ego. En toen ik in China was, heb ik gemerkt dat ze daar in de basis, reeds op de basisschool, werken ze aan de ego van mensen. Waardoor die Chinees in staat is om te overleven wereldwijd. Want als die ego je paarden gaat spelen, en dat hebben wij vaak, dan is dat funest. Dat is funest voor heel veel ontwikkelingen. En Orville die blijft onder, hij doet zijn ding, maar als het gaat om zijn ego, blijft hij onder de radar. En soms vraag ik me af van, maar hoe doet hij dat? Want veel van onze mensen hebben moeite om dat stukje op een goede manier te ordenen. Ik heb het vroeger ook gehad. Ik wilde me ook laten doen gelden waar nodig. Snap je? En ik heb moeten leren om die ego op te schuiven en op zoek te gaan naar mezelf. Om te kijken van hoe versta ik me met de omstandigheden, het leven en ook de bijdrage die ik wil leveren. En ik heb me altijd afgevraagd van waar heeft deze man dat geleerd?
1: Ja, hij is niet nadrukkelijk aanwezig. Daar kiest hij voor tenminste. En bewust ook.
0: Nee, maar
1: hij blijft bescheiden.
0: Daarom heb ik het over die ego. Die ego dringt zich niet op.
1: Nee.
0: Weet je, en hij blijft maar bijdragen. Want het feit dat we nu weer in Southeast
1: Jazz Festival
0: hebben ook te danken aan het voorwerk van Orville. Want ik weet niet of je Breeding Belmer hebt gekend.
1: Nee, dat heb ik niet gekend.
0: Dat zijn grote muzikale bijdragers die Orville heeft geleverd hier. Om in elk geval te zorgen dat ook jongeren. Mm-hmm. Want als onze jongeren, als de ouderen van ons, vaders, ouders en moeders, verzorgers, opvoeders, in staat zijn om zich te oriënteren. Dan zullen ze ook in staat zijn om hun kinderen die talent hebben te laten inspireren door de dingen die hier gebeuren in Zuidoost. Dus als je een zoon hebt, een dochter of wie dan ook, en je denkt van, die is muzikaal en ik woon in de Belmer, is eigenlijk zondag morgen de uitgelezen mogelijkheid om je kind in de buurt waar je woont in de Belmer mee te nemen in het muzikale spektakel wat we gaan hebben morgen hier in Zuidoost. En Orville is daar onderdeel van. Orville, maar voordat we over dat vanmorgen beginnen. Je oom is er niet meer. Borger is er niet meer. Ik condoleer jou. Want het was een van jouw grote voorbeelden. Niet alleen van jou.
2: Zeker.
0: Want ik ben in Suriname grootgebracht. Ja. En ook met de spirit. Jij ook.
1: Ja, ik ook.
0: Raymond. Die spirit van Borger.
1: Helemaal. Helemaal.
0: En eigenlijk, ik heb Borger een keertje gesproken en ik had het over het feit dat die etnische verschillen in Suriname ook van invloed zijn geweest om hem enigszins, zeg maar, te beschadigen. Want als zwarte man werd je gezien als inferieur. En in die film kwam dat ook tot uiting, maar ook in het alledaagse leven weten we wat de verhoudingen waren. Kafri of Blakama werden niet gezien. En in die film was dat duidelijk te merken. En Borger was wel een van onze zwarte rolmodellen. Iemand die ons ook in de media was, een media-icoon. Heeft vele jonge Surinamers geïnspireerd om op een goede manier om te gaan met media. Dus ik vraag me af, wat ben jij kwijtgeraakt behalve oom?
2: Zo, maar eerst dank meneer Balfour en maestro Glenn. Al is altijd een eer om hier te zijn. En ja, ik denk inderdaad oom Borger. Voor mij is echt oom Borger. In de zin van, in de laatste jaren vooral, heb ik van hem, toen hij al zoveel ongelofelijke offers heeft moeten brengen qua gezondheid, heb ik een oom ervaren die gedemonstreerd heeft dat positief denken helend werkt. En dat hij altijd open was. Altijd, hij kwam ook naar concerten die ik organiseerde. Of onlangs nog op 20 juli. Dat is echt heel kort geleden, was hij jarig. En had hij met mijn zoon een echt een gesprek dat je denkt van ongeloof. Maar het mooie is dat Omborger oog had voor iedereen. Hè? En dat hij geloofde in het stimuleren van mensen die willen en ambitie hebben. Van als mensen willen, duw je ze nog verder. En toen ik in Suriname was voor mijn eigen serie, heb ik met het team kennis gemaakt van filmmakers die ik niet kende uit Suriname. En die waren allemaal door Omborger geïnspireerd en begeleid. En dat deed hij onbezoldigd, omdat hij geloofde in het investeren van zijn kennis en ervaring en het delen daarvan met de volgende generatie. En dat is zo goud. En ja, en vooral was het een hele lieve oom. Dus als ik hem aan de telefoon had, we waren ook bezig met... Hij heeft me ook wel eens bijgestaan, ook toen de tijd, ja, een jaar geleden hoor, in de jaren 90, toen moest ik optreden. Ik was zenuwachtig. En dat was toen in Tori Osso had ik optreden. Dat was een van mijn eerste optredens op gitaar. En toen vertelde hij van... toen zei hij van... Ik vergeet het nooit meer. Hij zou komen kijken. En hij zei, ja, ben je zenuwachtig? Ik zei, ja, best wel. Hij zei, weet je wat je moet doen? Zorg dat je altijd zenuwachtig blijft.
0: Dat is het Tori Osso in Suriname.
2: In Suriname, ja. Dus in 1996 heb ik een Braziliaans nummer gespeeld. Op gitaar, akoestisch gitaar. Mm-hmm. En toen zei hij van, ja, maar weet je wat het is? Het is altijd zenuwachtig blijven. Dus als je dat weet, zie het als een repetitie. Als een oefening. En de volgende keer ga je beter. En wees niet bang fouten te maken. En dat was het mooiste wat er is. En om Hans stond er, om Karel. Mm-hmm. En om Humbert. En van moederskant natuurlijk. En die ooms, dat is ook heel waardevol, hè. Ook toen mijn vader zaliger overleed in 2017, was er een heel proces. Voor mijzelf een lang verwerkingsproces. En nadien was het Omborger toch die zei van, hé, maar ik sta nu voor jou en voor jouw vader. En dat was voor mij heel powerful, hoor. Dan zie je, dan vergeet je soms wel eens in de sleuren van de dag in het leven hier, hoe belangrijk het is dat die ooms uit je familie je ook enorm kunnen ondersteunen. Hè? Dus Omborger, ik mis hem enorm. En ik heb echt heel veel aan hem gehad. En zijn afscheid, dat was indrukwekkend. Want dat ging net zoals hij wilde. Snel, goed georganiseerd. En dat wilde hij. Hij was super kritisch op dat soort zaken weer. Maar Omborger was een hele lieve, vooral een lieve oom. Weet je, hij kon over iets heel serieus praten. En twee seconden daarna, dan hadden we het weer over iets heel grappigs of iets leuks, ja. Bijzonder op vader. Oh, echt. Ja.
0: Hoe heb jij Borger ervaren, iemand?
1: Ik heb Borger op vele manieren ervaren. Ook in zijn rol als persman van Weilen, meneer Boutersen. In die hoedanigheid hebben we veel met elkaar te maken gehad vanwege mijn werkzaamheden in die tijd, zoals jij dat ook weet. Mm-hmm. Maar verder heb ik hem ook vaker gezien ontmoeten bij Grote Combiweg in die studio van Boskoppel. Daar had je ook Robert Weidenbos als directeur. Mm-hmm. En in die hoedanigheid heb ik hem ook vaker meegemaakt.
0: Ja. Nee, voor mij een zeer, zeer bijzonder mens. Mm-hmm. En de manier waarop Borger je ontving.
2: Ja, te gek.
0: Dat was echt warm. Maar ja, hij is er niet meer. En ik zei afgelopen donderdag, zijn dochter was hier bij ons in de studio. En ik zei van Borger, die is niet dood. Borger liet voort.
1: Hij leeft voort,
2: zeker. Ja.
0: Weet je, dus laten we zorgen dat we
2: hem
0: verder uitdragen. 100%. Dat wat hij had aan kwaliteiten, laten we dat koesteren.
2: Mm-hmm.
0: En dat wat hij ons geleerd heeft, laten we dat ook meenemen voor de toekomst. Dus
2: zeker.
0: Ieder op zijn manier.
2: Zeker.
0: Southeast Jazz, morgen grote dag Orville.
2: Ja.
0: De basis... Hiervoor, hoe is die gelegd? Want we gaan straks over het programma hebben. Maar hoe is dit
2: tot stand
0: gekomen? Want het is niet de eerste keer, hè?
2: Nee. Het jazzfestival zelf begon ooit in 2009 op boerderij Langelust. Want daar repeteerde ik altijd met mijn
0: band. Het was een prachtige locatie.
2: Wij repeteerden er altijd. En toen had je nog Pantar die dat coördineren daar, et cetera. Maar wij gebruikten vaak die locatie voor bruiloft. En ik kende die manager, Helena Schungel, kende ik. En wij konden daar repeteren, want dus gratis parkeren. En ik had toen net een band. En daar speelde dus altijd jazz. Maar op een gegeven moment kwamen ook andere vrienden van mij. Die gaan daar ook repeteren. Zo begon het. Want Breeding Bijlmer, wat je al zei, begon al in 2002. En er was geen goede locatie. Dus eigenlijk is Spantaar toen de tijd, dus de locatie van Boerder Langelaars, als een soort van uitvluchtsbasis voor repetities. Maar toen zei ik op een gegeven moment, maar waarom organiseer je geen jazzfestival? Weet je, gewoon hier op de boerderij. Zo begonnen, dat hebben we een aantal keer gedaan. En één keer heel groot in de Johan Cruijff Arena. En toen begon ik bij het Concertgebouw. En ik had altijd in mijn achterhoofd van wat ik wil doen. En dat vertelde ik ook aan de bestuursleden van Breeding, organisatie achter Southeast Jazz. Zei ik van, nee, hoe mooi zou het zijn? Want bij het Concertgebouw zie ik dat ik heel veel dingen daar gedaan krijg door samenwerking tussen bedrijfsleven, de partijen rond het museumkwartier en het Concertgebouw. Maar hier hebben we het grootste bedrijfsleven van Nederland in Zuidoost. En een heleboel nieuwe culturele instituten als Bijlmerpark Theater, So Jazz Stage, weet je wel. Hoe kunnen we zorgen dat we samen opgroeien en elkaar ontwikkelen? Bijvoorbeeld Extremo Salsa, die hebben ook morgen een podium. Dat is een van de grootste salsa scholen van Nederland. Is ook door Iwan Poshi, die is opgegroeid in Zuidoost. Die komt ook uit Zuidoost. Dus eigenlijk is het zo dat we de infrastructuur hebben. We hebben de Ziggo Dome, we hebben de Avas Live. We hebben So Jazz Stage nu. We hebben ook Bijlmerpark Theater. En we hebben heel wat pleinen. En heel belangrijk, want de afgelopen maanden ben ik vooral veel op het ROC geweest en op in Holland. Om met studenten te praten en studenten te coachen in het ontwikkelen van zoiets. Want als je een festival moet organiseren, heb je op het gebied van marketing, productie, fondsenwerving, heel veel verschillende disciplines binnen het ondernemen en het organiseren, heb je mensen nodig. Dus dit zou een perfect leerwerktraject zijn. Dus dat is waarom we het opzetten. Kijk, toen de tijd met Breeding Bar waren we net student af. En was er niks in Zuidoost in het begin, behalve de arena. Dus toen begonnen we achter de Heineken Musical. En Glenn heeft het nog gepresenteerd. En ook een paar keer nog gezongen ook. en we mochten altijd bij Mart Radio komen om te promoten. Maar toen waren we echt, toen was ik 21 jaar. Dat
0: is lang geleden.
2: Dus maar toen de tijd, met die, en dat is het zakelijk gedeelte, maar artistiek gezien. Kijk, ik kom hier uit Zuidoost en ik heel veel skills. Ik ben begonnen bij Patrick Sedok, heb ik gitaarles gehad en Benny Alwaard. Studeerde ook bij Glenn Gadam Senior. Mm. Dit was gewoon een community, en Eddie Veldman, waar je kon leren. Weet je, je had de muziekschool toen de tijd nog. En die jongens waren allemaal veel verder en beter. Andro Bizwane en Vincent Heenaars zag ik optreden. Dat gebeurde allemaal in Zuidoost, maar niet met een zekere infrastructuur. Dus die hadden al in de jaren 70 en 80 Sunny Music Ensemble, Frafra Sound, noem maar op, hadden ze al ontwikkeld. Maar dat zat in ons. Maar ik dacht, maar wacht even, hoe komt het dat zoveel van die genres die hier ontwikkeld zijn nog niet op het meest topkwaliteit podium gepresenteerd worden? Daar begon met Breeding Bijlmer. Het verhaal van Breeding, de nieuwe generatie verbinden aan de ouderen. En morgen dus de tweede editie, waarbij we dus van de Johan Cruijff Arena tot Bijlmerpark Theater een gratis jazzfestival, met de investering ook van het bedrijfsleven in Zuidoost, maar ook de gemeente Amsterdam, maar vooral de grote bedrijven hebben we benaderd, omdat we zeggen van, hey, luister, je hebt 90.000 mensen hier wonen. En het worden straks, komen er 44.000 woningen bij. Dus we krijgen op een gegeven moment, binnen 10 jaar heb je 280.000 mensen. Die hier in Zuidoost wordt gewoon een nieuwe stad. En aan de andere kant van het spoor, iedere dag werken er 78.000 forensen.
0: Wow.
2: Die komen en die gaan weer. Mm-hmm. Maar daar wordt nu ook een woongebied. Dus hoe mooi zou het zijn als je alle kennis en ervaring van de grote banken, van de netwerkorganisaties, van de Johan Cruijff Arena, van Ajax, van Avas Live, van het Bijlmerpark Theater, van So Jazz Stage, van al die eenpitters en organisaties die hier zijn, van Extremos, zodat wij eigenlijk een platform bieden waar je op het gebied van ontwikkeling, onderwijs, cultuur, ondernemerschap, want we hebben wat morgen standhouders van ondernemers uit Zuidoost die hun producten verkopen. Dan creëren we in het begin zo'n platform waarbij we op alle gebieden, onderwijs, cultuur, ondernemerschap, onszelf beter ontwikkelen en ieder jaar steeds beter worden. Want het is een ontwikkeling en ja, we zijn altijd dankbaar, maar nooit tevreden. maar het doel is om dit echt een groot internationaal instituut te maken. Net als wat jazz, en daarom is jazz ook een belangrijke term, Want jazz begon in New Orleans. Eigenlijk als geuzennaam. Jazz was, ja, dat namen we niet serieus. Terwijl Duke Ellington noemde het African American Classical Music. In een tijd, New Orleans, in een plek waar enorme sociaal-economische contrasten waren. Veel tussen rijk en arm. En heel belangrijk, wat mensen niet weten, is dat al die mensen die werkzaam waren op de haven in New Orleans uit de Caribbean kwamen. Uit Barbados, Jamaica, Sint Vincent, Suriname, die meerden aan. En je kreeg daar een mixcultuur van afrocultuur uit de diaspora. Dat is jazz geworden. Dus de Amerikaanse jazzmuziek is een samensmelting van heel veel verschillende subculturen uit de Caribbean. Van Afro, mensen van Afro-origine. En dat heeft zo'n impact gehad, omdat dat in een tijd was dat mensen langzaam opkwamen, economisch opkwamen. En nu, of je nou in Moskou gaat naar het conservatorium, of je gaat naar een bar in Roemenië of naar Accra, overal wordt jazz bestudeerd. En gespeeld. En dat is mooi dat Zuidoost eigenlijk het New Orleans is van Europa. Met grote tegenstellingen, maar ook heel veel kansen. Ik zie alleen maar opportunities. Als we samenwerken.
0: Ja, ik vind het geweldig. Weet je wat ik heb mogen ervaren vorige week? Vorige week heb ik mogen ervaren dat ik in Shanghai was. En dan kom je dus in Chinese restaurants.
2: Zo.
0: En je gaat ervan uit dat je Chinese muziek gaat horen.
2: Yeah.
0: Of soms gewone winkels of winkelcentrums waar je doorheen loopt. En je hoort continu jazzmuziek.
2: En
0: Shanghai, weet je. Gewoon een Chinees land die zich bedient van jazz. En ik loop rond, ik denk, wauw, prachtige jazzmuziek. Maar ik zit in China de hele tijd. Dus... je moet nagaan. Shanghai beschikt over een kleine 29 miljoen inwoners.
1: Dat is een grote stad.
0: Een grote stad. Welvarende stad. Welvaart echt.
2: Volgens
0: mij de meest welvarende stad in de hele wereld. En dan vraag je af van maar, wat moeten die Chinezen hiermee met die jazz? Alsof het een soort van... Ik heb een neef die is inmiddels overleden. Iwan Beide. En die luisterde altijd jazz. En hij zegt, maar zuiver mijn broer. Ik dacht, deze Chinezen, die continu de man bezig is, zuiver de broeder.
1: Maar op die manier kun je ook merken dat die Chinezen in de gaten hebben van... Goh, als wij steeds weer met onze eigen traditionele Chinese muziek presenteren in die loge... of in de lounge of in het restaurant. Nee, want we gaan het anders doen. We krijgen mensen van de hele wereld. En dan kiezen we een muziekgenre dat meestal meer tot de mensen aanspreekt. En dat is jazz.
0: Maar ik denk dat het ook de Chinezen aanspreekt.
2: 100%.
0: Ook, 100%. Jazz heeft de wereld veroverd.
2: Zeker.
0: Weet je, jazz heeft de wereld veroverd. Als we het hebben over morgen, Orville. Wat kunnen we verwachten? Hoe is het ingericht? De line-up?
2: Het is een enorm verhaal. Kijk, het mooie is dat jazz het hoofdingrediënt is van al die gerechten die ontstaan zijn. Salsa begon ook, heeft ook jazz een mindset, is een ontwikkeling. Want wat jazz eigenlijk doet, is wat heel veel componisten altijd wilden, is dat je met elkaar op het moment iets nieuws creëert. Dat je een thema afspreekt, maar dat je met elkaar communiceert en met het publiek.
1: Mm-hmm.
2: Dat hebben die muzikanten destijds, die uit de Caribbean aanmeerden in New Orleans, laten zien. Dat al die verschillende genres te vervlechten zijn om in het moment een sophisticated, want die studeerden ook duizenden uren, weet je wel, om dat meesterschap zo ver te brengen dat wanneer het samenkomt, dat je iets krijgt wat de hele populaire muziek gemaakt heeft zoals het is.
0: Ja.
2: Van Quincy Jones tot Jimi Hendrix. Van bossa nova tot highlife. Van afrobeat tot kaseko. Is allemaal in diezelfde mindset. Improvisatie, talk and response, weet je wel?
0: Ja.
2: Dus morgen hebben we een heel breed scala. In de Johan Cruijff Arena hebben we twee hele bijzondere artiesten. Jaleesa, een singer-songwriter die ook in Tokio goed op tournee geweest is. En Ill Knowledge, dat is een duo die een beetje funk een beetje in de stijl van George Clinton-achtige muziek maken. Dan hebben we buiten op het Hoekerodeplein, los van heel wat ondernemers uit Zuidoost, onder andere Ashes Cakes, maar ook Glennis Jewelry, die allerlei, dus daar kunnen mensen ook trouwens van genieten. Maar daar hebben we een Latin podium, gesupported door Grey Star.

0: En het Grey Star Latin Podium draait alles om salsa en Latin jazz. Dus we hebben Sabor Latino Quintet, we hebben Banda La Clava, Pares y Picante. En als klapper hebben we Gerardo Rosales, die is de gekke Venezolaanse jazzmuzikant. En tussendoor, zoals maar jullie kunnen dat waarschijnlijk zelf al lang, kunnen mensen ter plekke salsa workshop volgen. Maar volgens mij kan Glenn heel goed salsa dansen. Want Glenn is die verrassing altijd, hè, op de dansvloer.
1: Afutudi is die in wegen, sorry.
0: Dus mensen kunnen.
1: Ik denk Norman.
0: Zeker. Dus dat is op Hoekrodeplein. Dan hebben we op het Zandkasteelpodium. Dat is het zo jazz stage. Gehoste posting. Dus
1: waar en dat is dus gewoon buiten, hè?
0: Ja, dat is ook buiten, dat is voor de deur. Daar hebben we Jael Daila. Dat is een te gekke soul-funk componist. Een jonge meid uit Zuidoost. Dan hebben we het Alistair Hammond Trio. Dat is een trompet. Dat zijn trouwens allemaal vrouwelijke muzici. Alistair Hammond, die heeft
2: meerdere. En blazers, hè?
0: Blazers, ja. Die heeft meerdere awards al gewonnen. Die staat er met haar, in de middag met haar trio. Dan hebben we Annemarie Hunsel en Ben. Met heel wat gasten. Die gaan echt een soort review maken van Surinaamse jazz, soul en alles. Dat zijn natuurlijk waanzinnige performers, hè? Miedring, onder andere. En dat zijn de klassiekers. Dan hebben we een bijzondere act ook. Gianna Tam Ilabanda. En Gianna Tam is een virtuose percussioniste en componiste. Mm-hmm. Vocaliste, danseres en met haar eigen groep. Gaat zij, ja, dat vind ik ook een enorm indrukwekkende act. En hebben we aan het einde, die hebben ook pas ook nog de Pristina Jazz Concours Award gewonnen. Onder leiding van Lorenzo Mignacca, komt uit Zuidoost, Italiaanse trompetist, arrangeur, jazz focus big band. Dan hebben we het Bijlmer Park Theater. En Bijlmer Park Theater heeft een samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam. Mm-hmm. Die nieuw conservatorium talent presenteert. Maar ook de docenten een plek geeft. En dat is een hele bijzondere. Het begint heel 's ochtends vroeg. Hebben we om 12 uur Slodde en Vos op Boevenpad. Dat is een kinderprogramma voor 3+. Dus daar kunnen de kleintjes naartoe. Maar dat is ook heel belangrijk. Er is heel veel te doen voor kinderen ook trouwens op het festival. Daarna komt het Joep Grotendorst Kwartet. Gepresenteerd door Yannick Hiwat. En Yannick Hiwat is onze artist in residence uit Nederland. Ze is een violist, componist, virtuoos. En die speelt ook met alle internationale. Die speelt met de band van D'Angelo. Die speelt met Chineke Orchestra. Dat is een van de weinige Nederlandse muzici die van Surinaams komen af trouwens. Die op het gebied van klassieke muziek en jazz op wereldniveau speelt. Dat is echt Yannick. En daarom heb ik hem uitgenodigd als artist in residence. Hij gaat die nieuwe ensembles van Amsterdam presenteren. Maar ook, let op, Pelinsu Jafus. Pelinsu Jafus is een prodigy. Ze is 20 jaar. Ze vliegt over uit Boston. Want zij zit op het Berklee College of Music in Boston. Ze is vandaag aangekomen. Zij gaat optreden met Joran Vroom. De zoon van Carlo Hoop.
1: Ja,
0: en die heeft. En Joran Vroom is ook docent op het conservatorium. Mm-hmm. Dus Yannick en die hebben een soort bijzondere magic. Ik kijk zo uit naar het concert. Maar Pelinsu Jafus, 20-jarige pianiste, ongelooflijk wat zij doet. En dan hebben we Joran Vroom. Dat is ook bijzonder, want die gaat ook zijn eigen concert geven in het Bouwpark Theater. Die gaat de ode geven aan Pablo Nahar. Aan de muziek van Pablo Nahar. Dat is heel bijzonder. Pablo, ja, vroeger toen ik gitarist.
2: Maar Pablo was gitarist, toch?
0: Bassist. Een waanzinnige componist en coach. Toen ik denk ik 17, 18 jaar was, toen had ik net gitaarles gehad bij Benny Alward en Patrick Sedok, eerste jaar. Toen was er in Subway, had Toetie Schenkers gaven daar muziekbegeleiding. En Pablo Nahar. En Pablo Nahar hebben ons op uitwisseling gebracht naar kampen. Bij Zwolle. Toen de tijd dat ik een jongere was in de jaren 90. En wat Pablo Nahar was echt een inspirator. En ik wist toen niet eens dat hij zo'n goede componist was. 17 jaar, weet je wel. Maar toen ging ik naar zijn concerten kijken in het oude Bimhuis. Ongelooflijk. Dus Joran Vroom, die toen ook nog heel super piepjong was, die gaat nu retrospectief door zijn materiaal, door alle geschreven stukken. Dus die gaat met een ode aan Pablo Nahar. Dat is heel bijzonder. Dan hebben we aan het einde.
1: En hoe laat is dat?
0: Het optreden is 5:30. En mensen.
1: Waar?
0: Bij het Park Theater.
1: Okay,
0: en mensen.
1: Joran Vroom.
0: Joran Vroom. En let op: alle concerten zijn gratis. Dankzij onze sponsoren. Dankzij het bedrijfsleven. Dankzij de fondsen.

0: En ook de gemeente Amsterdam support ons ook. Maar vooral dankzij de inzet van al die partners om dit mede te organiseren.
1: Maar dat zou mijn vraag zijn, even om tussen, als het ertussen mag komen. Ik heb de hele line-up bekeken.
0: Ja.
1: Het zijn een scala van geweldige artiesten en instrumentalisten.
0: Internationaal.
1: En dan de vraag die ik aan jou wilde stellen. Ja. Die heb je, min of meer heb je die al even beantwoord. Maar dan vraag je je toch af. Als je deze mensen ziet die deelnemen aan het jazzfestival, dan kan het nooit mogelijk zijn dat het gratis is.
0: Nou.
1: En jij zegt dat het komt via sponsoren.
0: Ja.
1: Nou, kun je daar meer over vertellen?
0: Ik ga dat zo gelijk doen. Ik zal één onderdeel wat heel belangrijk is en waar ik iedereen voor wil oproepen. En vooral Glenn. We hebben op 1, 2, 3 momenten ook een ballpark. We hebben een open jam. Dus als je Guillaume wil zingen, natuurlijk. Er staan muzikanten, kan Glenn fantastisch.
2: Oké. Hoe laat is dat?
0: We hebben op 3 momenten. We hebben eentje om 2 uur. We hebben een sessie. En dat is een sessie waar om 30:30 staan instrumenten. En Janik Iwat leidt dat. Dus Janik heb je echt een top. En ook muzici lopen rond. Dus wij om 3:30 hebben weer een open jam. Dus iedereen kan eraan meedoen. En dan ook nog om 6:30 in de avond. Waarom doen we dat? Omdat Breeding Bijlmer destijds begon. Weet je had een vast programma en je had een open mic. Mm-hmm. En uit die open mic zijn heel veel nieuwe talenten gekomen. En dus wat we willen doen, is dat we dat registreren. We zeggen, oké, wie zijn die dan? En dan voor volgend jaar gaan we ze dus programmeren. Dat is het idee. Dus er zijn top met internationale namen, gevestigde artiesten. Maar we investeren vooral ook in nieuwe aanwas. En hoe we dat dus nu gratis doen, hè? Dus gratis toegang. Waarom is dat zo? Ik vind dat Zuidoost, dat kwam eigenlijk door een uitwisselingsproject in de jaren, nou dat is al lang geleden hoor, dat is denk ik 15 jaar geleden. Toen waren er een aantal jongeren die aan een ontwikkelproject van bands en muzikanten meededen. Maar die waren nog nooit die komen uit Zuidoost, maar waren nooit in de Pathé bioscoop geweest.
2: Okay.
0: En toen hadden wij toen nog de Furypop tribe, weet je nog, hebben we gedaan.
2: Ja, die heb ik nog gedaan.
0: En toen dacht ik van, wacht even, als heel veel mensen niet, een groep mensen niet in de staat wordt gesteld om naar de Pathé Arena bioscoop te gaan, dan komen ze ook nooit in de Paradiso. Mm. En ook nooit in een concertgebouw. Nou ja, dan moet je hier de gelegenheid verschaffen om zo'n hoogwaardige kunst dichtbij te brengen bij mensen. Met mensen met of zonder geld. Maar die bedrijven die in Zuidoost investeren, die Zuidoost uitbreiden, die zien de waarde daarvan. Die zien ook de waarde dat al die ondernemers uit Zuidoost die op de route staan, zeker ook straks bij het Hoekenrodeplein, die gaan erop vooruit. En die bereiken dan weer mensen uit de hele regio. Want AT5 die promoot ook en allerlei partners hebben we veel in landelijke media. Waardoor Zuidoost als brand, als ondernemersbrand, een nieuw publiek bereikt. En ik was laatst bij Esmeralda Liber van Ashes Cakes hier in Ganshoef.
1: Klopt.
0: Ik heb nog nooit zo'n lekkere Antilliaanse koeken gegeten. Next level. Ik zei van echt, je denkt van hè? Dit is echt goed. Het echt Ashes goed.
2: Top kwaliteit.
0: Waanzinnig.
1: Ja, maar die lange, die vlechten toch?
0: Is waanzinnig.
2: Is ook kind van Marta.
1: Ja, ook.
0: En uit Zuidoost ken ik ook Daniel Sardiu van Baramaribo. Die is ook aanwezig. En Quincy van Q's Kitchen. Dat zijn ondernemers die ontwikkelen zich. Die zijn een taste aan het ontwikkelen. En ik weet nog wel, lang geleden toen was ik in de, hoe heet het weer? In iedereen zei, ja, je moet naar Kruiskade, Rotterdam, et cetera, om te eten. Dan heb je bepaalde stands. Nou, die sfeer van dat eten, dat is wel heel typerend voor die, maar dat is niet meer zo. Maar Zuidoost heeft nu jonge ondernemers die het beste uit al die culturen combineren en wat onze hele unieke plek maken. En heel slim ondernemen ook. Staat op alle festivals inmiddels.
2: Maar ik wil toch blijven, ik wil even stilstaan, want ik kom opeens tot het besef dat wij, vooral mensen met een Surinaamse achtergrond, wij zorgen in de zomer dat de winkels hier in Amsterdamse Poort, dat ze hun omzet kunnen verhogen met het Kwaku Festival.
0: Bijvoorbeeld, hè?
2: Ja. Het Kwaku Festival is geen kleine boy.
0: Nee.
2: Dan hebben we hier in Zuidoost een reggae lake waar duizenden mensen op afkomen.
0: Yeah.
2: Je moet nagaan, de gemeente Amsterdam heeft veel te danken aan Surinamers. Dan hebben wij dus, dus Southeast Jazz, Kwaku, Reggae Lake.
1: Reggae Lake.
2: Wat hebben we nog meer?
0: De Gas for Pleasure, is dat er nog?
2: Ja. Maar iedere keer zijn we weer in staat om dingen hier neer te zetten. Laten we heel eerlijk zijn. We doen het goed, hoor.
0: Ja, ik geniet
2: en
0: daarvan.
2: En wij doen het goed.
1: Ja.
2: En weet je, Orville, je praat over het wat er nu gebeurt morgen, alsof het bijna normaal is dat zoiets gebeurt.
0: Ja.
2: Maar om zoiets te bedenken en neer te zetten, ja, en ook nog zorgen dat mensen geloven in dat wat je doet.
0: Zeker. Ik zeg altijd van, je moet zorgen dat je de slechtste bent in de band, hè.
1: Want
0: dan ontwikkel je mee met die rest.
2: Ja.
0: En ik denk, ik zit er heel lang in die culturele sector. En ik wil altijd leren op elke plek waar ik zit. En niet alleen op artistiek niveau, maar ook zakelijk niveau, et cetera. Bij al die bedrijven, als ik binnen ga, zeg, hey, luister, wij hebben een hele interessante markt. Jullie willen Zuidoost net zo goed positioneren als wij. Iedereen wil een buurt waar iedereen elkaar kent. We creëren een nieuw netwerk. Wat hieruit voortkomt, hopelijk uit Southeast Jazz. En noem het Kwaku ook. We hebben ook in de ontwikkeling contact gehad met onderaan met Yvette. Die komt met adviezen. We leren van elkaar. En dat is denk ik de key. Sommige van die instituten die al zoveel decennia ervaring hebben, die zeggen, hé, maar heb je hierover aan gedacht? Om dit zo te doen, om zo te ontwikkelen. Dat is op programmeringsniveau heel waardevol. Dat is op fondsenwervingniveau heel waardevol. Nou ja, ik zit ook bij het cultuurfonds, hè, al 6 jaar.
2: Okay.
0: Zit ik in de commissie muziek, waar we investeren in landelijke spreiding van cultuurontwikkeling. En als ik dan vergelijk, en dan is het interessant, dan ben je in Drenthe ben je een aantal organisaties aan het bestuderen of een strijkersensemble. En ik roep iedereen trouwens op die professionele kunstontwikkeling wil doen. Maak vooral gebruik van het cultuurfonds. Als jullie adviezen willen, kun je natuurlijk mij ook rechtstreeks e-mailen. Dat is even een sideline. Maar ik denk dat Zuidoost, omdat Zuidoost toen de tijd, tegelijkertijd, ondanks de afwezigheid van de culturele infrastructuur en ondanks de afwezigheid van de instituten, zijn hier hele waanzinnige muziekstromingen ontwikkeld. Ook in de hip-hop en in de Surinaamse jazz, maar ook in de highlife, in de gospel. Iedere zondag heb ik gehoord, zijn er bijna 40 kerkgenootschappen actief. Veel West-Afrikaans. Waar bijvoorbeeld een derde ook koren en bands, et cetera, ontwikkelen. Dus hier gebeurt iets wat vaak hier een birthplace, een geboorteplek heeft. Dan wordt opgepakt door de instituten en de muziekindustrie en de media. En dan ineens maar het begint vaak in Zuidoost. Dus, maar wat wij moeten doen is dat we zorgen dat we aandeelhouder blijven van de cultuur. En dat we aandeelhouder blijven van de ontwikkeling. Want het is niet alleen muziek of eten of noem maar op. Het is ondernemerschap. Al die ondernemers die er morgen staan, die hebben een hele lange adem. En die hebben ook dagen dat ze slecht verkopen. Maar gaan toch door de volgende ochtend.
2: Ja.
0: En dat is ook met Mart. Mart Radio heeft ook top. Weet je, als jongeren ben ik geweest. Maar het is altijd van, luister, wij weten waarom we dit doen. En dat is denk ik, en we verenigen elkaar op een hele mooie, positieve manier.
2: Ja, ja.
0: En dat is iets waar het net over Oborgen. Oborgen die zei iets toevallig, ja, ik vroeg altijd, maar wat is uw drijf hier eigenlijk? Zei, weet je, hij kwam in Brazilië, zei, op Brazilië heb je de grootste afro-gemeenschap buiten Afrika.
1: Mm.
0: Dat weten heel veel mensen, niet Amerika. Dus Brazilië heeft de grootste afro-community. Maar die zien je daar niet op televisie. Geen nieuwslezers, niemand is van afro-origine. Dus hij zei, ik weet waarom ik dit doe. Omdat ik ook mijzelf gerepresenteerd wil zien. Maar dat wil ik alleen als ik mezelf in de gelegenheid stel om mezelf te ontwikkelen. En dat is wat je eigenlijk, als je dat in je hoofd hebt. Dus altijd die in de band wil zijn en de beste muzikanten, de betere muzikanten om je heen verzamelt. Of als je ondernemer bent, betere ondernemers om je heen verzamelt. Altijd zorgen dat je mensen om je heen, waar je zelf aan kan optrekken. En dat hopen we met Southeast Jazz. En heel belangrijk, het allerbelangrijkste natuurlijk, Southeast Jazz, we zien een logo en ontwerp ook, hè, en de hele design. Dat heeft mijn zoon Desai ontwikkeld. En die is gisteren 25 geworden. Hij ontwikkelt dit allemaal. Hij heeft creative business gedaan. En ook

0: de produceropleiding op het conservatorium. Maar hij heeft dit logo ontworpen. En overal waar jullie kijken, ook blokkenschema, dat is wat hij doet. Dus het is ook een vader-zoon project.
1: Ja.
0: wat ik ook, en wijst ook nog een andere uit Zuidoost. Dat is Zon Verheijden, die is hier ook opgegroeid. Dat is een jonge producer. Mm-hmm. Zij doet de coördinatie samen met het team.
2: Dus
0: het idee is dat we zien, het leven is een estafette. En het leven is kort. En Glenn zei, ik ren voor mijn leven. Ja. Maar als we rennen voor ons leven, we moeten wel iets doorgeven. Hè?
2: Ja.
0: En maar, dat is Southeast Jazz. Het is een estafette race.
1: Maar dit gratis festival, Jazz Festival, die strekt zich van de, wat ik heb begrepen. Want
0: arena.
1: Van de arena tot...
0: 1,8 kilometer.
1: Precies. Voordat jij ons, de luisteraar, kan vertellen. Ja. Ik heb hem alles ook hier staan hoor, dus daar niet van.
0: Tuurlijk.
1: Maar ik stel die vraag meer voor de luisteraars. Voordat jij gaat aangeven welke locaties de revue passeren. Tot het Bijlmer Theater, vanaf de Johan Cruijff tot naar het Bijlmer Theater toe. Vraag ik mij af. Wat willen jullie in eerste aanleg met dit jazzfestival bereiken? En is het de bedoeling dat. Dat het zeg maar ook geprolongeerd gaat worden, dat jullie het vaker zullen doen.
0: Ja, hele goede. Wij gaan inderdaad dit zeker jaarlijks organiseren. Volgend jaar willen we de AFAS Live en het jaar erop de Ziggo Dome er ook bij. En dan hebben we de grootste infrastructuur als het gaat om leisure en events en cultuur in Europa. En dat is niet alleen om de grootste te zijn, maar omdat we als we van elkaar leren. En het beste te gebruiken van aan beide kanten van het spoor, dan is de sky the limit. Daar geloof ik echt in. Ik geloof echt dat wij, als wij handen ineens slaan met alle partijen, als we zelf willen ontwikkelen, dan hopen we dat dit het nieuwe grootste culturele evenement wordt op het hoogste niveau van heel Europa.
2: Ik ben toch benieuwd, want we hebben de Soul Jazz Lounge.
0: Ja, ja.
2: In welke mate heeft dat ook invloed op het geheel? En hoe moeten we kijken
0: Heel
2: naar
0: goed.
2: De rol die ze spelen?
0: Heel goed. Nou, So Jazz Stage is dus één van de vier podia. Nou, en Graciela, wij waren vanochtend trouwens ook op de radio. En wij kennen elkaar ook al zo lang. En hebben ook altijd een visie om voortdurend in Zuidoost kunst en cultuur en ondernemerschap op het hoogste niveau te ontwikkelen. Dus zij is een van de belangrijke partners bij ons. Oh, en wij hebben constant bellen, appen. Graciela en ik zijn allebei, eindeloos hongerig om meer te bereiken. En vooral ook de volgende generatie te pushen. En het mooie is dat zij met haar podium in de afgelopen jaren, en in de komende jaren gaat het ook zeker gebeuren, dat ze los van de lokale aanwas van nieuw talent ontwikkelt. Vooral ook ziet van, wij zijn ook onderdeel van Amsterdam, voor Nederland. We moeten straks op de VVV-lijst, als er iemand vanuit Schiphol, uit Tokio landt, dat die weet dat je naar Zuidoost moet om dit mee te maken. Mm-hmm. Dus we zijn like minds. Dus we zijn echt geestverwanten en we zijn heel blij dat we met elkaar samen kunnen optrekken.
1: Maar is er ook een wens bij jullie aanwezig van Southeast Jazz? Hebben jullie ook een wens om ook festivals te organiseren die zelf supported zijn?
0: Zeker.
1: Met andere woorden, dat jullie zelf daarvoor in de zak gaan.
0: Ja.
1: Om te kijken wat dat allemaal oplevert.
0: Want zeker.
1: Ik neem aan dat u... Wanneer blijkt dat er goede winsten zijn gemaakt, dat jullie vervolgens ook wat
0: vraag.
1: Terug willen doen
0: Mooie
1: voor
0: vraag.
1: De gemeenschap?
0: Mooie vraag.
1: Snap je?
0: Mooie vraag. Ja, ik zie het op velerlei manieren. Dat is natuurlijk een ontwikkeling. Er komen een aantal andere evenementen aan, die gaan we binnenkort aankondigen volgend jaar vanuit Breathing, de organisatie die bestaat al sinds 2002. Maar waar Southeast Jazz vooral naartoe gaat, is dat het de iconische open plek is. Open platform voor het hoogste niveau.
1: Nee.
0: Dat eigenlijk dit de thuisbasis is waar bijvoorbeeld die Pelin Soujavous, die komt helemaal uit Boston. Die gaat met Joran Vroom optreden. Zij is een internetsensatie op dit moment. Maar zij zit net op het moment wanneer zij wereldwijd gaat doorbreken.
1: Mm-hmm.
0: En het idee is dat in Southeast Jazz die vrijheid, die vrije openheid heeft, waardoor al die toptalenten hier. Haar roots is Turks, hè? Dus haar voorouders komen uit Turkije, is opgegroeid in Istanbul, maar ook in Boston.
1: Okay.
0: En zij.

0: zij landt hier in Zuidoost. Omdat zij zegt, hé, maar dit is, hier wil je spelen. Hier wil je zijn. Dus het mooie is dat je... Is,
1: Glenn, kijk er hier.
0: Ja,
1: Pelis
0: Javuz, ja. Zij is van Turkse... check haar online. Je weet niet wat je ziet.
2: Laten horen van haar even.
0: En wat is bijzonder...
1: Dat kan hij weten. Want
0: ja, en wat is bijzonder van haar...
2: Als je op YouTube
0: bent vergaan. Pelis Javuz wordt door Lenny Kravitz, Robert Glasper, Herbie Hancock... Wordt zij geroemd. Zij is echt nu op dit moment net voor... Dus ik dacht van nee, we moeten het nu doen. En ik heb Berklee College of Music heb ik benaderd. En zei van, laten we hier naartoe halen. Het mooie is, de Turkse Amsterdamse gemeenschap... die sturen allemaal berichten, we willen haar zien. Dus iedereen... Dus
2: morgen dat, hebben we een Zuidoost-Volmetter.
0: Een fusion, ja. En dat is wat het doet. En zij is ook geïnspireerd door Ahmad Jamal... Hè, en door Miles en door Jimi Hendrix... en door Braziliaanse artiesten... Dus het mooie is dat... Ik zal het een stukje laten horen. En, heb je het daar staan?
1: Ik heb een paar hier staan van...
0: Ze is echt een next level muzikus. Mm-hmm. En ze speelt bijvoorbeeld... kijk wat wel mooi is.
2: Of ze loopt even naar de laptop. Of naar de computer. We laten even wat horen van de mevrouw die morgen ook onderdeel is van het programma.
0: Zij is echt een wonderkind.
2: Van Turkse komma. Nee, we gaan hem niet helemaal afdraaien. Nee. Laten we even een klein stukje horen. Mm-hmm. Ik ben ook heel erg nieuwsgierig. Want ik ben niet zo goed op de hoogte hiervan.
1: Als het goed is, zal luisteraars thuis. Nu komt er een fragment van Pelin Su Javuz.
2: Japoes!
1: Met een vee, Japoes. En zij is te beluisteren op keyboard, wel te verstaan. Ja. En heb je on drums een hele jonge artiest. Misschien weet Orville wie dat is.
0: Ja, dit zijn allemaal studenten van Berklee College of Music. Hier was ze 19, ze is net 20 jaar. En ze is van een andere planeet. En zij wordt dus gepresenteerd morgen door Yannick Hiwat. En ze gaan met Joran Vroom, gaan ze samen optreden. En die zijn nu, beginnen over 2 uur met de repetitie.
2: Wauw. Ja.
1: Nou, dat zie je, dat hoor je ook. Je ziet al dat, ik zie en ik hoor van hé, dat is van een apart niveau.
0: Apart level, ja. Want bij Southeast Jazz, we willen alleen het beste.
2: En voor de mensen die... Vroom niet kennen. Ik heb deze man in Rotterdam gezien, in Ahoy.
0: Oh ja.
2: En hij heeft grote artiesten daar begeleid.
1: Nee.
2: On drums.
0: Ja, Joran is
2: top.
1: Hier, wat heb je het over, hè?
2: Nee, Vroom.
0: Joran Vroom.
1: Ja, ik kwam in de war met Hiwat en Vroom.
0: Ja. Hiwat is onze Nederlandse artist in residence.
1: Ja.
0: Die gaat ook alles presenteren en af en toe meespelen. En Pelin Su Javuz is onze internationale artist in residence voor Southeast Jazz dit jaar. En morgen hebben we dus ook al die andere acts van het conservatorium, de beste ensembles. Die komen voorbij. Ja, wordt te gek. En dus mensen, er is heel veel te doen. En vooral de ondernemers uit Zuidoost die op de route staan, die supporten we ook. Dus kom met een lege maag naar Southeast Jazz.
2: Dus Tamara Angrim Piri.
1: Ja.
2: Ik kan sowieso met je lege maag.
1: Kijk, jou kennen er wel, ja. Collega Kwartfried, ik zie dat we nog 2 minuten hebben.
2: Ja, ik ga jou bedanken, Orville.
0: En ik dank jullie voor...
2: En we zien je morgen.
0: Zeker.
2: Ben je er ook, Raymond?
1: Ja. Zeker.
2: Morgen gaan we jazz beleven hier vanaf Hoekenrode.
0: Ja, vanaf de Johan Cruijff Arena. Helemaal tot bij een parktheater op alle pleinen.
2: Jazz uit Oost-Tabara. Ospang.
1: Ospang, reed. Tarnoko. Luisteraars, bedankt voor uw aandacht tot nu toe. Ik hoop dat u hier wat aan hebt mogen hebben. En dat het ook eventueel heeft mogen bijdragen aan uw visie over jazzmuziek. En niet alleen jazzmuziek, maar ook over het bijwonen van evenementen. En in dit geval zou ik zeggen, niet thuis blijven, want het is vrij gratis toegankelijk.
0: Thank you.
1: Mr. Orville en Mr. collega Glenn, tot de volgende keer.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich.

0: terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Adem in, wat is het lief.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement

0: Maxime Callas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Wat ik doe als ik in mijn hoofd ga. Als ik val, moet ik dan opstaan? Ben het even allemaal kwijt. Al weet

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid. Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
5: Radio Swammerdam. Hoezo?
6: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
7: Radio Swammerdam.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet de goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Eén van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
4: Radio Swammerdam. Hoezo?
5: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
6: Radio Swammerdam.
7: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud.
5: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. Een 23-jarige Pool hangt tot 8 jaar cel boven het hoofd omdat hij op naam van anderen honderden maaltijden bestelde, waaronder ook 300 pizza's met een totale waarde van ruim 8500 euro. De man zou daarbij ook de gegevens van bekende politici en mediapersoonlijkheden hebben gebruikt. Hij wordt nu verdacht van stalking, identiteitsfraude en het veroorzaken van grote financiële schade bij restaurants. Niet alle bestellingen werden uitgevoerd, want sommige restaurants weigerden bijvoorbeeld de pizzabestelling. En aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al sterk ontbonden en mist zijn kop en zijn staart. Een stranding van een dwergvinvis op Vlieland komt maar zelden voor. Voor het laatst was dat 26 jaar geleden toen er eentje aanspoelde op de Vliehors. 2 jaar geleden spoelde nog een dwergvinvis aan op een zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog. Dwergvinvissen zijn zo'n 7 meter lang en wegen gemiddeld 4 tot 5 ton. In de zomer zoeken ze naar eten vlak langs de Waddeneilanden. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui. Vannacht is het redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Alleen aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Morgen krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
5: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: dat die lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u.

0: klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: En een hele goede avond, mensen. Jawel, het is alweer zover. We gaan nu van start met de Martvuif bij jou thuis.
1: Batman, praat met de chick van de Antilles. Zeg Kim Kim, violators op die shit, shawty geeft lapdance.
2: Laat je gaan, laat je gaan.
0: Maar ja, today nou een speciaal ode. We zijn go richting Soul Garden Winter. We allemaal is op Soul Garden Winter. Barada Winter Kong. Gwilly Buno, no, de, hij is niet meer onder ons. Maar zo'n sweet thing en zo'n sweet moment. Uno vergeten en uno lieben gwe zomaar. Dus daarom ik mocharu go in a thing voor Soul Garden Winter. Dus lek van weere, teo jere den poku nog nap dape lek wan bobo.
1: Champagne shower ik vol.
0: Ik wil het heel gezellig samen met jullie maken. Eigenlijk, tijd kent geen tijd. Want gimme if apprecieri de we guanga langa. Dit is sowieso de begin tune voor Radio Mart.

En hoe zou je te maart 5 bij jou thuis is start, dan beginnen we altijd met een gebed voor de zieken. Alalisma sang, je bent bedlegerig, you know, man go uit morgen, you know, one go uit morgen. Of wegens omstandigheden lukt het je niet meer. Dat zorgt Radio Mart ervoor dat wij doen de muziek, jij maakt de sfeer thuis.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk hoe wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking,

0: Maar verlos ons van den boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Vitata, die dingen in de hemel, je nemo de santa, je kon erin kon, je wanneer go door en ik groot tapusolek in de hemel, je weet die dingen aan jou voor je, je weet pardon voor de ogri die we doen. Zo weet u die pardon naar de summa die doe je ogri. No make we kona in it is, ma puru vina da ogriwa, bi al ala konde nanga grani nanga glory na fuyo. Tego, tego. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koning.
1: Oké, dat was sowieso alles maar voor we aan u poten na een fase. Dus daar gaan we van start. Ja, lek van mijn ba, we go richting wat ouder en we in loving memory voor Soul Garden Winter.

Maar ja, voordat we van start gaan, dat miwan mek oeieren het talent wat er allemaal hier bij Mart is. Mart heeft eigenlijk zijn eigen jingle.

0: Ja, jullie mogen daar even nog van genieten.
1: Tot de beste muziekmix. Dit is Radio Maart.
0: En ja, natuurlijk, mocht het zijn op een sweet memory of een sweet story Fuji, abra ating dat die voor Soul Garden Winter, want misap ating dat die want ik was een fanatieke Soul Garden Winter, dat want tak traman win lobby dape, traman last lobby dape. Dus om verder te gaan, we gaan eerst even heel emotioneel starten. Dus dan, mi vind dat alles maar moest doen, arka poku, dus rustig. En dan gaan we verder.

Natuurlijk, respect voor een ieder sa las mama of las papa. Maar life goes on. En ik ga me heel even weer aanstellen met de jingle.

En mensen, heb je het door hoe snel een uur kan gaan? Hier in de studio geniet ik er zelf van. Dus ik wil bijna zeggen van, we gaan nog een uurtje door. Want ik krijg maar geen genoeg voor de Ouro Memory voor Soul Garden Winter.

En natuurlijk, dame of heer, kan je nog herinneren naar een suma i dansa pokudisi? Mijn onvergetelijke droom.

En mensen, mijn hoop dat we genieten, want ik geniet er zelf van. Maar we gaan zo meteen richting pauze. Maar blijf precies zo staan, precies zo zitten en precies zo liggen, want we gaan verder.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het Radio.

0: Nieuws. In Arnhem is de Birma-Siam en Pakambaru-spoorweg herdacht en dit keer ook met de Japanse ambassadeur erbij. De spoorlijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders. Tienduizenden mensen kwamen daarbij om het leven, onder wie ook zeker 3000 Nederlanders. De Japanse ambassadeur legde een krans bij het monument op landgoed Brombeek. Zijn aanwezigheid ligt gevoelig, maar de organisatie ziet het als een stap richting erkenning en verzoening. In de golf van Bengalen is een vrachtschip met 24 bemanningsleden gezonken. Het gaat om de Ocean Winner die onder Panamese vlag vaart en ijzererts vervoerde. Twee bemanningsleden zijn inmiddels gered, naar de andere 22 opvarenden wordt nog gezocht. Het schip zonk midden in de golf van Bengalen tussen India, Bangladesh en Myanmar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend en wordt onderzocht. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege mogelijke omkoping bij bouwprojecten. Het ontslag volgt op een langlopend onderzoek van het Openbaar Ministerie naar fraude bij gemeentelijke aanbestedingen. Bedrijven zouden ambtenaren giften hebben gegeven in ruil voor opdrachten. Volgens het OM zijn 6 bedrijven en 11 mensen verdacht, onder wie 3 oud-ambtenaren. Het gedrag van de twee ontslagen ambtenaren zou nog ernstiger zijn dan eerder was gedacht. En Iran legt de schuld voor de wereldwijde angst voor kernwapens bij de Amerikaanse president Trump. Volgens topadviseur Rezaei heeft Trump een situatie van nucleaire onveiligheid gecreëerd, ondanks dat hij juist zei dat hij wilde voorkomen dat Iran een kernwapen zou krijgen. Tijdens de oorlog met Iran werden daarom Iraanse nucleaire installaties gebombardeerd. Iran waarschuwt nu dat het Amerikaanse beleid andere landen juist kan aanzetten tot het ontwikkelen van kernwapens als afschrikking. Het weer redelijk droog met in het noorden kans op regen bij 7 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Aan zee staat er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Overdag krijgen we wolken, wat zon en kans op een bui bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Stars heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5. Stars.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers. Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
4: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

En ja, natuurlijk ben ik trots op mijn collega die dit allemaal gedaan heeft. Kan je je voorstellen zoveel talent er hier zo rondloopt? Dat is van mijn collega Radio Mart Jingle. Oké, we gaan sowieso verder. We skoifasan even op Chinso. Want bij winter kon je van alles horen en van alles krijgen.

0: Ja, ook dit was een favoriet bij Soulgarden Winter.
1: On voit l'air, on voit l'air.

En natuurlijk, ik van mij beloof nu dat, want er wordt de hele avond gedanst. Was ook een favoriet.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending?
1: No, ik wil niet in de uitzending.
0: Niet in de uitzending? Oh, dan moet u...
1: No, ik kan me wat tegen.
0: Oké.

ja, mensen, er wordt geklaagd dat zijnde de net draait een pokoe die smoro. Is net wat ik daarvoor gezegd heb. Agislek die Soul Garden winter de agislek alle pokoe die de gwe mee. Maar dat moet ook anders kunnen.

0: En mensen, kunnen jullie je nog herinneren? Solliciteer winter bij Oppo, dat winter bij Oppo. Misap dat met Gwewan Lees uit winter, kwart over negen maanden. Dan volgens mij, ik wil die poko naar Bakasrevi. Dus we gingen nog lang door. Maar dat was een mooie tijd.
1: Ja, girl, look at your face. No in the field, then my kid next to me.
0: En ik ben bang dat a tijd dat ne komoro, hè?
1: It's hard to fight in a woman's side. Your love lives within me.
0: En dan wil ik ook meteen melden dat sessie die ze ga ik niet in één keer kunnen doen. Dus dat wil zeggen, ik doe het deze zaterdag. En aankomende zaterdag gaan we door met In Loving Memory voor Soul Garden Winter.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Goedenavond, u spreekt met Gentle.
0: Hoe gaat het met Gentle?
1: Oh, ik denk, je hoort me niet.
0: Nee, ik ben er. Ik ga nergens naartoe. Wat zei je?
1: Ik zei, ik ben eindelijk thuis. Maar ik heb genoten in de bus van je muziek.
0: Nog een keer?
1: Ik heb genoten in de bus van je muziek.
0: Oh, je zat in de bus?
1: Ja.
0: Oké, en in de bus genoten. Heb je nog gedanst in de bus?
1: Ja, dat staat een beetje raar, hè?
0: Alles kan, hè?
1: Ja, maar nee. Nee, dat doe ik niet. Ik ben wel thuisgekomen en ben gaan dansen.
0: Oké. En je geniet en ik ga gewoon even nog een uurtje door, want ik vind het te kort.
1: Ja, vind ik ook. Ik vind dat je er eigenlijk 2 uurtjes...
0: Hallo. Nou, begin, doe greedy. Oké. Maar ben je wel eens naar Winter geweest?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Maar ik ken al de muziek.
0: Maar dan heb je wel wat gemist van je leven, hoor.
1: Nee hoor, ik was toen op andere plaatsen gewoon, denk ik.
0: Maar het kan nooit zo gezellig zijn geweest als bij Winter.
1: Iets met een kitchen of zo.
0: Met een?
1: Kitchen of zo.
0: Ah. Kitchen. Ik heb het over garden. Soul garden. Jij komt met je kitchen. Nee, ik heb het over soul garden Winter.
1: Ja, ik heb het over soul kitchen.
0: Oké. Maar ik weet zeker dat de mijne was leuker.
1: Ja, is goed. Jij hebt je zin. Dat jou was leuker.
0: Maar sowieso bedankt voor je...
1: Maar waarom belt niemand?
0: Ja, ik weet het niet. Ik denk dat iedereen zo romantisch aan het luisteren is.
1: Ja, want ik moest ook wel denken van, ga ik nu bellen of niet?
0: Oh, oké, ik denk dat iedereen heel romantisch aan het luisteren is.
1: Dat denk ik ook. Dat denk ik ook.
0: En dus dan laat ik ze maar even lekker genieten. Maar natuurlijk heb ik af en toe wel een beetje praatgezelschap nodig. Anders moet ik zoveel drinken, weet je.
1: Ja, dat is ook wel lastig, hè. Ligt er wat je echt lust op.
0: Oké, maar je geniet nog verder?
1: Ja, ik ga zeker verder genieten.
0: Oké, voor jou voorlopig geen nachtrust hoor, want ik ga door.
1: Ja, is goed. Aha, is goed. En voor jou ook niet dan.
0: Nee, absoluut niet. Dankjewel, gentle. Doei, doei.

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Goedenavond, u spreekt met LD. Kunt u een mooie pokoe voor me draaien?
0: LD!
1: De situatie en alles

0: Alles wat er gebeurde over mij, hoe ik me voel, goed en slecht. En ik weet het niet, maar mag ik een mooie pop? Ik was blij je te zien, hoor.
1: Ik was ook blij je te zien. Ik was heel blij. Ik ben nog steeds blij eigenlijk je te zien.
0: Ik ook.
1: Mine doet sa'i actie no no ma. Die je na LD?
0: Ja.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oké, prima. Maar, dan blijf ik luisteren. Zo maar kan ik schrijven niet dat? Nee, schrijven.
1: Oké, maar eerst moet ik mijn lukken even de heupen sekete. De heupen sekete?
0: If me hoor me, me BMW ASK, ja.
1: Oké, no. Dan bakken is dat de mo arki if it de huipe seki.
0: Oké, abu.
1: Oké.
0: Abu. No me kreis wat hier in, jong, geen probleem.
1: Wat zei je?
0: No me kreis wat hier in, jong, geen probleem.
1: Nou, mine vre de moro.
0: Denk aan je gezondheid, denk aan je gezondheid.
1: Volg de heup even.
0: Amoen.
1: Ook dit is mijn favoriet voor Soul Garden Winter. LD me volg haar, if de heup is sekete.

niemand gaat slapen vandaag. Misref niet. En LD Fawaka i man hore ete?

0: Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Een hele goede avond, meneer Coupé. De Ceder.
0: Dag, meneer Ceder.
1: Ik ik ga uit, maar
0: oh, ik ben wel uit.
1: Ik ben wel uit.
0: No, no, no. Ta is zo rustig, Arkipoku.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: oké, afafu, abu, dat me begrijp.
1: No, afu, afu, nee, kwaad over half één, meer doet u mee.
0: Oké, maar, na jou zaak toch midden gosribi, me zaak apoku godoro.
1: Nee, maar het is geweldig, zei je, doe je, het is geweldig. Me kan dit jongen, me na baka ook paar maanden betaald, toch?
0: Oh, ja, oké.
1: Mina baka ook te trossen, me kan te miwari, na ook te zeggen.
0: Maar, I be go vaak toe na winter?
1: Oké, wat concurrentie met de wel, want ik ben er ook toe naar buiten staan, toch? Manga grafie, toch? Dat zal ik dan de mabek voor eerst naar Oenu, dan bakken dan de mabek go na winter.
0: Oké.
1: Dat is niet zo, lekker maar kassie, dat ben je toch, dat ben je buiten staan, dat manga grafie met draai, dat ben je toch, dus dan, dat ben je concurrentie met, ja, hoe ben je zwakkie, contact manga maar ben je zwakkie, contact is zo.
0: Oké, maar een simpele vraag even.
1: Ja?
0: If voor alle desmassen, Arki, iemand leg me uit, bij winter begin eigenlijk?
1: Winter? Pa, maar dat begin ik aan jou, pa, maar dat begin ik aan jou, eerst aan jou. Pa, maar dat was een piraat eerst toch? Maar dat begin piraat kwast eerst. Ik denk, dat zou doen, dat maakt er een kwast op kwast.
0: Okay.
1: En dat slaghuis jaagt toch? Slaghuis binnen jaagt naar. Wat is die jaagt naar Java?
0: Misa Peetaki, maar we horen vraag dat even op een luku. Suma kan je een mooi antwoord op dat.
1: Misa Baba, we beginnen met een piraat. Is dat zo? Aman, guru. Geweldige man. Rustige man, lieve man. Ik zag hem bijna wekelijks, maar met Sanjaso naar Bali, Sanjaso, maar met Boro, naar Woyo, maar met Sanjaso, altijd aan mijn Bali Odi, jong. Altijd aan mijn Bali Odi. Altijd geweldige, rustige man. Ik zei toch, maar ja, helaas. Maar ik breng zij doen aan het Alkwamer, hè? Geweldig.
0: Eigenlijk, ik vind de soort Sanissen mogen niet doodbloeden. De moestang.
1: Ja, maar ik vind niet pas als die persoon niet meer is. Want je bent een beetje singing voor een master min of karene. Dan ben ik een kastoplas. Dan tak je je past de man op de moord en ook voor de organisatie de man. Nee,
0: de
1: man daar liep om te doen.
0: Als ik maar ben, dat min of boe aptef draaide populis, want dan ben ik naar mijn garden. Dan ben ik naar mijn garden en dansen.
1: Ja, mama, ja, je hebt ook wel lijn, maar ik heb nog een onderbreker, maar ik word opgehaald binnen 20 minuten, dus dan...
0: Oké, dan ga dat je Arki Godorote, maar...
1: Mijn naam is Katja Ogwe, en dan gaan we een balie over wat hij is. Wij hebben Jimmy, maar toch nog hier, maar hier kan ik even.
2: Ik koop, fijne avond, Dino.
0: Dank je, jij ook, jij ook.
2: Ja, je bent geweldig, hoor, je hebt ook ja, man.
0: Oké.
2: Je doet.
0: Dank je.
2: Ik draai je één uur, toch? Of tot 12.
0: Ik ga door tot 1 uur. Mijn stop 12 uur. Ik ga door tot 1 uur. En niet vergeten, ik ga volgende week door, hè?
2: Oké, nee, dan luister
0: volgende week zaterdag gaan we door. En if ik mijn koffie dansen dadelijk, Sribi Sweetie. En hou rekening, om 11 uur ben ik weer in de studio met Prasoso Momenti.
2: Is prima. We gaan luisteren.
0: Abo. Fijne avond. Zelfde, fijne avond.
2: Hoi.

Oké, ik hoop dat LJ en de rest genoten hebben. Maar we gaan langer.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbesteding in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouw

0: Het bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië.

0: Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer in het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Lieve luisteraars en programmamakers van Salto. Onze nieuwe studio's gaan bijna open. De verhuizing en technische voorbereidingen waren heel complex en hebben helaas langer geduurd dan gepland. Daardoor konden de vertrouwde live-programma's tijdelijk niet doorgaan. Maar achter de schermen is er de afgelopen tijd hard gewerkt en is het inmiddels bijna zover. De programmamakers worden binnenkort wegwijs gemaakt in de nieuwe studio's en daarna keren zo snel als mogelijk alle vertrouwde programma's live terug op zender. Dank jullie wel voor jullie geduld, begrip en betrokkenheid.
4: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

voelt onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen.